0: Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond één van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. Eén agent raakte zwaar gewond. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerden tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Het ANP-nieuws van 5 uur.
5: Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en €300. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome.
6: 10, Radio 10 staat op.
4: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan-Willem de broodjes uit de oven.
1: Oh, wat lekker, Willem. Doe mij maar een worstenbroodje, hoor.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Ja, is toch een beetje... Het voelt heel luxe. Een worstenbroodje gewoon om 5:05 in de ochtend. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Radio 10 staat op. Het is vrijdag 25 september. Welkom hier op Radio 10 namens het hele team. Alfred van der Weetjes hier. Hoi. En ik vind het heel leuk om te zien dat iedereen aan het inchecken is de laatste dagen, laatste weken. Heel erg leuk en gezellig. En als je denkt, hey, ik wil ook even wat van me laten horen. Die Radio 10-app staat ook voor jou wagenwijd open. We sturen Linda en Bart. We zijn er bijtijds bij, want wij zijn onze dochter Isa naar Schiphol aan het brengen. Die gaat een half jaar door Zuid-Amerika rondreizen. Groetjes, Linda en Bart. Oeh, spannend lijkt me dat inderdaad. Een half jaar... Je dochter missen of als dochter zijnde een half jaar door zo'n continent rondreizen. Heel veel plezier. Jessica stuurt ook een berichtje via de Radio 10-app. Goedemorgen Alfred en de rest. Ik ga zo weer lekker naar de sportschool even zweten voor de laatste werkdag van de week. Alfred, team Natte Kwast is er weer bij. Groetjes René en Ali. En Kirsten is ook weer van de partij. Goedemorgen toppers, fijne vrijdag en fijne uitzending. Ik wens iedereen alvast een fijn weekend. Liefs, Kirsten.

0: wat een lief zinnetje toch ook, hè? How wonderful life is when you're in the world. Elton John en Your Song. En daarvoor Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik ga hem zo weer een zwieper geven, de dagschijf. Ik moet hem nog even de studio intrekken. Ik geef er dan een zwieper aan. Daar komt uiteindelijk een jaar uit en daar horen 3 hits bij. En ik zoek een vrijwilliger die dan wil kiezen welke van die 3 hits van dat jaar, of deze dag in dat jaar, wil kiezen. En zit je nu in de auto of ben je een greet aan het maken om te werken, of kom je net thuis en denk je, nou, dat wil ik nog wel even doen. Ik wil wel de vrijwilliger van de dag zijn. Stuur even een appje via de Radio 10 app en dan bellen we je gewoon terug. Zo simpel is het. En dan mag je kiezen. Je hoeft er voor de rest niks voor te kunnen. Je hoeft eigenlijk alleen maar een mening te hebben. Dus als jij een mening hebt en het hoeft nog niet eens een goede mening te zijn. Het is gewoon eigenlijk maar als je kunt kiezen. Dan kun je nu een appje sturen via de

0: Kelly Clarkson en ze zingt de titel al op het eind. Breakaway.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik zeg een hele goede morgen tegen Esther. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We kregen allemaal appjes en jij stuurde... Ik ben nog nooit gebeld door jullie. Nou, nee, dat triggerde ons om dan toch maar eens eventjes te bellen.
2: Ja.
0: Hoe is het met je?
2: Hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Heb je een leuk weekend voor de boeg?
2: Morgen ga ik weer een stad in naar Zwolle.
0: Oh, leuk.
2: In mijn eentje.
0: Oh.
2: Ja.
0: Want je hebt geen relatie of iemand...
2: Ja, ik heb verkering met Edwin en die woont in Zwolle.
0: Oh, maar die heeft geen zin om mee te gaan de stad in?
2: Nee, ik doe het altijd in mijn eentje. Dus,
0: Hij heeft geen gezeur ook, hè?
2: Nee, dat doe ik altijd in mijn eentje. Maar, dus,
0: weet je wat het is? Als ik altijd meega met een vrouw... dan ben ik altijd na een half uur kapot van het shocken. De hele tijd de winkel in, winkel uit. En uiteindelijk moet het dan toch weer in het eerste winkeltje... waar we zijn gegaan gekocht worden. Want dat was dan toch de beste. Maar ben jij doelgericht of vind jij juist de ervaring?
2: Nee, het is mijn hobby. Nee, het is mijn hobby, want ik moet morgen ook nog een pakketje ophalen bij de HEMA. Dus, ja.
0: Oh, ja. Dan kan je het gelijk allemaal in één keer doen.
2: Ja.
0: Hey, nou leuk. Hey, ik ga eens eventjes een zwieper geven aan de dagschijf. Welk jaartal hoop je ongeveer dat het zou kunnen worden?
2: De ethisch.
0: De ethisch. Nou, het zou leuk zijn.
2: Ja.
0: Dus even kijken wat er uitkomt. Nou... Esther, volgens mij, ja, nog net.
1: 1989.
0: 1989. Ik heb drie keuzes voor jou. En jij mag zeggen welke je helemaal wil horen. Als je de eerste weggooit, dan gaan we naar de tweede en de derde. We komen niet meer terug. En als we bij de derde aanbelanden, gaan we die sowieso draaien. Dit zijn je keuzes. Rolling Stones stonden op 10 in 1989 met Mixed Emotions. Wat vinden we ervan?
2: Nou ja, ze doet die maar.
0: Ja?
2: Ja.
0: Gaan we die gewoon gelijk draaien? Of wil je nog even horen wat de andere opties waren geweest?
2: Ja, dat doe die andere twee op.
0: Ja, laat ik de

0: Martika en de Toy Soldiers.
1: Nee, ze doen toch
0: naar
1: de Rolling Stones.
0: Nou, wat fijn dat je dan ook gewoon zo rechtlijnig bent en de goede keuze hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Esther, ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Ja, jullie ook.

0: studio. Het is allemaal voor een speciale dag natuurlijk. Het is helemaal mooi aangekleed. Want, Anne-Lore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is natuurlijk een hele speciale dag.
1: Ja, Dolly Parton-dag.
0: Dolly Parton. Nee, jij bent jarig. Lang leven in de glorie. Alweer 38 geworden.
1: Ja.
0: Oh, wat oh ja, Jan-Willem zingt nog even door, hoor.
2: Ja. We hebben nog taart van gisteren.
0: Oh, lekker. We hebben nog taart van gisteren, hoorde ik.
1: Ik heb ook wat mee, hoor.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, hey, maar hoe voel je je?
1: Jarig.
0: Jarig.
1: Want ik loop hier de studio in en het is prachtig versierd. Ik zie glimmende ballonnen.
0: Ja, onze Floor is extra vroeg opgestaan.
1: Dit allemaal speciaal voor mij. Dat
0: speciaal voor jou, ja. Ja. Nou, en ook een beetje omdat een nieuwe single van Taylor Swift vandaag
1: Oh ja, dat was, daar had mijn oudste gisteren zin in. Ik zei tegen haar, leuk hè, morgen. Leuk, ik heb er helemaal zin in. Ja, ik ook, ik kan niet wachten. Toen dacht ik, oh, wat enthousiasme.
0: Ja?
1: Ja, die nieuwe single van Taylor Swift. Oké. Okay.
0: Ja, dan weet je gelijk weer een beetje wat je plek is in de gezinsstructuur. Maar ze bedoelt het goed. Over 10 jaar komt ze met een bosje van het tankstation aan. En dan speciaal vanuit een studentenhuis.
1: Ja, dus ik voel me hartstikke jarig.
0: En ga je het nog een beetje vieren?
1: Zondag ga ik het vieren.
0: Oh ja.
1: Gaan we lekker met z'n viertjes uit eten. En wat eerder had het gezin geen tijd.
0: Oh, okay. Het moest even ingeschoten worden in de familieagenda.
1: Ja.
0: Oké, en nog iets speciaals qua eten? Wat voor soort keuken?
1: Zo'n all-you-can-eat sushi restaurant. Dat is natuurlijk een beetje twijfelachtig in mijn geval. Ik heb een maag verkleind, dus ik kan niet heel veel eten. Maar ik vind het juist lekker om allerlei kleine verschillende dingetjes te bestellen.
0: Oh ja, een soort, maar dan kan je ook naar een tapas bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Oh ja. Maar wij gaan lekker sushi eten.
0: Maar ik heb altijd de neiging als je bij zo'n all-you-can-eat zit. Ik denk, nou, nu ga ik het er eens even uithalen ook.
1: Ja, maar dat is dan weer zo Hollands.
0: Ja, klopt.
1: Ik snap het wel. Maar heb ik helemaal zin in. Lekker zondagmiddag, lekker met z'n viertjes.
0: Ja, leuk. Nou, nogmaals, van harte. Dankjewel. Komt echt net binnen en iedereen is natuurlijk druk bezig met jou. Feliciteerd. Dus ik denk dat je nieuwscomputer nog niet hebt aangeslingerd.
1: Nee, dat klopt. Nee. Ik heb geen idee.
0: Dan vraag ik straks wel eventjes wat er allemaal gaat gebeuren in het nieuws. Maar het grote nieuws is natuurlijk dat jij jarig bent.
1: Ja, nou.
0: Nou, van harte.
1: Dank je wel.
0: En geniet ervan vandaag.
1: Ja.
0: Dan zing ik van nu even... Nou, ik zing niks. Ik draai nu even...
1: Dank je.
0: Ik ga niet zingen. Een liedje van Europe. Dit is Carrie.

0: het is toch wel leuk als ik een beetje in de app kijk. Er zijn een hoop mensen die jou ook van harte feliciteren, Hannelore.
1: Oh,
0: okay. Ja. Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Claudia, gefeliciteerd, Hannelore. Van harte gefeliciteerd en veel plezier vandaag. Van Kirsten, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Hannelore. Een hele fijne dag toegewenst. En al jouw collega's uiteraard ook gefeliciteerd met jouw verjaardag.
1: Oh, het lief, dankjewel.
0: Ja, dat zegt Ger. Nou,

0: Chef Special, In Your Arms. Goedemorgen, Jeroen.
1: Hi, Alfred.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Weet je het niet mooi aangekleed hier in de studio, versierd?
1: Ik kwam binnen en ik dacht, wat een glitterigheid.
0: Ja.
1: Maar het was voor onze Hannelore.
0: Voor Hannelore natuurlijk, ja.
1: Even een appje sturen is feliciteren.
0: Ja,
1: hè?
0: Is meemaken.
1: Ja, Radio 10 app.
0: Yes. Dat is wel gezellig, toch?
1: Ja, vind ik.
0: Ja.
1: Vind ik heel leuk.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, ben je weer veilig aangekomen hier? Of
1: nou, dat,
0: geen overstekende wilde dieren die onderweg waren naar
1: een ander plekje in het bos? Nee, ik probeerde het wel. Ik probeer dat wel op te lessen, want het is natuurlijk altijd wel aan de orde van de dag.
0: Het begint nu toch weer een beetje burling seizoen te worden.
1: Nu, het burl seizoen begint en dus de herten worden allemaal heel erg onrustig. En dat duurt dan een paar weken en dan keert de rust weer terug. Maar ik heb ze nog niet gezien en gehoord.
0: Oké, gelukkig. Ik heb wel de krantjes meegenomen.
1: Ik heb de krantjes meegenomen.
0: Bij de receptioniste vandaan.
1: Ik zat, was gelijk gegrepen door een artikel over, en dat gaat wel over dieren. Want in Renswoude, dat ligt volgens mij, nou waar ligt het? Een beetje bij Ede, halfweg Utrecht en maar die kant op. Dat daar nieuwbouw gepleegd zou moeten gaan worden. Maar er is een heel pagina in de Telegraaf vandaag gewijd aan het feit dat dat niet doorgaat. Omdat daar in dat, zeg maar, waar die wijk moet komen, allemaal beesten gezien zijn. Konijnen en hazen. En daardoor wordt geen
0: vergunning afgegeven. Gaan die ook al beschermd tegenwoordig?
1: Ligt al een half jaar stil. Zoiets komt vaker voor in het land. En een heel stuk ook. Even kijken, waar had ik dat nou? Oh, hier. Dat wist ik ook niet dat dat gaande is. Maar dat er op festivals steeds vaker gebeurt dat jongeren, dus mensen onder de 18, eerst een blaastest moeten doen voordat ze dat terrein op mogen. Om op die manier zeg maar te gecontroleerd te worden of ze niet al onder invloed zijn van alles en nog wat. Om te voorkomen dat, ja, dat op zo'n festival helemaal losgaat of dat mensen daar laveloos rondlopen. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Dus, een verslag over de feestweek in Aalsmeer. En ook over Appelpop.
0: Ja, die moet je, ja. Dat is een.
2: Dat zijn de ergste.
1: Dat zijn de ergste, ja. Nou ja, in ieder geval, daar
0: maar daar doen ze dat dus?
1: Ja, minderjarigen worden daar gecontroleerd voordat ze naar binnen mogen. En dan gebeurt het ook dat mensen daar geweigerd worden, omdat ze al dronken zijn. Als ze dan, zeg maar, weet ik veel, een paar uur later weer nuchter zijn, mogen ze alsnog naar binnen. Maar op dat moment zelf niet.
0: Dat is heel vaak juist een beetje het doel van de meeste mensen, toch ook?
1: Tuurlijk, en ze zullen er alles aan doen.
2: Ja, maar niet onder je 18e.
0: Nee, dat is ook weer zo.
1: Ja, maar als je onder de 18 bent, vind je dat wel degelijk het doel. Maar dat is
0: precies.
1: Kijk, als volwassenen heb je natuurlijk zeker de verantwoordelijkheid om die jongeren daar een beetje zichzelf in bescherming te nemen. Tegen zichzelf en de omgeving. Omdat natuurlijk, ja, dat
0: zo. Maar het voordrinken is weer helemaal in, hè, tegenwoordig. Omdat het zo is, het voordrinken.
1: Ja, maar dat is dus precies wat je daarmee voorkomt. Dus dat als iedereen dan thuis al gaat zitten zuipen, want dan denk je, we gaan wel naar de feestweek in Aalsmeer.
0: En dat is veel te duur, dus dan drinken we thuis een paar biertjes.
1: Ja, maar goed, als je dan dus met te veel alcohol in je lijf daar aankomt,
0: word je tegenhouden.
1: Dan mag je niet naar binnen. En dat werkt eigenlijk heel goed. Iedereen is er eigenlijk heel tevreden over, omdat de sfeer op die festivals en op zo'n feestweek ook gelijk veel beter is, zeggen ze.
0: Het is ook niks vervelenders dan 15, 16-jarigen die een slok te veel op hebben. Die worden heel raar.
1: Ja, maar daarom. En bovendien lijkt het me ook heel ongezond. En,
0: dat ook. Ja. Dat. Oh ja, laat ik dat vooral ook even zeggen. Als
1: dat is wat even opviel deze ochtend in de krantjes.
0: Okay, nou,
1: houd het voor u in de gaten.
0: Ondertussen heeft Hannelore de nieuwscomputer al aangekregen. Kan jij al... de Hannelore zit echt...
1: Was er een probleem met de nieuwscomputer?
2: Nee,
0: Hannelore die werd natuurlijk zo overweldigd door alle felicitaties. Dat toen ik dacht, ik vraag aan Hannelore wat er in het nieuws zit.
2: Ik begrijp dat premier Jette die heeft bij de VN-top in New York een vurige toespraak gehouden.
0: Alweer?
2: Ja.
0: Dat heeft hij gisteren ook al gedaan, toch?
2: Hoe dat klonk.
0: Ja.
2: Het gaat om die sancties mogelijk tegen het internationaal strafhof. En hij heeft zich echt hardop afgevraagd hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft.
0: Ja. Heeft hij wel een punt?
2: Ja, ja.
0: Nou, okay.
2: Mooi. Nou, en voor de rest, er is gevoetbald.
0: De rest worden we zo wel.
2: Geprotesteerd.
0: Ja, precies. Oké.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja.
1: Nou, tot zover.
0: Tot zover. Ja hoor.

0: Het is 6 uur en de hier is aan. Het is de jarige Hannelore Zwitserloon.
1: Het laatste nieuws.
0: Ja, dit krijg je iedere keer. Ja, we krijgen het er lekker in. Maar je wordt maar één keer 35, hè. Dus,
1: ja, is zo. Ja,
2: ja, ja, ja. Nou, Hannelore al een paar keer.
1: Ik twee keer, ja.
3: Goedemorgen. Dat vind ik leuk om te zien.
1: Dank je. Het nieuws. Premier Jette is niet blij dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. In een toespraak op de VN-top in New York vroeg hij zich hardop af hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. En daarop kreeg Jette applaus vanuit de zaal. Volgens Trump voert het strafhof schijnprocessen op. In het Gelderse Kesteren zijn gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum. 3 daarvan werden opgepakt toen ze zich verzetten bij een arrestatie. 4 anderen gooiden met vuurwerk. Toen dat werd gedaan, greep de mobiele eenheid in. Vorige week liep het ook al uit de hand bij een protest tegen de opvang. Toen werden 14 mensen opgepakt. En het Nederlands elftal speelde gisteravond met 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobbey geblesseerd uitvallen. Hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondcoach Xavi roept een vervanger voor hem op, maar weet nog niet wie dat wordt. En dan draait het weer tot een zonnige dag met 20 tot lokaal 24 graden.
0: Zo, je zal al jaren zijn vandaag.
1: Ja.
0: Hoe is het onderweg?
3: Het is vrijdag, dus het is hartstikke rustig. Geen files nog, ja, behalve als je naar de Maasvlakte moet. Net als de rest van de week in de afgelopen dagen. En wij zeggen goede reis.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
8: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh. Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Oh, wat een lekker begin, hè, met de New Radicals. You get what you give.
1: Ja, het meezinguurtje begint vroeg vandaag.
0: Ja, nou, ja. En ik zou zeggen, hou je hart vast, want er gaat nog wat komen, hoor.
1: Ja, ja, we zijn
0: het,
1: nog net.
0: Ja, ik wou zeggen, het is nog lang geen 9 uur. Goedemorgen. Ja, wat je omhoog gooit, komt vanzelf weer naar beneden. You get what you give van New Radicals. Vrijdag 25 september, de dag van Hannelore.
1: Ah, ja.
0: Ik vond het zo grappig dat je net vertelde dat je dochter heel erg uitkijkt naar deze dag. En dat later bleek dat het ging om de nieuwe van Taylor Swift.
2: Ja, dat was een mooi misverstand.
0: Ja. Zullen we gelijk maar eens even checken of dat de moeite waard was? Of ze een beetje gelijk had?
2: Ja, wat grappig. Ja, dan heb ik hem misschien wel eerder gehoord dan zij.
0: Oh, dat is inderdaad. Ga je zo appen, er is niks aan.

0: net.
1: Ja, dat hoor je
2: ook. Ja, ik denk het ook.
0: Wat vind je ervan?
3: Ja, nou, ik denk dat ik hem ook heel vaak ga horen. Dus nee, ik vind het wel leuk, ja.
2: Ja, ben er maar van staan inderdaad. Ja. Ja.
1: Ik vind het altijd, zeg maar, die Taylor Swift liedjes op het eerste gehoor altijd zo ontzettend beige.
2: Dat is grappig, ja. Dat zei je bij de vorige ook.
1: Precies
2: van,
1: dat.
2: Het is het ene oor in, het andere oor uit. En toen werd het ook een knijter van een hit.
1: Maar dat is het.
2: Maar later, ik denk dat je er 2 maanden aan moest wennen. Toen zei je van, ja, het is toch eigenlijk wel een heel goed nummer. Dus misschien gaat het met deze ook wel gebeuren.
1: Ja, maar ik hoor dit ook weer en denk, ja, wat moet je ervan zeggen?
2: Ja, Taylor Swift.
1: Taylor Swift. Ja,
2: Patient
1: goed.
2: Zero.
1: Ja. Gewoon goed.
2: Ja, gewoon goed. Ik zal je dochter even een appje sturen. Ja. Ik heb hem al gehoord.
3: Haha. Ik heb hem al gehoord.
1: Ik heb een cadeautje gehad van Taylor Swift.
2: Ja, dat kunnen we inderdaad zeggen. Ik zou hem zo framen. Ja, voor mijn verjaardag heeft ze dat gedaan.
3: Ja, mijn liedjes.
2: Voor de verjaardag van Hanvel Horen Zwitserloot. Voel je een beetje jarig?
3: Nou, zeker met al die glitters hier achter me. En die mooie ballonnen. Top.
2: Ja. De show is maar net begonnen.
1: Ja,
2: de show is maar net begonnen.
1: Brace for impact, baby.
2: Ik vond het een beetje fris vanochtend.
1: Het is heel fris. En dan had ik precies hetzelfde. Koude vrijdagochtend in sommige delen van het land. Op dit moment 3,6 graden bij het meetstation in Hoogeveen. We hebben net nog heel eventjes gebeld. Hoogeveen, hoe staat het ervoor? In Twente op dit moment zelfs vorst aan de grond. 0,1 graden onder nul. Maar, lieve mensen, de Indian Summer, de oude wijvenzomer, de nazomer, die begint vandaag. Een heleboel zon. Zo'n 25 graden is natuurlijk ook logisch, want dat is nu hartstikke helder. Daar hebben we nu de kou van, maar straks het plezier van de zon. En dat blijft het hele weekend zo. Alleen is het dan ietsje koeler met een graad op 20. Maar ja, ik vind dat we een beetje zo van boven onze stad leven, wat dat betreft.
2: Vanavond, of het is het vanmiddag verjaardag op het terras van Loren.
3: Lekker. Ja, ik heb er nog nooit meegemaakt op een verjaardag.
2: Nee, echt waar? Is het meestal slecht weer op jouw verjaardag?
3: Ja, meestal wel. En dat is helemaal prima. Want ik hou ook van de herfst. Maar nee, dat het echt zomer is, dat heb ik nog nooit gehad.
2: Je gaat gewoon bruin je nieuwe levensjaar in straks.
3: Oh.
2: Je bent niet van de zon.
3: Nee, ik reflecteer altijd alleen.
2: Oh.
3: Ik word echt niet bruin. Ik
2: krijg in één keer een appje van de maan. We zien wat glinstering op de aarde. Dus aan de hand, dat is Hannelore, die zit in de zon. Ja. Hey, hebben jullie Savi nog in actie gezien gisteravond?
3: Nee.
1: Nou, niet zoals jij, want jij was erbij, toch?
2: Ik was erbij.
4: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Je was erbij?
2: Ja, ik was erbij gisteravond. Wedstrijd Nederland-Duitsland.
1: Oh, joh.
2: In de Johan Cruijff Arena. Oh, wat een mooie wedstrijd.
4: Dank je wel.
2: Ja, graag gedaan. Ja, het Nederlandse elftal heeft gelijk gespeeld tegen Duitsland in de Nations League gisteren. We hebben het een beetje op zijn Duits gedaan.
1: Ja.
2: Duitsers die hebben natuurlijk de reputatie dat ze in de laatste minuut of in de reservetijd nog scoren. Dat hebben ze in totaal, zeg maar, in de interlands 66 keer gedaan.
1: Oh,
2: 66 keer hebben ze gescoord en 10 keer hebben ze toen alsnog gewonnen. En 11 keer hebben ze daardoor gelijk gespeeld.
1: Ja.
2: Dus dat is een Duitse traditie. Ja. En nu hebben wij dat geflikt. Want in de 32e minuut kwam Nederland op een 0-1 achterstand. Er was ook een goal afgekeurd. Maar in de slotfase met de wedstrijd, de 92e minuut, viel de gelijkmaker. En dat was een mooie goal.
5: Maar Van Bobbel zit daar heel goed tussen. Schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bobbel ziet daar. Dumfries is dit daar. Oh! Dit is het! Het is Cody Gakpo die je maakt.
2: Ja, Cody Gakpo maakte de gelijkmaker gisteren. Maar het was een mooie wedstrijd, joh.
1: Ja,
2: ik heb daar zitten genieten.
3: Ja, dat jij nog stem hebt überhaupt.
1: Dat je zo energiek bent nog ook.
2: Nou, ik heb wel heel hard meegevonden met het volkslied. Ik ben er een beetje bang voor. Daarom ook heel lekkere muziek vandaag. Nee, maar geef me af en toe maar een schop als je denkt... Je hebt het even nodig onder de tafel. Maar het was een mooie wedstrijd. We gaan straks

0: wel eens gezegd dat goede liedjes zichzelf schrijven. Hè? Dat is een terugkomend verhaal. Je denkt, oh, wat een goed nummer, dat is hier vaak in 15 minuten geschreven. Maar het opnemen, dat is vaak een heel ander verhaal. Hier hebben ze heel lang over gedaan. Met name de producer, voordat hij dat allemaal aan elkaar had geplakt.
1: Oh, ik heb me wel eens laten vertellen. Ja?
0: 35 dozen met tape kwamen aan te pas, voordat dit erop stond. Ja, of het waren ze, weet ik niet. Hè. What a full belief. Het waren de Doobie Brothers. Hoe stonden we weg, Jeroen?
2: Vrijdagochtend dus rustig. Wel nog de vertraging op de A15 richting de Maasvlakte. En wat werkzaamheden hier en daar. Ik zou sowieso zeggen, check je route voordat je de weg opgaat. En goede reis.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ik zou het zo leuk vinden als je ons vandaag een appje stuurt met een lekker nummer waar je vandaag mee op wil staan. En dat mag ook dat je de hele nacht hebt gewerkt, hè? Dat je denkt, ja, ik sta de hele nacht al op. Maar goed, dan mag je gewoon op het randje van jouw nacht alsnog een liedje aanvragen. Lekker nummer om mee op te staan. Bijvoorbeeld iemand die jarig is, net als Hannelore vandaag.
4: Ah, ja.
0: Wist je dat je op dezelfde dag jarig bent als Will Smith?
4: Nee, dat wist ik niet. Wel als Catherine Zeta-Jones.
0: Oké, okay, maar die kan dan weer niet zingen. Tenminste, dat hebben we nooit kunnen zingen.
2: Will Smith trouwens ook niet.
0: Will Smith kan niet zingen, kan, ben je niet?
2: Nee, oh, die kan, nee. Wel, die kan wel een beetje, rappen.
0: Ja, een beetje rappen. Pas op wat je zegt met Will Smith, hè.
2: Oh, oh, oh, oh. Ja,
0: nee, je moet wel echt een beetje opletten, hey, jongen.
2: Ach, jongens.
0: Nee, goed. Ja, Will Smith zou je kunnen aanvragen. Summertime, dat is natuurlijk ook mooi voor vandaag. Of iets totaal anders. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan? Laat het ons maar even weten via de app. Draai ik Olivia Dean. Lekker.

0: lekker nummer is dit, hè?
1: Blijf prachtige Olivia Dean. Was het.
2: Ja, en, heel lief. Lief liedje.
1: Daar is hij weer. Kijk, je denkt nu, hey, Will Smith weer. Heb je een grapje gemaakt over Will Smith?
2: Oh ja, moet je mee oppassen.
1: Nee, dit was Catherine Zeta-Jones. Want ik was veel te snel met mijn conclusie. Dat is heel grappig. Want jij zei, ik ben op dezelfde dag jarig als Catherine Zeta-Jones. En van Will Smith wist je niet.
3: En jij zei, die telt niet, want die kan niet zingen.
1: Nee,
3: maar,
1: die kun je niet aanvragen.
3: Maar,
1: dan heb je Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
2: Ja, dus hij kan wel degelijk zingen. En ik denk ook nog beter dan Will Smith.
1: Uiteindelijk wel.
2: Ja, maar dat zit ook in
1: heel veel films.
2: Ja, oh echt?
3: Musicals.
2: Ja. Oh, en musicals. Rock of Ages doet ze bijvoorbeeld.
1: Luister toch even mee.
2: Oh, wacht. Ja, zelfs een voorbeeld.
1: Dit is van Michael Douglas.
2: Uit Chicago?

0: Catherine Zeta-Jones vinden.
1: Kijk dan.
0: Zo'n prachtige vrouw, hè?
2: Ja. Zoveel getalenteerde mensen jaren vandaag.
0: Niet
3: te
0: geloven.
3: En jij?
2: Wow. En ik. Ja,
0: nou, dat is ook niet aardig. Zeg, hey, ga jij even koffie halen?
2: Ja.
0: Arvid, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, hey, goedemorgen. Ben je klaar voor het weekend?
4: Ik ben helemaal klaar voor het weekend. Ja.
1: Ben je eraan toe?
4: Dat ook. Maar dat ook. Wat wil je met een baan in het onderwijs?
0: Ja, dan mag het ook wel een keertje. Maar moet je vandaag nog lang les geven?
4: Het is wel mijn langste dag vandaag, maar ik ben... Even kijken, 2:05 ben ik al klaar.
0: Oh. Welk vak geef je?
4: Ik geef Nederlands en rekenen aan minderjarige vluchtelingen... uit onder andere Eritrea en de Oekraïne en Syrië.
0: Zo zeg, hé. Jij pakt het graag groots aan.
4: Ik pak het gelijk goed aan, ja. Natuurlijk.
0: En is dat te doen? Dat lijkt mij nogal pittig. Want kijk, Nederlands en rekenen zijn natuurlijk sowieso lastige vakken... vaak voor jongeren tegenwoordig. En laat staan als ze uit die landen komen en nou ja, de taal helemaal niet beheersen.
4: Het is zeker goed te doen. Je moet heel veel geduld hebben. En het kost heel veel energie, maar je krijgt er zoveel voor terug.
0: Goh, wat mooi. Nou, dan ben ik blij dat ik jou weer teruggebeld zeg. Om een lekker nummer aan te krijgen. Ja, want kijk, hier kun je je batterij wel even mee opladen. Hier zit genoeg energie in, hè, voor het hele weekend.
4: Nou, absoluut. Ik dacht van, joh, het is hartstikke donker buiten. Ik denk eens even lekker die hemel openklieven. Ik denk van, nou, dit vind ik wel een goeie.
0: Let's go crazy met z'n allen.
1: Wat zeg je dat mooi?
4: Let's go crazy met z'n allen.
0: Ja, want dat is hem, hè, van Prince. Ik ga hem voor je draaien. Mooi weekend vast en succes vandaag.
4: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Maak ze achternaam waar. Wat een baas. Lekker rustig opstaan. Bam, bam, bam, bam. Let's go crazy. Zet daar maar in de hoek, jongens. Prins. Goedemorgen. Zo, wakker, hè?
1: Bijna.
0: Oh, bijna?
1: Echt waar?
0: Je hebt na Prins nog één koffie nodig?
1: Ja.
2: Zal ik ze even voor je halen?
1: Lekker.
0: Nou ja, inderdaad. We moeten hier wel een beetje verwerken. Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit erin?
1: We laten flink wat geld liggen achter het stuur. Want één simpele aanpassing kan je zomaar 30% benzine schelen.
3: Je zingt ze allemaal mee.

0: radio10.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
14: Ja, jongens. Lekker nazomeren vandaag. 20 graden in het noorden tot 24, misschien wel 25. Gewoon de zomerse grens, hè, in het zuiden van het land. Met de juiste hoek kan het wel 45 graden worden.
15: Zo even. Ja.
14: Hoe stonden we?
15: Rustig hoor, vrijdagochtend. Dus weinig gekkigheid. Alleen die A15 nog steeds. Ik blijf maar even zeggen. Zal ik daarmee ophouden? Want dit blijft maar een beetje hetzelfde verhaal elke dag. Richting de Maasvlakte door die Zuurhofbrug. Waar je alleen maar langs kan over de vluchtstrook. Nu een kwartier vertraging daar.
14: Maar ja, je zal het maar niet weten.
15: Nee, maar dat is mooi mee geholpen. Is het. Ja, een beetje kleine moeite.
14: Zo is het. Het is 6:30 geweest. Hannelore, die braat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Justitieminister David van Wil heeft na een urenlang debat erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet over onbehandeld.

0: de aangifte bij de politie.
1: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld, dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Maar hij mag wel blijven zitten.
0: Ja, hij mag blijven zitten. Maar inderdaad, zijn toekomst hing aan een zijden draadje. Oppositiepartijen dreigden met een motie van wantrouwen, maar hij krijgt nog één kans. Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen. Dat schrijft de Telegraaf. Dat doen we omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken, die betalen vervolgens niet mee aan de opslagkosten. En de politie heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse dorp Kesteren. Daarbij zijn 7 mensen aangehouden nadat er vuurwerk was afgestoken. En we tanken minder en we pakken voor korte ritjes vaker de fiets bijvoorbeeld. Hè, maar vanwege de benzineprijzen door de Iran-oorlog. Maar daar houdt het aanpassen van ons rijgedrag ook wel mee op. Want we drukken het gaspedaal nog steeds vol in, meldt het AD. Overdag iets boven de 100 km per uur. En na 7 uur, huppatee, als die maximumsnelheid wordt verhoogd, pakken we lekker de 130.
2: Wie houdt dit bij? Zit er dan een van de journalisten de hele dag te tellen?
0: De app van Flitsmeister kan het precies bijhouden blijkbaar hoe hard we met z'n allen rijden. En die ziet dus dat we echt niet minder hard gaan rijden al die tijd. En dat is eigenlijk ook niet zo slim. Want als je hard rijdt, dan kost dat 20-30% meer benzine. Terwijl je er hooguit een paar minuten mee opschiet. Dus eigenlijk als je echt slim bent en wil besparen op benzinekosten, gewoon iets langzamer rijden, een beetje rechts blijven sukkelen. En dat scheelt dus echt in je portemonnee. Ja, ik ga het ook niet doen hoor. Maar,
3: Nou denk ik wel dat mensen die de Flitsmeister-app op hun telefoon hebben ook wat hardere rijders zijn.
2: Dat zou natuurlijk ook goed kunnen, want die willen niet geflitst worden.
4: Anders heb je geen Flitsmeister.
2: Ben je al verdacht.
0: Oké, eens.
2: Zo goed kunnen. Ik ben vooral blij dat Flitsmeister zelf niet flitst.
3: Nee.
2: Als ze dat allemaal van je weten.
3: Goed, nou ja.
4: Maar wat een leuk studentje weer.
2: Ja, doe je voordeel mee. Nou, van zacht rijden moeten we niks weten hoor. Wij geven gas met

0: Radio 10 staat op vrijdagochtend met Out of Touch van Hall & Oates. We gaan een liedje toevoegen aan onze Forever Young collectie. Dat zijn tijdloze hits. Hits die nooit ouder worden. Moeten 40 jaar of ouder zijn, dat wel. Maar moeten eigenlijk gewoon voelen alsof ze gisteren zijn uitgebracht. Dat je denkt, nou, maar dit is vandaag nog net zo'n goede hit als toen die werd uitgebracht. We doen dat met de hele ochtendploeg. En vandaag kan jij aan de beurt zijn. Wilma die heeft geappt. Goedemorgen, Wilma.
1: Goedemorgen.
2: Hey, Wilma.
0: Hi. Jij hebt een lekker nummer, zeg hé. Hey.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, en waarom heb je zoiets van, nou, dit is echt tijdloos. Dit vind ik zo mooi. Als ik hem vandaag hoor, dan is hij nog net zo gaaf als toen.
1: Ja, nou, ik ben wel echt de jaren 80 liefhebber. Ook, het is echt mijn muziek. Ik was jong in die tijd. En dit nummer is echt fantastisch. Die beat is heerlijk. En ja, ze heeft gewoon een fantastische stem. Dus vandaar. Ja, ik dacht, deze hoort echt in jullie rijtje thuis.
0: Ja, je bouwt de spanning mooi op. We weten inmiddels dat het een zij is. Om welk nummer gaat het?
1: Ja. Het gaat om Jocelyn Brown met Nobody Else's Guy.
0: Dan een tragisch verhaal wat erachter zit, hè? Ken je dat?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat
1: tuurlijk.
0: Dan?
1: En dat ze verliefd wordt op iemand anders, zijn man, zeg maar.
0: Ja, dit is,
1: die al bezet is.
0: Ja. Volgens mij was het zelfs zo erg dat zij hem betrapte, terwijl hij de verlovingsring bij een ander om de ring schoof.
1: Oh, dat wist ik dus niet. Ik heb ze nog wel even opgezocht. Maar dat heb ik niet gelezen. Oh ja, dat is echt heel triest.
0: Het is toch vreselijk. Ja. En later kwam haar zus, Annette, ook in tranen.
1: Oh, ja.
0: En die had een relatie met een man die bleek ook getrouwd te zijn. Dus dan hebben ze samen dit nummer afgemaakt. Somebody Else's Guy.
1: Oh jeetje, wauw. Ja, dat is wel zo'n heftig verhaal inderdaad. Ja. Maar het heeft wel een heel mooi nummer gebracht.
0: Ja, zo is het. Die eikels hebben toch voor hele mooie muziek gezorgd uiteindelijk. Hè?
1: Ja,
0: dat is soms ook een hele vervelende aanleiding tot iets moois kan leiden. We gaan hem toevoegen aan de collectie. Dankjewel Wilma.
1: Ja, hartstikke bedankt.
2: En een
1: hele fijne uitzending. Fijn weekend.
0: Dankjewel jij ook.
2: Bye.

0: sorry hoor. Ik zat zo te genieten.
1: Heel leuk plaatje.
0: Maar serieus, dit is toch geweldig. Justin Brown.
1: Het komt uit de tenen, hè? Je hoort het.
0: Ja, echt waar.
2: Als het de lever ervan afhangt. Ja,
0: tot de laatste seconde. Ik vond dit wel een te korte versie, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik had hem in een langere versie gehoopt, eerlijk gezegd. We gaan hem nog een keer draaien in de lange uitvoering. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Geen gekkigheid. Stel dat je toch iets tegenkomt onderweg waarvan je denkt, nou, dat moet de rest van Nederland ook weten. Laat het vooral weten, hè, via de Radio 10 app.
0: Wat is dat lekker, hè? Dat je zo in de muziek kan zitten. Dat je gewoon helemaal de tijd kwijtraakt.
1: Ja.
0: Wij gaan bellen met een wereldkampioen, vrienden. Dat is toch niet te geloven?
1: Ja.
0: Dit is wel een van de mooiste titels die je kan hebben. De beste friet/patatbakker. Het is maar net waar je woont. Van de wereld. Siem van Brugge, goedemorgen.
1: Oh. Hey Siem.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hi, goed om je stem weer even te horen.
3: Ja, leuk dat jullie weer bellen.
0: Ja, ja, nou ja, want het komt er weer aan, hè, het WK.
3: Zeker, morgen mag ik weer op het podium.
0: Ja, in Arras in Frankrijk.
3: Klopt.
0: Moet je dan ook Franse frietjes maken?
3: Dat is wel waarom ze het in Arras organiseren, ja.
0: Oh, serieus?
3: Ja, om de herkomst van de friet een beetje te claimen.
1: Maar is de Franse friet ook daadwerkelijk Frans? Net zoals dat er foutief geclaimd wordt dat een pizza Italiaans is.
3: Nou, ik zou beweren dat friet eigenlijk Nederlands is.
0: Ja, dat zou ik ook beweren, hoor.
3: Tegen de tijd dat de aardappelen in Arras aankwamen, behoorde Arras tot de zuidelijke Nederlanden.
0: Daarom, Arras was eigenlijk gewoon Nederland, maar dat weten die Fransen natuurlijk niet. Ja.
3: Klopt, ja. Maar ik ga dat morgen op het podium nog even niet zeggen.
1: Ja. Nee, je moet vrienden maken.
0: Maar ik weet niet hoe dat met jou zit, Sima. Hij zegt even tussen neus en lippen, doordat de pizza niet uit Italië komt. Waar komt die wel vandaan? Want die komt ook uit Nederland.
1: Volgens mij was
0: Italië nog in Nederland.
1: Een Amerikaanse uitvinding.
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Frietjes komen officieel uit België. En dat is door de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog gekomen dat ze het French fries zijn genoemd, omdat ze dachten dat ze in Frankrijk zaten.
0: Ja, goed, maar België hoorde toen ook bij Nederland, Siem. Dus,
3: ja, klopt. Betreft, ja.
1: Zeg, Siem, eventjes voor de draad ermee. Wat is je geheim?
3: Poeh. Nou, ik zou dit jaar zeggen de aardappel.
0: Oh, maar wij horen dat de aardappel kleiner is geworden.
3: Dat klopt, ja. Vanwege de droogte.
0: Ja, maar, ja. En heb je daar dan problemen mee? Zet het je op een achterstand tijdens dat WK?
3: Het was in heel Europa extreem droog. Dus de aardappel
1: iedereen
3: dat de
1: aardappel heeft last
3: voor Europeanen omhoog is, omdat het droog is, dat klopt. Maar nee hoor, ik heb echt fantastisch mooie aardappelen uit Flevopolder. Dus geen problemen.
0: Ja, je gaat naar Arras, maar welk ras gebruik jij?
3: Sevilla.
0: Sevilla, is dat de beste? Want ik zweer zelf bij Zeeuwse bonken als ik frietjes maak.
3: Oh, ja.
0: Heb ik een lach, hoor je dat?
1: Dit
0: is geen goed teken.
1: Nee,
3: maar volgens mij, precies dat zei je volgens mij vorig jaar ook. Maar,
0: ja, dat klopt. Ja, ja. En heb je me toen ook uitgelachen?
3: Ja.
0: Oh, dan heb ik dat dan
3: nee,
0: heb
3: maar
0: ik
3: maar
0: dat
3: toen had ik nog niet gewonnen met...
1: Misschien even
3: met
1: déjà vu.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is mooi. Of heb je nu het geheim verklapt? Nou, ach, god, ze luisteren toch niet in Arras, dus dat scheelt.
3: Nee, ik heb het recept zelfs op onze website gezet. Oh, dus okay. Ik hou niks geheim.
0: Dus de concurrerende landen zouden gewoon jouw frietjes na kunnen maken, maar ja.
3: Zeker, maar je moest je in mei al inschrijven met je recept. Ik heb het vorige week online gezet, dus die kans acht ik vrij klein.
0: Dan waren ze te laat. Nou, we wensen je heel veel succes. Gaat het in de frituurpan of dit jaar toch de airfryer?
3: Geen airfryers in dit kampioenschap.
0: Nee, dat kan ook niet.
1: Hallo.
0: Ja, dat is niet goed voor de smaak ook. Nee. Hey, heel veel succes en we houden het in de gaten. En op naar die volgende wereldtitel.
3: Super, dankjewel.
1: Toi, Siem.
3: Hoi,
0: Siem van Brugge, de beste frietbakker van de wereld. Oh, niet te geloven.
4: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Take Your Time, Sam Hunt op Radio 10. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin, Anne-Lore?
1: Premier Jette haalt bij de VN-top hard uit naar Trump.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.

0: je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avos Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Lol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: 7 uur op vrijdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Duidelijke taal van premier Jette tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Eerder noemde president Trump het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. En hij heeft zijn plan om het hof sancties op te leggen. Maar Jette zei dit bij de VN-top in New York.
15: And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
13: Zoals bij de eerste keer dat ik hem Engels wil praten in de toespraak.
12: Ja, dat doet hij best wel plechtig.
14: Ja. Handen af van het internationaal strafhof, zei dus. En daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. Justitieminister Van Wil mag blijven. Hij lag onder vuur in de Tweede Kamer, die gisteravond urenlang debatteerde over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Van Wil had het rapport daarover afgezwakt. Daar heeft hij sorry voor gezegd. De PVV kwam nog wel met een motie van wantrouwen, maar die kreeg bijna geen steun. En ons land heeft vorig jaar meer verdiend aan toerisme. Volgens het CBS gaat het om bijna €118 miljard. Sinds het einde van de coronapandemie geven toeristen elk jaar weer meer uit. Ruim de helft van de uitgaven komt op naam van Nederlanders zelf die in eigen land vakantie vieren. En dan het Radio 10 weer, nu nog fris, maar we krijgen een zonnige dag met 20 tot lokaal wel 24 graden.
13: De grote vraag is, waar kom je in de file?
16: Ja, nou, op een aantal plekken toch al wel. Onder andere op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren staat een auto met pech. Daar heb je vanaf Harmelen een half uur vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat bij Schravendeel een auto met pech. De wegenwacht heeft druk deze ochtend. Vanaf het knooppunt Klaverpolder, net boven Breda, is dat zij in de file 20 minuten vertraging. En omdat je vanaf de A27 de A2 niet op kunt bij het knooppunt Everdingen, sta je vanaf Utrecht al in de file bij Hagestein een kwartier extra.
13: Zometeen gaat hij rollen.
17: De dobbelsteen.
13: Op vrijdag betekent dat de vrolijke fout een vrijdag dobbelsteen. Als jij er vrolijk van wordt of het fout vindt, dan rekenen wij het al goed. Hè? Daar zijn we heel makkelijk in. Dus denk je van, ja, dit is toch wel echt de dag voor I'm Too Sexy for My Shirt van Right Said Fred. Dan kan dat gewoon.
16: Of de YMCA.
13: Leuk, Village People.
17: De dobbelsteen.
16: Of Leila K. Open Sesame.
13: Nou, waarom ook niet? Jij mag het zeggen via de app. Laat maar even weten.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijf

0: alweer? Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome.
10: Radio 10 staat op.
9: Jan Willem, Jeroen.

0: ongeveer 20 graden in het noorden tot wel 25 in het zuiden van het land. Oh. Heel veel zon vandaag. Het is vandaag vrijdag 25 september. Dat kan maar één ding betekenen. Wij moeten iemand feliciteren, want Hannelore is jarig. Yeah.
1: Yeah. Hoera. Hoera.
0: Hoera.
1: Nou, dank je.
0: Ja, van harte gefeliciteerd en nog heel veel jaren in gezondheid. En ja, wat leuk dat je nu onderdeel van ons radioleven bent. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
2: Nou, het is ook zo leuk, overal waar ik kom met mensen zeg ik vind Hannelore zo leuk.
0: Ja, dat hoor
2: ik
0: ook steeds.
1: Niet gelogen.
0: Ja.
1: Nou, wat lief.
0: Dus we hebben nog een kleinigheidje voor je.
1: Oh, nou.
0: Jeroen, wil je het even doorgeven? Zit in een prachtig roze tasje.
1: Ja, wat leuk. Ik zie roze, ik zie glitters. Het is nu al leuk.
2: Stel dat je luistert en je denkt, oh, ik wil Hannelore even feliciteren. Gebruik de Radio 10 app. Gewoon even appen.
0: Of
2: feliciteren.
0: Ja, want we lezen alles, hè. Dat is mooi. We lezen echt alles.
2: Het is een heel mooi roze tasje met gouden spikkels erop. En hij is voor jou.
1: Nou, wat lief. Dank jullie wel.
2: Van ons allemaal.
0: Ga je hem live unwrappen?
1: Ja. Wat zit erin? Oh. Oh.
2: Wat zit erin?
1: Wat hoop je? Even kijken. Nou, wat leuk. Mijn eigen glitter plopkap.
0: Yeah! Yeah!
1: Ja! Nou, dat vind ik leuk.
2: Want als er iemand hier bij Radio 10 dol is op glitters...
1: Nou, daar ben ik het. Ik ga hem er meteen op doen.
0: Ja, leuk.
1: Goed.
0: Dat is zo'n ding voor om de microfoon, hè?
1: Om de microfoon,
2: ja. Zo'n schuimrubber.
0: Radio 10 eraf. Glitters erop. Hatseflats.
1: Oh.
0: Zo, kijk.
1: Wauw.
0: Nu ben je echt.
1: Ik zeg het niet snel van mezelf, maar dit staat me heel goed.
0: Ja, dit staat echt heel goed. Hou je hart maar vast, want het is niet het eerste en ook niet het laatste.
1: Oh, ik vind het echt al super leuk. Dankjewel.
0: Ja, leuke dag. Hè? Toch zo? Ja, ik vond het vanochtend al een leuke dag met al die ballonnen in.
1: Ja, ik heb echt een glitterthema, hè?
2: Leuk. Ja, maar dat ben jij toch? Je hebt het een paar weken geleden, zei je toch? Alles wat glitters heeft,
1: ja,
2: dat heeft
1: dol
2: mijn
1: op glitter.
2: Fascinatie.
1: Ja, maar lekker. Ook met die slingers hier in de ballonnen. Helemaal leuk, joh.
0: Lekker makkelijk. Over glitters gesproken. En misschien hebben we ook nog wel wat confetti en glitters over voor een van onze luistervrienden of vriendinnen. Want hoor je Anouk in de show? Dan kan het zomaar zijn dat je er naartoe gaat. Als je dat wilt tenminste. Hè? Want Anouk horen is tickets scoren. Als je Anouk hoort, dan heb je tickets. En dan ben je er misschien bij op 4 juni in de Ziggo Dome. Dan staat ze daar met het Metropoolorkest. Sowieso lekker veel concerten en live muziek vandaag en dit weekend. In Gouda, in de Goudse Schouwburg, trapt Cresip vandaag de theatertournee af. En Raccoon begint in Martini Plaza in Groningen aan hun tour langs de grote zalen van Nederland. Ze hebben ook een nieuwe single uitgebracht. Zal ik even een stukje laten horen?
2: Leuk.
0: Ja, een verjaardagscadeautje van Hannelore.
1: Leuk, ja.
0: Het is echt

0: En klinkt weer een beetje zoals Oceaan, hè? Van Raccoon. Die stond op 149 in onze top 4000. Maar echt weer prachtig gelukt. Dichter bij het vuur, een nieuwe single van Raccoon vandaag dus uit.
1: In het AD lees ik vanochtend dat Fianne Roos onze hulp nodig heeft. Zij maakt namelijk al jaren de Horse & Hank kalender. En dat is eigenlijk gewoon precies wat je denkt. Knappe mannen naast knappe paarden. Maar er is alleen één probleem, want ze krijgt niet genoeg aanmeldingen binnen van...
2: Van paarden.
1: Van paarden. Nee, de paarden die komen wel binnen, maar de knappe mannen die blijven nog een beetje achter.
0: Dat zijn wel paarden genoeg dus.
1: Er zijn meer dan genoeg paarden. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook wel knappe mannen nodig. En ze zegt, het eigenlijk super zonde. Dus als je nu denkt, hé, maar dat is gewoon een levensdoel. Fianne, vertelt je zelf heel even waar je aan moet voldoen.
3: Ze moeten vooral goed eruit zien. Dus echt een goed gezicht hebben. Dat je denkt, ah, leuk, knap. En daarnaast natuurlijk, het lichaam moet wel goed getraind zijn. Ja, dat is wel belangrijk.
0: Het is wel precies waar je aan denkt als je het hebt over knappe mannen.
1: In principe hoor ik niks geks.
0: Geen gekke dingen. Dus,
1: maar het kan natuurlijk
0: voor knappe mannen.
1: Leuk begin zijn. Horseandhank.nl. Daar moet je zijn. Ook als je gewoon even wil kijken naar knappe paarden.
0: Ja, voor knappe paarden en knappe mannen houdt. Het Nederlands elftal heeft gelijk gespeeld tegen Duitsland. Wat een mooie wedstrijd gisteren. Ik was erbij met mijn zoon Mees. Och, wat hebben we gedaan.
1: Ja,
0: het begon een beetje lafjes, maar toen kwamen ze los en ze waren on fire. Fijn om naar te kijken. Cody Gakpo heeft gescoord. Uiteindelijk pas in de reservetijd en maakte uiteindelijk de gelijkmaker na een voorzet, een prachtige voorzet van Ruben van Bommel. De zoon van...
1: Mark
0: van Bommel, heel goed. En dat zorgde af en toe nog wel voor verwarring bij onze collega's van Radio 1.
4: Nou, een voorzet met de buitenkant van de rechtervoet van Mark van Bommel. Van Ruben van Bommel. Okay. Jij bent nog geneigd te zeggen Mark, want dat was het 79 interlands lang.
0: Ja, precies. En het klinkt nu wel een beetje alsof Mark net gestopt is, maar dat is inmiddels al 14 jaar geleden. Maar ja, een foutje zit in een kleine hoekje. Hoe stond de weg?
1: Nou, veel mensen die zich afvragen hoe zit het met de Merwedebrug bij Gorkum, want die is gisteren dicht gegaan. Staat er nog file? Nou, bij de brug zelf niet. Wel mensen die willen omrijden vanaf de A27 vanuit Utrecht voor het knooppunt Hagestein heb je nu 10 minuten extra.

0: Mag natuurlijk de hele dag, hè? Maar nu is het even specifiek voor de dobbelsteen. Wij doen op vrijdag de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. We hebben een dobbelsteen, een hele grote dobbelsteen. Een mooie grote groene dobbelsteen.
1: Ja.
0: Met 6 nummertjes erop. En die gaan we vullen met nummers. En ja, een van die nummers die wordt het. Dus de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Dat is het idee. Als je denkt, jongens, nou, dan weet ik er ook nog wel eentje voor de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Dan moet je snel appen, want dan kun je er misschien wel op. We gaan hem namelijk
2: vullen. Moet je
0: vullen.
2: Wel snel zijn.
0: Ja, moet je wel snel zijn. We hebben Treinie al teruggebeld. Goedemorgen, Treinie.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Waar zat jij aan te denken?
3: Ik zat te denken aan Rick Astley. I'm never gonna give you up.
0: Heb je dat vaak, hè?
3: Ja.
0: Dus jij zit jezelf in je hoofd te rikkerrollen eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Dat is ook wel zo'n ding. Heb je wel eens op zo'n linkje geklikt dat je dan uitkomt bij Never Gonna Give You Up? Dat je dan in één keer, oh god, ik ben er weer ingetrapt. Ik ben er gewoon, toch geen zeggen.
3: Ja, en dan denk ik van, yes, ik ben
0: er. Ja, dat vind ik ook grappig. Want eigenlijk word je heel blij van gerikrold worden dat je in één keer uitkomt bij dit nummer. Ja. Nou, leuk. Op welk nummer van de dobbelsteen mag je trainen?
3: Zet hem maar op nummer 1.
0: Op nummer 1? Ja. Ik weet niet hoe dat werkt. Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken. We hebben al best vaak 1 gegooid.
1: Er zit een gewichtje aan de kant van de 6.
0: Ja, maar
1: hij valt er wel veel.
0: Is daarmee de kans kleiner dat het vandaag weer 1 wordt?
1: Of nee, maakt dat niet uit? Elke dag even grote kans.
4: Dat eigenlijk wel, ja.
0: Dat is bizar. Nou, maar, ja. Je blijft bij 1, Treinie?
3: Ik blijf bij 1.
0: Okay. Ja, heel goed. Dan zetten wij hem op 1 en wensen we je een heel mooi weekend.
3: Hetzelfde.
0: Doeg.
1: Doei.
3: Doeg.
0: Nou, 1 dus voor Treinie.
4: Hans Matthäusen die zegt tijdens het rijden is het moeilijk om te appen of bellen. Dus hierbij alvast voor de vrolijke vrijdag dobbelsteen. Julio Iglesias, Quiero.
0: Quiero. Dat is wel leuk voor Xavi, onze nieuwe bondscoach ook. Hè?
4: Uh-huh.
0: Joost, die heeft plekje 3 vandaag. Joost Sliphorst, goedemorgen heren. Ich bin Wido van Marianne Rosenberg. En waarom? Nou, ik heb gewoon zin om keihard mee te zingen. Dat is 1. En 2. Ich bin Wido moet meer op de radio. En 3. Mijn hemel zeg, wat een hoop reden heb jij. In principe hoef je alleen maar te appen, hè? Dan vinden we het toch goed. Ik vind het zo'n grote volle orkestmuur van geluid. En 4. Oh ja, reet de fout. Nou Joost, je hebt ons overtuigd. Hij staat op 3.
4: 4 is Manon. Hey mannen en jarige Hannelore. Nog van harte natuurlijk. Mag ik Captain Jack met Drill Instructor horen? Ik ga zo weer naar Pilates les. Groetjes van Manon.
0: Klinkt ook lekker. Ja, Pilates les.
4: Pilates les.
0: Waren ze dat al of niet? Oh nee, natuurlijk niet. Nee. We hebben 5 nog voor Harry. Zeg mannen, aangezien het vrijdag is, graag een lekkere foto van de Sisters. I Don't Feel Like Dancing.
4: En 6 is Ellen vandaag. Hi Ellen en Jeroen voor de dobbelsteen That's The Way It Is van Celine Dion. Heerlijk nummer om de dag heerlijk mee te zingen. Veel plezier met de uitzending. Nou, jij ook, Ellen.
0: 6 vrolijke foute nummers op de dobbelsteen. Maar welke gaat de uitzending halen? Dat gaan we nu bepalen. Alfred van de Weetjes, die zit recht tegenover me. Ik vind het zo lekker om op je hoofd te mikken.
2: Maar
0: die reflex voor jou, daar is helemaal niks mis mee.
4: Veilige werkplek.
0: Misschien dat ik straks de URM even ga draaien. Met de reflex voor Alfred van de Weetjes.
4: Het is alweer... Nee, het is 2.
0: 2, dat was voor Hans.
4: Quiero. Ah. Oh, Julio.
0: Ja, daar komt hij aan.
4: Het amazing uurtje is alweer begonnen.
0: Ja, we waren toch al een beetje gerikrold.
4: Ja.
0: Hans,

0: Vandaag op plekje 2. Eigenlijk was het tweedehands dus. Hans Mateusen.
1: Het is wel zo leuk als jouw Willem hier in de studio mee probeert te zingen met Julio. Oh, jouw beste Spaans.
2: Ja, nee. Xavier Hermans. Wat zeg ik? Xavier Hermans. Ik bedoel, onze bondscoach. Die moeten wij gewoon in de volksmond Xavier Hermans noemen. Vind je niet? Ja.
1: Xavier Hermans. Ja,
2: Hernandez is het.
1: Oh, Hernandez.
2: Dat vind ik eigenlijk gewoon. Het Spaanse Hermans is dat in principe. Die was er ook blij mee.
3: Dank je wel.
2: Ja, alsjeblieft. Ja,
0: graag wel. Hans, van harte gefeliciteerd. Plekje 2 was voor jou vandaag. Julio Iglesias en Quiero. Maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen een onderzoekje vermoeden. Heb je weer wat gevonden op je verjaardag?
4: Ja, zeker. Praat jij ook tegen je hond alsof hij alles begrijpt? Vooral blijven doen, want daarmee verander je het brein van je hond.
5: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: De eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
9: Echt, echt, echt goed nieuws. Het is een heerlijke nazomerdag vandaag. Een mooie vrijdag met heel veel zon. 20 graden in het noorden tot 24, 25 in het zuiden van het land. Hoe gaat het onderweg?
10: Niet heel erg druk, maar daar heb je helemaal niks aan die mededeling als je onderweg bent op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en de Meren kom je in de file. Een uur vertraging. Er is daar maar één rijstrook open na een ongeluk en bergingswerkzaamheden die er nu gaande zijn. En dan de Merwedebrug bij Gorkum. Die is dicht in beide richtingen. Dat duurt nog tot maandagochtend vroeg. Dat zorgt daar niet voor heel veel vertraging, maar wel mensen die vanuit het noorden, vanuit de richting Utrecht naar het zuiden willen, dan moet je op de A27, de A2 op bij het knooppunt Everdingen en daardoor sta je in de file vanaf Houten met een kwartier vertraging.
9: Ze is vandaag een jaartje ouder geworden, maar is ook een jaartje wijzer. Dat gaan we nu ontdekken. Hey. Het nieuws van 7:30, Hannelore, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Applaus en gejuich uit de zaal voor premier Jette tijdens zijn speech bij de Verenigde Naties in New York. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. En daarmee doelde hij op president Trump, die het hof eerder een neptribunaal heeft genoemd. Justitieminister Van Wil heeft gisteravond uitgebreid sorry gezegd in de Tweede Kamer. Die voelde hem aan de tand over aangifte van zware misdrijven die op de plank zijn blijven liggen. Van Wil had een rapport daarover afgezwakt. Bij het dorpshuis in het Gelderse Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen tegen de komst van een asielzoekerscentrum, maar dat liep uit de hand. Mensen gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er zijn 7 mensen opgepakt. En hondenbaasjes, ja, die weten dit al, maar nu is het ook echt wetenschappelijk aangetoond waarom het zo is. Je hond begrijpt echt wat je zegt. Hongaarse onderzoekers lieten 20 honden en 20 mensen naar spraak luisteren en ontdekten dat hun hersenen woorden op een verrassend vergelijkbare manier herkennen, vooral aan de medeklinkers. Daardoor kan jouw hond echt afzonderlijke woorden herkennen, dus net zo goed als een kind van 1,5 tot bijna 2 jaar. En dat is geen aanleg, dat hebben ze geleerd. Hun brein verandert dus zelfs doordat ze hun hele leven jouw geklets aanhoren.
9: Hey, klets jij ook tegen Jelle, je hond, Jeroen?
10: Zeker.
9: Wat zeg je allemaal tegen hem?
10: Nou nee, ik had het net met Hannelore over, want we zijn een beetje over te mijmeren. Ik ga altijd 's ochtends, als ik de deur uitga, ga ik even aan hem vertellen wat er allemaal gaat gebeuren die dag. Nou, we gaan vanavond nog even gezellig op stap. En vanmiddag komt die en die nog even langs.
9: Ja. Merk je dan ook reactie als je zegt,
10: ja,
9: nou,
10: zeker.
9: Ik ga straks weer naar Jan Willem, dat hij dan grommen.
10: Ja, absoluut.
9: Ja, maar vanmiddag komt Ellie dus ook nog even langs om een appeltaartje te eten, dat hij dan begint
10: tante
9: te kwispelen.
10: Ja, hoor, tante Ellie, die kent hij zeker. Ja, nee, maar dat ik heb wel, nou ja, het idee had ik altijd al wel, maar dat ik dit nu zo op de radio hoor, dat het bevestigd wordt, vind ik wel heel leuk.
9: Ja. Dat is wel heel leuk. Ja. En maakt het dan ook nog uit hoe je praat tegen je hond? Want wat mij wel eens opvalt,
10: dat mensen zo praten.
9: Nou, ik denk dat ik me ook wel schuldig heb gemaakt aan dat ik, als je kinderen dan klein zijn en helemaal tegen baby. Hey,

0: Wat moeten die kinderen wel niet denken, weet je wel? Want die volwassenen zijn knettergek.
1: Ja, ja, maar het gaat een beetje vanzelf natuurlijk dat je dat doet.
0: Ja, omdat ze zo schattig zijn. Maar dat heb je. Ik hoorde laatst ook zo iemand zo tegen de hond praten. Je moet je naar beneden.
1: Ik snap het wel hoor. Maar ja, je zegt toch ook tegen je hond: ga je mee uit? En niet: hey, ga je mee uit?
0: Ik weet niet, Jeroen.
2: Nee, ik weet niet. Praat wel gewoon. Maar dat beest went aan hoe je praat. Ja. Hoe je aan je gekletst. Dat hoorde ik jou net zeggen. Dus ik denk dat je dan gewoon het beste gewoon normaal kan praten.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: dat is voor jezelf ook het makkelijkst.
2: Voor jezelf ook het makkelijkst.
0: Ja, want anders komt hij op een gegeven moment niet meer. Als je niet zegt: kan je even lekker mee boodschappen doen? Nee, dan. Ja. Wat zit hij nou allemaal?
2: Ja,
0: te zeggen?
2: Ja.
3: Radio 10 staat op.
0: Wat een handig onderzoek weer.
1: Ja, hè?

0: Ja, het gebeurt allemaal in een reflex, hè.
1: Radio 10 staat op met Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.
0: Ik doe het toch lekker rustig. Zo enthousiast allemaal, hè. Duran Duran en de reflex. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Met de Wonderlay en Build to Last.
1: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Heb je dochter al teruggeappt?
2: Oh, ik heb nog niet geappt.
0: Over het zeven. Je hebt nog niet geappt. Je zou appen.
2: Ja, ik ga nu appen.
0: Bel er anders even op de speaker, want we gaan hem nu draaien. Dat is misschien wel leuk.
3: De persoonlijke felicitatie van Taylor.
0: Oh, ja. Wil je dat er niet aandoen?
2: Nee. En bovendien ligt de telefoon niet op de slaapkamer, maar beneden. Want wij hebben daar een strikt beleid in thuis.
0: Nou ja, dan moet ze naar de show maar even terugluisteren. Want ik ga hem draaien, want ze keken naar uit. Hè. Ze keek meer uit naar deze single dan naar jouw verjaardag.
2: Ja, ze vond het een hele belangrijke dag vandaag. Ik dacht, overweg van verjaardag? Nee hoor, nieuwe single.
0: Ja, de nieuwe single van Taylor Swift. Hij kwam vanochtend klokslag 6 uur uit. Dit heet Patient Zero.

0: op Radio 10. En dit is er eentje voor de toekomst. Space Zero van Taylor Swift. Ik kijk even links van me. Er zit het meest kritische panellid als het om Taylor Swift's nieuwe liedjes gaat. De vorige vond je namelijk heel saai. Met een van haar grootste hits. Ja, deze heb je weer een beetje hetzelfde, hè? Het kabbelt een beetje.
1: Eigenlijk moet je gewoon nu mijn microfoon uitzetten. Het is zonde van de zendtijd. Want
0: even kijken wat er dan gebeurt.
1: Ik zeg dit nu.
2: Ik hoor je nog steeds best goed.
1: Oh ja. Sorry. Nee, ik zeg dit nu, want en dan weet ik precies wat jij zegt. Over 2 weken kom ik erop terug, want dan is het weer zo'n liedje waar je aan gewend bent. Maar nu denk ik weer van, weer zo'n beige Taylor Swift hitje.
3: Radio 10 Style Intro Rally.
0: Nou, die gaan we vandaag niet tegenkomen, want we gaan naar de parel van de polder, Jeroen.
1: De parel van de polder, Emma Lord.
0: Ja, Emma Lord.
1: Nou ja.
0: Emma Lord, dat is waar je Alain hoort. Goedemorgen.
4: Hey, Jan-Willem, Jeroen. Goedemorgen.
0: Hey, Alain Dupont. Hey. Alain Dupont.
4: Yes.
0: Yeah.
4: Yes.
0: Wat een mooie luxe achternaam, zeg.
4: Ja, dankjewel.
0: Het klinkt schitterend, man. Ik zou bij de radio gaan werken. Alain Dupont.
4: Ja, wie weet.
0: Of sterrenchef kun je ook wel worden met zo'n naam.
4: Ja, dat zou nog een carrière-spit zijn, toch?
1: Geef je nog steeds les op de zevensprong, Alain?
4: Inmiddels in Emst werk ik. Dus ik heb een switch gemaakt, maar nog steeds meester inderdaad.
0: Wat, sorry, want jij kent hem van vroeger?
1: Nou, Alain is een keer geknikken? Met zijn hele schoolklas bij ons op visite geweest. Toen wij in Emma Lord waren met
0: met een radioshow. Ja. Oh, wat leuk. Ja, nu weet ik het ook weer. Oh, gezellig, man.
1: En dat was mijn oude basisschool.
0: Maar dat is al jaren geleden. En je bent nog steeds maar 29 inmiddels.
4: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Ja, basisschoolleraar bij groep 7 en 8, weet ik dan nog wel.
3: Ronde 1.
4: Ja.
0: En je wil vandaag spelen met de 90s dance.
4: Ja, ik ga mijn best doen inderdaad. Ja.
0: De intro rally, het concept is eenvoudig, maar de goede antwoorden geven, dat is even het ding. Hè. 5 intro's worden steeds 2 seconden korter. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Heb je ze allemaal goed, dan win je ook nog de thermomok.
4: Kijk, nou, ik ga mijn best doen.
0: Nou, meer kan je niet doen. 90s dance, hier is je eerste van 10 seconden. Succes!

0: Ja, dit is... dan ben je op de radio en dan moet je toch altijd denken, hè? Twilight Zone?
1: Ja, Twilight Zone van Tour Unlimited is de goeie. Oh, wat lekker dat het alleen om de titel gaat dan, hè? Twilight Zone, Tour Unlimited. De kop is eraf.
0: Tour Unlimited, ja.
1: De volgende is 8 seconden, ga je hem doen?
0: Zeker, ik ga ervoor. Oei, ja. Dan moet je toch altijd even denken op zo'n moment. I'm a dreamer?
2: Ja, ik snap dat je het zegt, maar...
1: Daar speel je voor?
0: Ja.
1: Ja? Eenmaal allemaal? Ga je doen?
0: Ja, ja.
1: Nee! Nee! Nee! Oh, nee. Nee! Ik zocht Waterfall van Atlantic Ocean.
0: Oh ja, ja.
1: En dat herkenbare stukje zat net aan het einde. Goed, ik kan het niet na. Het was in ieder geval een poging.
0: Ah, Alain. Dat is jammer. Dat is jammer.
1: Oh, voordat we je Alain achterlaten, even de volgende 6 seconden. Kijk of je die had geweten.
0: Ja, Saturday Night.
1: Ja, 4 seconden was deze.
0: Oeh, deze was ook lastig geweest.
1: Maar dat is wel een lekker idee. Dat het in ieder geval niet bij één liedje is gebleven. Dat je struikelt over twee nummers. So in Love with You van Duke was dat. En de laatste van 2 seconden was deze geweest.
0: Ja, dit is Ace of Base.
1: Ja, dat klopt. Met de sign. Ja. Oh, ik vond wel moeilijke intro's, hoor. Met zo'n aanloop-introotje. Hè? Dat het allemaal een beetje op van alles en nog wat lijkt.
0: Ja.
1: Dus is het eigenlijk ook wel sneu. Ja, zo is het.
2: Ja, ik vind het sneu. Nou, weet je wat? We sturen hem gewoon naar Emmeloord. De parel van de polder. De parel eigenlijk van dit radioprogramma. Die exclusieve felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger.
0: Yes, nou, dat is altijd leuk. Daar ben ik blij mee.
1: Ja, ja. En dat is een mooi ding, joh. Dat is echt een hele mooie sneutelhanger.
0: Heel goed, nou, dan krijg je een mooie
2: plekje. Het is wel waar wat je zegt.
1: En vind je het leuk om er ook nog eentje te verloten in de klas vandaag?
0: Ja, helemaal goed. Stuur het maar lekker op.
1: Ja, doen we er nog eentje bij. Of hoeveel zitten er in de klas?
0: 21.
1: 21. Zullen we er dan gewoon 21 doen?
2: Gaan we 21 sneutelhanger?
1: Ja, maar weet je wat het is? Het is voor de klas ook heel erg sneu. Er komen er 22 sneutelhangers jouw kant op. En welke zou je willen horen van deze 5?
0: Ja, dan ga ik toch gewoon lekker voor Ace of Base met de sign.
1: Toch wel?
0: Ja.
1: Oké, gaan we die voor je draaien. Doe de klas de groeten, niet te lang mokken vandaag en probeer het gerust over een tijdje nog een keer, hè?

0: 8 uur, Hannelore, wat zit erin?
1: Premier Jette heeft bij de VN-top een glasheldere boodschap voor Trump.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wee-hoo! Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga je mis. Pak.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.

0: in Zwitserland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Jette heeft hard uitgehaald bij de VN-vergadering in New York naar de Amerikaanse president Trump. Die noemde het internationaal strafhof een tribunaal met schijnprocessen en hij dreigt het hof sancties op te leggen. En daarop zei Jette dit bij de top in New York.
2: And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Handen af van het internationaal strafhof, zei dus. En daarna kreeg hij luid applaus vanuit de zaal. Het kabinet wil de Nederlandse gasbeleid ingrijpend veranderen. Zo moet het vanaf 2028 afgelopen zijn met het opslaan van gas voor andere landen in Europa. In plaats daarvan moeten energiebedrijven zelf zorgen voor voldoende gasvoorraden. En ook wil het kabinet een debat over grotere strategische noodvoorraden, zodat Nederland beter is voorbereid op een mogelijke gascrisis. En honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En dan het radioteam weer, nu nog fris, maar we krijgen een zonnige dag met 20 tot lokaal wel 24 graden.
0: Zo, is het ook een beetje zonnig op de weg? Maar files, of valt het tegen?
3: Ja, het is niet zo heel druk hoor. Het is vrijdag, dus dat is nooit zo heel bijzonder. Maar wel behoorlijke vertraging nog steeds op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug sta je in de file tot aan het knooppunt Oude Rijn. Door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar afgesloten. En de Merwedebrug is dicht, hè, de A27 bij Gorkum. In beide richtingen is dat. Ter plekke heb je niet zoveel last, maar wel als je daar naartoe zou willen en moet omrijden. Onder andere rondom het knooppunt Hoijpolder aan de noordkant van Breda en rondom het knooppunt Everdingen aan de zuidkant van Utrecht.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: Giga veel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
0: Oh.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: batterijnetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10 staat op. Jan Willem, Jeroen

0: Paul Simon. Maar wij mogen L zeggen. Goedemorgen, You Can Call Me L. Welkom op vrijdagochtend. Welkom bij Radio 10 staat op. Op een heerlijke nazomerdag. De voorspellingen zijn goed hoor. Heel veel zon. Zo'n 20 graden in het noorden van het land tot wel 25 in het zuiden.
1: Ja.
0: Ja, en 25 er is, hè. Het is vrijdag 25 september. Goedemorgen. Max Verstappen die komt vandaag in actie. Tijdens de kwalificatierace van de Formule 1 in Baku, in Azerbeidzjan. Kwalificatie is dus vandaag om 2 uur. En de race begint morgen om 1 uur in de middag.
2: Dat is mooi. En je weet het, hè. Anouk horen is tickets scoren.
3: Dat is een goeie, hè.
2: Ja, dat is leuk bedacht, hè. Hoor je de nummer van Anouk voorbij komen, dan heb je tickets via de Radio 10 app. En dan maak je dus kans om erbij te zijn. Het is nog even weg, geef ik toe. 4 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar dan heb je wat om je op te verheugen. En dat is ook echt wel de moeite waard.
0: Dus gewoon in principe alleen maar tickets.
2: Tickets, ja. Dat is het enige wat je
0: als je Anouk hoort.
2: Als je Anouk hoort, ja.
0: En het is een hele mooie dag als je houdt van voetbal.
4: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, Xavi. Het was lekker gedaan gisteren, Xavi.
4: Dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Maar goed, het gaat even over voetbal op de computer. Oh. Vandaag verschijnt namelijk FC 27.
2: FC 27.
0: FC 27, ja.
2: Ja.
0: Dat stond vroeger bekend als FIFA, dat ken je denk ik wel, hè?
2: FIFA, ja.
0: Er zijn al ontelbaar veel... Ja, dat heet nu FC. EA, die mocht de naam FIFA niet meer gebruiken. Dus nu heet het FC 27. En ja, bedoel, als het nog wel had gemogen, dan was het eigenlijk FIFA 27 geweest.
2: Ja, precies. Ja.
5: Haha, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Het is altijd wel lekker hoor, dat spelletje vind ik. Dus het is A, heel realistisch. En je hebt toch het gevoel dat je, ook al kan je er in het echte leven helemaal niks van goed kan voetballen.
2: Ja, dan hoor je er toch een beetje bij.
0: Dan hoor je er toch een beetje bij. Ja. Dat doet het met mij. Goedemorgen, 3 dingen waar het vandaag over gaat.
5: Nummer 3.
0: In volstrekt willekeurige volgorde. In volstrekt willekeurige volgorde. Goedemorgen. Dolly Parton. Het is een kort nachtje, vrienden.
2: Oké.
0: Het was een mooie wedstrijd gisteravond. De eerste, Dolly Parton Appreciation Day vandaag.
2: Ja.
0: Had je ervan gehoord?
2: Ja, we hebben het van de week erover gehad dat het inderdaad 9-to-5 vandaag is.
0: Klopt, dat is het hele idee. Deze dag is specifiek gekozen om de Queen of Country te eren. 9-2-5 op zijn Amerikaanse. Daar begint het natuurlijk met de maand.
2: Mm-hmm.
0: De datumnotatie, dus 9-to-5.
2: Juist.
0: Ja. Een verwijzing naar haar grote hit, Working 9-to-5. Er komt ook een nieuw nummer uit van Dolly Parton trouwens, samen met U2. En Bono, die kan eigenlijk heel moeilijk naar dat nummer luisteren, heeft hij gezegd. 13 november komt het uit, maar tijdens de opname was Dolly al ziek. En dat is te horen op het nummer, dus klinkt daarop al heel breekbaar.
2: Oh joh.
0: Ja, okay. Dan denk ik van ja, weet je, als je er zo moeite mee hebt, breng het nummer dan niet uit.
2: Nee.
6: Nou, maar blijkbaar wilde Dolly het ook zelf.
0: Ja, dat is waar, omdat ze toch al ziek was.
6: Ja.
0: Ja, maar Dolly ging door tot het bittere eind.
2: Dat was geen quitter.
0: Nee, inderdaad. Nee. Maar ja, we gaan het horen. 13 november komt hij uit.
5: Nummer 2.
2: Op 2 de nachtvorst. Want ook al komt er een heerlijke nazomer aan en een prachtige dag. Misschien dat je vanochtend onder de douche stond en dacht, wat voel ik toch? Nachtvorst is er gesignaleerd. In Zuidoost-Drenthe werd net zelfs -0,7 gemeten. Maar de temperatuur schiet wel lekker omhoog vandaag. En volgende week kan het zelfs 30 graden worden in het zuiden van het land. Nou ja.
0: Het is maar goed dat ik geen koning ben.
2: Hoezo?
0: Nou, anders zou ik dat grapje maken.
2: Wat?
0: Nou, dan zou ik s'nachts tegen Maxima aankruipen zeggen. 3 keer naar de week. Hier is de nachtworst.
5: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
2: Ik denk dat Maxima zou zeggen, ik begrijp niet wat jij bedoelt.
6: Ja, vorst aan de grond.
0: De nummer 1, die is voor Cody Gakpo. De aanvaller van Nederland zelf dan natuurlijk. Die staat met een hele mooie foto op de voorpagina van de ochtendkranten. En dat is meer dan verdiend. Heel lang stond Nederland gisteren 1-0 achter tegen Duitsland. 2 goals afgekeurd in de Nations League wedstrijd tegen onze oosterburen. Maar uiteindelijk was Gakpo daar in de 92e minuut.
7: Maar Van Bommel zit daar heel goed tussen. Schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar. Dumfries is dit daar. Dit is hem. Oh, wat een goal. Wat een goal van Oranje. Het is Cody Gakpo die hem maakt.
0: Uiteindelijk is het 1-1 geworden. En zo slepen we toch nog een puntje weg. Dat is lekker, hè?
2: Goed
0: tegen
2: hoor.
0: De Duitsers. Ja, man. Ja. Het was het debuut voor onze nieuwe bondscoach. Xavi Hernandez. Ja, is hij geslaagd voor de test?
2: Ah, ik vind van wel.
0: Ja, man. Maar ja, dan kun jij even in de afrust van de weetjes. Maar goed, we gaan het straks vragen aan Pascal Kamperman.
2: Ja.
0: Hij is oranje-expert bij ESPN, dus hij kan het weten. Wij kunnen er van alles van zeggen, maar dat telt dan in principe niet.
2: Nee.
0: Hij gaat het cijfer geven straks.

0: wel, maar moeilijk niet hoor. Zo moeilijk is het niet. Anouk, want...
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Je hoeft in principe alleen maar tickets te hebben. Marcia, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zou het kunnen dat jij dat toevallig gedaan hebt?
2: Ja, heb ik toevallig gedaan.
0: Nou, dat is toevallig, zeg.
3: Weet je, dat is wel heel toevallig.
0: Heel toevallig, zeg. Ja, 4 en 6 juni gaat het gebeuren, Anouk, in de Ziggo Dome. Vandaag start de kaartverkoop, maar wij geven ze de hele week al weg. En dan ben je gewoon als eerste bij. Dat is toch leuk, hè?
3: Ik zie heel veel mensen die in de wachtrij staan... of die al zichzelf al een plekje in de wachtrij voor die tickets willen manoeuvreren.
0: Ja, en mensen die en naar Oasis en naar Anouk willen... die moeten multitasken op dit moment. Die zitten gewoon op verschillende schermpjes bij verschillende concerten in de wacht. Maar jij gaat graag naar Anouk, begrijp ik.
2: Ja, heerlijk lijkt me dat.
0: Ja, en is dat omdat ze net het Metropoolorkest doet? Of vind je haar sowieso ook, zoals die van net, lekker ruigter aan toe gaat, ook fijn?
2: Ja, precies dat. Ja. Ik ben er al een paar keer geweest en dit is gewoon geweldig. En dit is een keertje die ik nog niet heb meegemaakt. Dus ja, dat zou leuk zijn.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Dan kun je dat nog even toevoegen, Anouk met een orkest.
2: Precies.
0: Ja, nou ja, dat zou heel mooi zijn, Marcia. Maar de grote vraag, zou het ook gebeuren?
4: Zou het?
0: Ik heb goed nieuws voor je. Jij bent het concert van Anouk. En dat is op vrijdag 4 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: We zijn erbij.
0: Je bent er zeker bij. Ga je iemand blij maken vandaag?
2: Ja, ik denk mijn zusje.
0: Ach, wat gezellig, hé.
2: Ja, ik denk mijn zusje.
0: Ik vind het een goed idee. Volgens mij heb je een hele leuke zus.
2: Ja, die heb ik zeker. Esther.
0: Esther, nou mooi. Nou, dan heeft ze het zeker verdiend als ze je steun toeverlaat is. Ga er snel appen of bellen, maak er blij. En heel veel plezier op 4 juni bij Anouk.
2: Gaan we doen. Dankjewel. Dag,

0: Edge Jazz.
1: Dat is ook niet leuk.
0: Ik zat ook even te denken aan die turn back the clock. Oh ja, dat komt er natuurlijk ook weer aan. Maar ja, is de klok een uurtje achteruit.
1: Ah, ja, dat duurt nog wel even.
0: Ja, ik heb het even opgezocht.
1: Laatste weekend oktober.
0: Precies een maand. 25 ja. oktober. Ja. Zometeen het nieuws van 8:30. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Goedemorgen. Hoopvol nieuws. Je kunt zelf iets doen om de kans op dementie flink te verkleinen. Blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek.
3: Je zingt ze allemaal mee.

0: op radio10.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij.

0: met Sunweb.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Oh, yeah.

0: prijsfavorieten. Altijd laag. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Een heerlijke nazomerdag vandaag. Veel ruimte voor de zon. 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Hoe gaat het onderweg?
2: Dat is niet zo heel druk hoor. Laten we even kijken hoeveel files we hebben nu op dit moment. 115 kilometer. Nou, dat is de minst drukke spits van de week. Wel behoorlijk wat vertraging nog steeds op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en De Meer nog steeds 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechte rijstrook daar dicht. In de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Meer dan 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N3.
1: Ze is jarig vandaag, maar hoor je er helemaal niks van hoor. Ja. Een jaartje ouder en een jaartje wijzer. Het nieuws van 8:30.
2: Een jaartje knapper.
1: Goedemorgen.
2: Ze wordt wel steeds knapper, hè?
3: Ik wel, ja. Nou, hoop. Het kabinet wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het vullen van de gasvoorraden. Minister van Veldhoven vindt dat energiebedrijven genoeg gas moeten inkopen om ons in de winter warm te houden. Ziekenhuizen hebben bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet omdat ze agressief waren tegen het zorgpersoneel. Dat is de zwaarste maatregel die een ziekenhuis kan opleggen. RTL Nieuws zocht uit dat dat steeds vaker gebeurt. Het is behelpen op de rivier de IJssel vanaf vandaag. Door de lage waterstand is het op sommige plekken te ondiep en geldt er eenrichtingsverkeer tussen Zutphen en Westervoort. En dat betekent voor schepen uit Duitsland honderden kilometers omvaren. En een hoopgevend artikel in het AD. Dementie valt in bijna een derde van de gevallen te voorkomen. En we denken dat het bij ouder worden hoort, hè, maar je kan er dus echt iets tegen doen, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Maastricht, dat ook internationaal veel aandacht krijgt. Vooral eenzaamheid blijkt een belangrijke risicofactor. En ook roken, overgewicht, weinig bewegen, depressie en overmatig drankgebruik vergroten allemaal de kans op de ziekte. En de onderzoekers pleiten daarom voor meer aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl. Mijn vader die heeft dementie, vasculaire dementie. En ik was gisteren bij hem in het tehuis waar hij nu woont. En ik vroeg aan hem, goh, hoe oud denk je dat ik word, pa? En hij zei 33. En dat vond ik zo mooi, want hij heeft blijkbaar een versie van mij van 33 heeft hij zo enorm hard opgeslagen in zijn hoofd. Dat ik voor hem blijkbaar altijd 33 blijf.
1: Ja, bijzonder dat ze. Ja. Want het is natuurlijk heftig. Vooral met zoiets als dementie. Je raakt iemand 2 keer kwijt. Hè? Ja. 1 keer aan dementie. En dan uiteindelijk als iemand komt te overlijden. Ja. Dat er dan toch ook wel weer zonnige kanten aan zijn. Dat
3: je ik denk toch dat dan 18 jaar gewonnen. Bedankt, pa.
1: Ja, wat jarig ben je.
4: Ja.
1: Dat is toch heel feestelijk. Je hebt vanochtend al een cadeautje uitgepakt. Ja. En je hebt een mooie glitterplopkap.
2: Check dat even. Als je nu luistert, radio10.nl. Hoe glitterig Hannelore erbij
3: zit. Ik zit er zo jarig bij.
1: Ja, het lijkt wel Sinterklaas in met al die cadeautjes.
3: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: Kan je nog herinneren dat we aan het speculeren waren over Sinterklaas? Weet je nog, dat wie Sinterklaas zou zijn? Ja. Wie hoopt jij ook alweer dat de hulp Sinterklaas zou worden?
3: Ik hoopte Daan Schuurmans.
2: Oh, Schuurmans
3: voelde ik me oud. Ik denk, het moment dat je de hulp Sinterklaas sexy gaat vinden. Ja, want zorgen maken over je leeftijd.
1: Jij vindt Daan Schuurmans wel leuk.
3: Ja, joh, heel leuk.
1: Maar waar zit hem dat dan in?
3: Ja, weet ik niet. Gewoon een beetje dat lange haar, die jongensachtige blik. Ik hou ervan. Hij lijkt heel erg op mijn eerste vriendje.
1: Wat grappig. Ja. Dat je zo'n knappe eerste vriendje.
3: Ja.
1: Oh, wat zou toch leuk zijn?

0: hij wist dat jij je aag was.
1: Ja, nou, wat denk je nou zelf? Wat denk je nou zelf?
0: Dat denk ik ook niet. Het is ook een hele bekende acteur, die weet dat niet.
2: Nee, joh.
3: Dit is een verhaal over een nieuwslezer. Over een vrouw die op het hele en half uur Nederland bijpraat. Al 3 decennia vertelt ze de headlines die gehoord moeten worden. Van Radio Ronde Venen via andere grootmachten naar Radio 10. Ze vertelt over de goede en de mindere momenten in onze hedendaagse geschiedenis. Over gebeurtenissen die ooit slecht nieuws waren, maar inmiddels geschiedenis zijn geworden. En iedere dag komen de verhalen opnieuw tot haar. Uit kranten, talkshows en alle andere nieuwsbronnen. Maar vandaag is het anders. Vandaag vertelt ze niet alleen de geschiedenis. Vandaag schrijft ze zelf een nieuwe bladzijde in haar eigen verhaal. Dit is het verhaal van een nieuwslezer die vandaag 51 jaar oud is geworden. Dit is het verhaal van Hannelore Zwitserloot. Hannelore, van harte gefeliciteerd met je 51ste verjaardag.
2: Wauw!
4: Met een kusje van Daan Schuurman.
0: Ja, dat is de echte, hè? Voordat je denkt van ze hebben AI gebruikt. Dit is de echte.
2: Oh, wow.
0: Ja, serieus, hij heeft dus de moeite genomen om dit hele verhaal voor je in te spreken.
2: Wat een eer, dankjewel.
0: Ja, ja, hij was hartstikke blij dat je jarig was. Dus,
2: bij deze, hij weet nu dat ik besta.
0: Hij weet dat je bestaat. Ja, en sterker nog, hij heeft je zojuist gefeliciteerd. En we zorgen ervoor dat je dit natuurlijk krijgt.
2: Oh, wat
0: dat
2: leuk.
0: Je op ieder moment van de dag, als je er eventjes behoefte aan hebt, weer terug kan luisteren.
2: Wat een leuke verrassing.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
5: Radio 10 staat op.
0: Het was de echte Daan Schuurmans.
2: Ja,
0: de echte Daan Schuurmans garantie. Ja.

0: De beste hit voor dit moment op deze zonnige vrijdag. Sunny Days van Armin van Buuren. Ja, we gaan richting 9:10, maar is er straks ook breaking news nieuws?
1: Veel lovende woorden voor het Nederlands elftal. Maar is de nieuwe bondscoach Xavi geslaagd voor de test? Dat hoor je zo meteen van de kenner van Oranje.
0: De kenner van Oranje?
1: Ja, dat is...
0: De nachtvorst?
1: We hebben... Nachtvorst?

0: op het maken van dode muziek. Dat betreft ook Living Thing, hè. Ik zat te twijfelen, jongen. Ik denk, wat ga ik doen? Mr. Blue Sky zou vandaag ook fantastisch zijn. Toch uitgekomen
1: ik
0: op deze.
1: Een uitstekende keuze.
0: Geen spijt van.
2: Het is 10 voor 9. Dit is het 10 voor 9. Breaking news. Nieuws. Ja.
3: Wat is die, hoor?
1: Breaking news. Oh, er is breaking news. Matthijs van Nieuwkerk heeft het land verlaten. Maar geen paniek, hij komt ook weer terug. Voor de opnames is die in een vliegtuig gestapt naar Amerika. Samen met Shirma Rouse, de zangeres natuurlijk. Gaat hij een serie opnemen over Aretha Franklin. Liam en Noel Gallagher. Dit is even interessant voor jou, Jan-Willem. Spit den oren.
0: Van Oasis.
1: Van Oasis, inderdaad. Die waarschuwen ons voor oplichters. Die proberen op duistere websites snapkaarten te verkopen voor de concerten van Oasis. Maar trap daar dus niet in. De mannen die schrijven op social media dat je ingelood moet zijn, sowieso, als je daar kans op wil maken. Dan krijg je vervolgens een link waar je de echte kaartjes kunt kopen. En die begint vandaag. Het Nederlands elftal heeft gisteravond gelijk gespeeld tegen Duitsland. 1-1 werd het. De grote vraag is natuurlijk hoe onze kerstverse bondscoach Xavi Hernandez het gedaan heeft. Is hij geslaagd voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach? Pascal Kamperman is natuurlijk de Oranje-expert bij ESPN. Goedemorgen, Pascal.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja,
4: Ja, ik zou wel een voldoende willen geven. Dat
0: een voldoende? Een voldoende.
4: Ja, jawel. Het was in ieder geval leuk om naar te kijken. Het was beter dan we op het WK hebben gezien. Hij is misschien niet cum laude geslaagd, maar wel een voldoende, zeker.
0: Ik vind het nog steeds een beetje magertjes, hoor. Ik zat gisteren in het stadion, ik heb staan genieten. Maar ja, hij stond wel aan de andere kant van het veld, dus ik kon...
1: Je hebt hem kunnen observeren.
0: Nou, het is geen grote man, hè?
4: Nee, dit is een klein mannetje inderdaad.
0: Het is een klein mannetje. Die
4: moet maar wel een hele grote voetballer geweest.
0: Nou, zeker. Ja, en hij moest natuurlijk ook een beetje in zijn hok blijven. Hè. Dus ik heb de emotie niet gezien. Dat vind ik altijd gek. Want je hebt in het stadion wel de sfeer. Maar niet die details die een wedstrijd soms zou kunnen kenmerken. Bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukkingen van Xavi. Kun je er iets over zeggen? Was hij blij? Was hij boos of teleurgesteld?
4: Na die gelijkmaker van Gakpo ver in de extra tijd was hij heel blij inderdaad. Toen trok hij echt een sprintje terug naar de open. Stafleden. Ja. En hij is wel bezig langs het veld. Zeker in het begin ook. Want toen liep het natuurlijk nog niet zo heel geweldig. Toen was hij wel echt druk aan het coachen. En dan kan hij ook gepassioneerd boos kijken, zeg maar. Zoals Spanjaarden dat natuurlijk over het algemeen wel kunnen. Dus hij is heel erg bezig. Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er gewoon sowieso nog veel moet gebeuren. Want ja, jij zegt ik was nog niet gelijk heel enthousiast. Dat snap ik ook. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook wat je na 2 dagen waarmee die heeft kunnen trainen met de spelers hele grote veranderingen kunt verwachten. Dat denk ik ook niet. Dus er valt nog zeker wel werk te doen, dat is absoluut waar.
0: Ja.
4: Maar hij had het volgens mij op zich wel naar zijn zin.
0: Nou kijk, dat het niet gelijk landde, dat had ik vooral de eerste paar minuten. Maar op een gegeven moment kwam Oranje los en er zat vaart in, er zat passie in. Ze vochten voor iedere bal en ik had het idee, er zit wel swing in het elftal.
4: Ja, absoluut. En daarin zag je ook, vond ik wel, verbetering. Ja, goed, dan weet je natuurlijk ook niet of dat dan nu toevallig eenmalig is geweest, omdat er een nieuwe coach langs de lijn staat en de spelers denken, nou, we moeten er nu echt wel voor gaan. Dus we moeten de komende 3 wedstrijden in deze interlandperiode ook maar even afwachten. Maar wat jij zegt is zeker, en vooral het ervoor willen gaan en het willen knokken, ja, dat hebben we natuurlijk wel een beetje gemist. Of een beetje, dat hebben we heel veel gemist op het WK. En ja, dat vind ik al een hele vooruitgang. En dat het dan nog geen tiki-taka Barcelona voetbal is. Oké, nou ja, dat komt
0: dus. Er is ruimte voor groei, dat moet ook natuurlijk. Zondag om 6 uur, dan zijn ze weer in actie natuurlijk. Tegen Servië spelen ze. En dan gaan we zien of ze dit dan volhouden. Of dat het eenmalig was, deze passie. Ja. Ik heb het gevoel van niet. Ik denk dat er weer een schepje bij komt.
4: Ja. Ja, dat gevoel heb ik ook. De tijd is kort. Dat gold nu en dat geldt ook nu tussen deze 2 wedstrijden. Nou ja, Brobbey geblesseerd uitgevallen. Daar moet een vervanger voor komen. Dat is natuurlijk ook wel een aderlating. Maar ik heb wel het gevoel dat ook binnen de groep, dat merk je ook na afloop wel, dat er inderdaad wel echt iets is ontstaan met deze nieuwe coach. En dat er wel wat meer gif en pit en wil in zit om er echt iets van te maken. Dus laten we hopen dat we dat in België ook kunnen voortzetten.
0: Durf je een voorspelling te doen, Pascal, voor zondag?
4: Ik zag dat gisteravond Servië verloor thuis van Griekenland. Dus met 1-2, dan moet Oranje daar zeker kunnen winnen. Dan zeg ik 0-3.
0: 0-3. Jeroen, we doen het ervoor, hè?
1: 0-3, we schrijven hem op. Hartstikke bedankt.
0: Ik vind het mooi.
1: Pascal Kamperman, dames en heren, is de Oranje Expert natuurlijk bij ESPN. Dankjewel. Veel plezier komend weekend.
4: Graag gedaan. Fijne dag nog.
1: Oké, jij ook. Einde.
0: Even een andere plaat opzetten.
1: Ja. Ja, weer. Oh ja.

0: Jeroens bezinguurtje. Ja, en als je nog wat sweets hebt voor Jeroen.
1: Nou, ik zat net met een lekker sweetje in mijn mond van Hannelore. Want die had wat chocolaatjes meegenomen.
0: Ja, maar ja, je bent ook jarig.
1: Ja, Hannelore.
2: Ja, dat wil
0: je uit. Ja,
1: als je denkt, ik wil Hannelore nog even feliciteren. De Radio 10 app staat wagenwijd open.
0: Of een liedje voor haar aanvragen.
1: Een liedje voor haar aanvragen kan allemaal in het meezinguurtje.
2: Ik voel me zo jarig. Ik kan het niet meer aan.
1: Is het zo erg?
2: Ja.
0: Toch leuk? Ja, was precies de bedoeling.
1: Ik had de eerste al wel klaar liggen. Dat is aha, een Take On Me. Maar voor de rest is het gewoon echt een helemaal een blanco playlist. Dus ja, ik kom maar door met al die leuke meezingers.
0: Hartstikke leuk. Via de Radio 10 app na het nieuws van 9 uur. Wat zit daarin?
3: Steeds meer ziekenhuizen zetten mensen op een zwarte lijst.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!

0: mooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Nederland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
0: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Het is 1 minuut over 9 op een mooie vroege vrijdagochtend. En het belangrijkste nieuws van vandaag met Hannelore. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. En dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Dat zocht RTL Nieuws uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. Het is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar lang niet meer welkom. Maar spoedeisende hulp krijg je nog wel, want dat mogen ziekenhuizen niet weigeren. Een schipper is vanmorgen tegen de pijler van een brug gevaren in het Brabantse Drimmelen. Dat gebeurde op de Amertak, een kanaal tussen Drimmelen en Geertruidenberg. Volgens Omroep Brabant liep door de klap water de boot in. Niemand is gewond geraakt. Hoe het precies fout kon gaan is nog niet bekend. En het is een extra dure dag om je auto vol te gooien. Door de gestegen olieprijzen heeft de adviesprijs voor benzine opnieuw een record bereikt. €2,72 per liter, zegt de Consumentenclub. Zo'n adviesprijs betaal je meestal alleen bij pompstations langs de snelweg. Op andere plekken is brandstof iets goedkoper. Dan het radioteam weer. Een zomerse dag vandaag, bijna geen wolkje aan de lucht. En de temperatuur stijgt naar 20 tot lokaal wel 24 graden.
10: Ik vind het mooi als je het zo zegt. Dan zie je het gelijk voor je. Dat doe je mooi. Nou, niet helemaal wolkeloos qua ochtendspit. Hahaha, bruggetje. Met onder andere een probleem op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden gaande. De rechterrijstrook is daar dicht. Tussen Gouda en de Meren een half uur extra reistijd. En toch ook veel omrijders die zorgen voor file. Omdat de brug bij Gorkum in beide richtingen dicht is. Natuurlijk in de A27. Gaat nog tot maandagochtend duren. Daardoor zoeken mensen een andere route. En is het druk op onder andere de A16 van Breda naar Rotterdam. Amsterdam tussen het knooppunt Klaverpolder boven Breda en Dordrecht nu een half uur extra. En ook de omrijders via de A59 van Zonzeel naar Den Bosch. Daar kom je in de file tussen Dussen en Vlijmen met nu 20 minuten extra.
12: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
17: Dames en heren, de daluren beginnen.
18: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
27: Download de app en start met vinden.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Voor Herman, goedemorgen Jeroen. Mag ik AH met Take On Me? Nou, ik hou van dat soort korte, bondige appjes. En het antwoord is ja.
1: Radio 10 staat op.
0: Jeroens meezinguurtje op de vrijdag tot 10 uur deze ochtend op Radio 10. De apps, die staat natuurlijk heel normaal voor je open als je verzoekjes hebt. En voor felicitaties voor Hannelore blijven we ook binnenstromen. Het is zo schattig. Goedemorgen Hannelore, schrijven Marjolein en Stan. Wij worden net wakker in München-Gladbach. Tweede nacht na eerst 10 dagen in Turkije te zijn geweest, maar we hadden nog geen zin om naar huis te gaan. En we horen dat je jarig bent.
2: Ah, oh, wat lief, dankjewel.
0: Ja, ook wensen wij een mooie, gezellige, muzikale dag. En veel geluk, gezondheid en liefde in je nieuwe levensjaar. Groetjes van Marjolein en Stan.
2: Oh, dankjewel.
0: Heel veel appjes. Je moet maar eventjes bij de appjes gaan zitten, Hannelore. Save it for a rainy day, zou ik zeggen. Dat, ja, lief hoor. Ondertussen ook veel aanvragen, verzoekjes. Leroy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We vliegen heel Europa door, want jij zit in Portugal.
3: Ja, klopt.
0: Ach, wat heerlijk. Ben je daar, wat ben je aan het doen? Vakantie of voor het werk? Of?
3: Ja, nee, gewoon vakantie.
0: Oh ja, wat heerlijk.
3: Gewoon even lekker voor 9 dagen, ja 10 dagen is ongeveer. Even lekker van de Portugese zon genieten.
0: Nou, dat doe je hartstikke goed. En jij wilde iets van ABBA horen?
3: Dat klopt.
0: Nou, you had me at ABBA. Maar daar kwam ook nog een appje van. Weet je, je had niet per se een voorkeur, geloof ik, hè, voor een liedje.
3: Nee, klopt. Want ja, je kan zo moeilijk kiezen.
0: Ja, ik zou dan zeggen, we draaien ze gewoon allemaal. Maar dat is natuurlijk niet... Nee, dan wordt Alfred boos. Dan grijpt Alfred in. Die gaat
4: gewoon kiezen even.
0: Gewoon kiezen. Maar we kregen hulp, Leroy, van Ruben. Want Ruben die zegt, ik wil heel graag Eagle horen van ABBA. Dat is toch een heerlijke meezinger?
3: Ja, weet je, dat zijn ze allemaal.
0: Dus
3: daarom kon ik niet kiezen.
0: Nee, nou. Dus. We doen het gewoon hiermee. Ik kan hier prima mee leven. Ik zou zeggen, obrigado. Maak er een hele mooie dag van, Leroy.
3: Ja, jullie ook.

0: weinig.
1: Frank en Gert die hebben een romantisch weekend gepland. Met z'n tweeën. Die gaan naar een hotel in Roendas. En ze hebben zeggen, we hebben het wel goed voor elkaar, want het is hartstikke mooi weer. En dan lopen we zo vanuit het hotel het strand op. En dan gaan we dansen aan zee, samen met Bluff.
2: Radio 10 staat op.
1: Hey Tessa.
3: Hallo Jeroen.
1: Oh, hallo, goedemorgen. Hey, wat klinkt jij gezellig al zo op de vrijdagochtend.
3: Ja, ik was redelijk vol wakker.
1: Goed zo.
3: Ja.
1: En had dat nog een speciale reden of ben je altijd... Oh, nou, dat vind ik heel leuk. En had dat nog een speciale reden of ben je altijd een beetje vroeg?
3: Nee, altijd wel een beetje vroeg, ondanks dat het een vakantie is. Maar ik had gisteren gewoon lekker niks te doen, dus ik ben gewoon lekker op tijd naar bed gegaan.
1: Nou, je hebt groot gelijk ook.
3: Ja.
1: Je bent Rotterdamse?
3: Ja.
1: Maar je hebt van het weekend...
3: Nou, nee, ik ben eigenlijk Brabantse, maar ik woon in Rotterdam.
1: Oh, oké. Okay. Oh, nou dan is het minder, want ik wilde al bijna zeggen, je gaat zomaar naar een feestje in Amsterdam van het weekend.
3: Ja. Ja, vanmiddag.
1: Oh,
3: ja.
1: Vanmiddag al. Ja. Wat gaat er gebeuren? Of vraag ik nu dingen die ik niet mag weten?
3: Ja, je mag natuurlijk wel, mag je weten. Ja, ja. Ik heb een vriendinnetje, die ging dus eigenlijk al naar die Pride Boat. Volgens mij is het voor de Pride nog. In Amsterdam gaan we met de boot mee. Een feestje van 8 tot 12 of zo.
1: Dat is wel een heel een verlaat Pride feestje, want de Pride is begin augustus.
3: Ja, ja, ik denk dat het... Ik heb het idee dat het daarmee te maken heeft. Het is heel slecht dat ik het niet goed heb geïnformeerd.
1: Dat geeft helemaal niks. Als je er maar bent en als je maar gezellig meedoet, Tessa, denk ik dat iedereen het hartstikke leuk vindt. Om een beetje in de stemming te komen, had jij een leuke suggestie. Alfred die was meteen... Ik zei, nou, ik weet niet of dit wel getuigt van goede smaak. Maar Alfred zei, nee, dat gaan we gewoon...
3: Dat is het dus. Excuse. Het is ook helemaal geen smaak. Oh. Maar ik vind hem zo leuk. Al jaren vind ik hem leuk. Ik heb ze ook echt in het echt gezien in het hotel waar ik werkte.
1: Oh.
3: Steps, de band. Ja, dat was dus in de jaren 90.
1: Ja.
3: Echt een hele leuke band. Echt heel, ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. Dus die staat ook in mijn playlist.
1: In welk hotel werk je dan? In het Amstel Hotel?
3: Nee, was in Rotterdam Hotel. In het Wildwegpark Hotel.
1: Oh, oké. Okay. En waar zijn... En wat, heb je nog foto's kunnen maken of zo? Of handtekeningen gevraagd?
3: Nee, dat niet. Oh. Nee.
1: Oh, ik sla helemaal aan op dit verhaal. Maar we gaan ze maar gewoon draaien. Om een beetje alvast in de stemming te komen voor je feestje vanmiddag in Amsterdam. Leuk.
3: En
1: leuk.
3: Hannelore nog gefeliciteerd.
4: Oh, dankjewel.
3: Alsjeblieft. Fijne dag
1: allemaal. Ja, jij ook. Veel plezier vanmiddag.

0: Steps and the Last Thing on My Mind. Ze gaan Hannelore ook schaamteloos meezingen.
1: Ja, echt wel.
0: Dat vind je lekker, hè?
1: Ja, man.
0: Ja, nou, lekker, man. Zometeen het nieuws.
1: Ja.
0: Wat zit erin?
1: Gezocht.
0: Allemaal.
1: Gezocht, knappe gespierde mannen. Voor een goed doel, niet voor mezelf.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: tickets scoren. Tickets van 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
15: Ja, een heerlijke nazomerdag hoor, met heel veel zon. 20 graden in het noorden, 24 graden in het zuiden. En nog een spoortje van de vrijdagochtendspits over. Onder andere de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Nog 10 minuten extra. Een ongeluk was daar eerder vanochtend, maar de weg is daar wel weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum een kwartier extra. De A16 in beide richtingen voor Dordrecht. In de file vanuit Breda heb je een kwartier extra vanaf het knooppunt Zonzeel. En vanaf Rotterdam-Feyenoord in de file met een kwartier extra. En de omrijders voor de afgesloten Merwedebrug bij Gorkum op de A27... die toch hun weg gaan te zoeken zijn in Brabant... komen in de file op de A59 van het knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Dussen en Nieuwkuik sta je nu in de file met 20 minuten extra. Het is exact 9:30. En de headlines met Hanna Loren. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een nieuw record aan de pomp, helaas. De adviesprijs voor benzine staat vanochtend op €2.

0: schelen. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, dat meldt Omroep Gelderland. Het bedrijf dat de laadpanelen beheert gaat aangifte doen. Volgens de monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En gezocht, knappe gespierde mannen. Voor het goede doel, niet voor mij. In het AD staat een noodkreet van Vianne Roos, die al jaren de Horse and Hunk kalender maakt. Dat is precies wat je denkt. Elke maand een paard en een lekkere vent ernaast. Maar er zijn nu niet genoeg knappe mannen te vinden die willen meedoen. En dat is hartstikke zonde natuurlijk. Vianne die vertelt waar je aan moet voldoen.
1: Ze moeten vooral goed eruit zien. Dus echt een goed gezicht hebben. Dat je denkt, ah, leuk, knap. En daarnaast natuurlijk, het lichaam moet wel goed getraind zijn. Ja, dat is wel belangrijk.
0: Oh ja. Ja, voor het goede doel. Hè? Want de winst van de kalender gaat naar het Broke Hospital for Animals Nederland.
2: Ik zag dat je in de research ook... Ik heb daar natuurlijk met liefde even mee geholpen. daar even gekeken hebt. Maar het is inderdaad...
0: Ik heb het vooronderzoek gedaan.
2: Nee, maar het ziet er zeker niet lullig uit. Nee. Dat bedoel ik dan ook niet, zeg maar, dat ik denk van... ik ga daar gelijk allemaal seksistisch in. Ja. Maar dat was
0: maar mooie mannen, mooie paarden, ja,
2: precies.
0: Alles.
2: Precies. Voel je je geroepen? Waar moest je ook weer naartoe?
0: Hunk en Horse. Of Horse en Hunk.
2: Horse en Hunk.
0: Ja, punt NL denk ik. Ja.
2: Dat is het.
0: Maar Google het gewoon ook zelf even. Google het gewoon even.
3: Plaatjes, alles. Ja. Jeroens meezinguurtje.
1: Ja, leuk, knap.
2: Ja.

0: van Simone. Ze zegt, nou, als er dan toch zoveel mensen vanaf hun vakantieadres een berichtje sturen. Peter en ik zitten heerlijk op Kos en daar past Club Tropicana wel bij. Van Wem, ik begrijp dat jullie ook tropische tijden ingaan daar in Nederland. Groetjes van Simone en Peter. Dit is Jeroen's Amazing Uurtje in Radio 10 staat op. Hannelore, die is nog steeds hartstikke jarig. Heel veel appjes komen er binnen voor jou.
1: Ja,
0: supergezellig.
1: Zo lief.
0: Chocolaatjes te eten die je had meegenomen. Dus ik zit helemaal... Als ik zit te smakken, dan komt het door Hannelore. wij gaan ondertussen naar Ron. Hallo Ron.
2: Goedemorgen Jeroen. Hallo. En Hannelore, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Zo krijgen we toch de allerleukste luisteraars, laten we hier bezig. Ron, jij staat te wachten voor de douane bij de tunnel naar Engeland.
2: Nee, andersom. Ik kom uit Engeland en ik heb me net ingecheckt bij de trein.
0: Ja.
2: Dus ik moet even langs de Franse douane. Hij belde net op het moment dat ik bij de douane stond. Dus,
0: Oké. Moeten we het kort houden? Want dan gaan we gewoon lekker meteen naar je plaatje. Oh, je bent er al.
2: Ik sta stil.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dan moet ik even vragen, wat heb je in de bak?
2: Nou, helemaal niks meer, lege karren. Want er hebben planten ingestaan en bloemen.
0: Oh, en die breng je dan naar Engeland? Ja.
2: Ja.
0: Oké. Nou, dan gaan wij jouw wachttijd daar voor de trein eventjes een beetje opfleuren met een leuk nummer. Want we zitten lekker in de Euro... hoe noem je dat? De Eurodisco House gebeuren.
2: Dance.
0: Ja. The Two Brothers voor jou, hè?
2: Ja, ik vind het zo'n fantastische zangeres in deze reden. Dus,
0: ja, daar heb je helemaal gelijk in. Zij is echt geweldig. Leuk man, dankjewel. Goeie reis zometeen.

0: Martin die zegt, hey Jeroen, mag ik George Ezra met zijn homegrown alligator? Nou, bij deze, we moesten heel even opzoeken, wat bedoel je ook weer, maar dat was de shotgun, ja.
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens amazing uurtje, dat is op vrijdag altijd extra feestelijk. En nu helemaal natuurlijk, omdat Hannelore hier zit te shinen in de studio. Ja. Met net zelfs een hele gesproken boodschap ingesproken door Daan Schuurmans van jou. En je zat de hele week al een soort van, oh ja, Daan Schuurmans, zat je helemaal weg te zwijmen.
2: Ja, ja, dat werd misschien de hulp Sinterklaas.
0: Ja.
2: Ik dacht eens, hoe gek is het dat je de hulp Sinterklaas sexy vindt? Maar dat kan dus blijkbaar gewoon.
0: Dat is mogelijk. En toen dacht Daan Schuurmans, ik spreek gewoon een bandje in.
2: Ja, voor, echt heel tof.
0: Voor Hannelore. Ja. Veel leuke, lieve appjes ook voor jou. Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Drachten. Jij dacht ook, ik ga nog even Hannelore feliciteren.
3: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Oh, dankjewel.
3: Je weet dat, moet je even feliciteren.
0: Dat is lief van je, Esther.
2: Dankjewel.
0: Ja, er gebeurt veel in jouw berichtje. Even kijken, over twee weken gaat de keuken eruit. Morgen Formule 1 kijken en herstellen van de griep.
3: Klopt.
0: Wat heeft de boventoon? Waar ben je het meest mee bezig?
3: Toch wel de stress rondom alles in de keuken leeghalen.
0: Oh, want je krijgt een nieuwe keuken.
3: Ja, klopt. Oh, ja. En dan moet die dus helemaal leeg. Want ja, de vloer moet er ook uit. Dus nou ja, je vriezer moet leeg gegeten worden. Mijn wasmachine staat er. Nou ja, er zit genoeg troep in de keukenkastjes.
0: Jij, ik wou net zeggen, al die potjes kruiden die je al 10 jaar niet gebruikt hebt.
3: Het is wel een mooi moment om op te ruimen.
2: Nou, volgens mij ben je er ziek van.
3: Ik denk wel dat door de stress ik inderdaad griep heb op me gelopen. Maar het heerst momenteel.
0: Ja, dat is waar. Dat heb je gelijk en dat hoor ik ook vaker. Goed. Je had een heel leuk liedje ook speciaal voor Hannelore en voor jezelf en voor heel Nederland.
3: Ik blijf het een geweldig nummer vinden. VOF de kunst met 1 kopje koffie.
2: Ja, lekker.
0: Schenken wij er ook nog eentje in, Esther?
3: Geniet ervan.
0: Ja, dat komt goed. En hou het hoofd koel. Het komt allemaal goed, hè?
3: Doei.
0: Fijn weekend. En beterschap.
3: Hetzelfde.
0: Yo. Doei. Hoi, Esther.
3: Hoi.

0: Alfred.
1: Kan hij goed zingen, hè?
2: Het is zo leuk. Alfred had niet in de gaten dat de microfoon al aan stond. Dus die ging heel hard meezingen.
1: Het is de eerste dag in de radiostudio.
2: Ja, hij heeft dat nog nooit gedaan. Een rode lampje. Ja, nou ja, goed. Enzovoort. Petronella, die wilde dat graag horen. Corona. Had je zin? Zat in de corona. En de Rhythm of the Night. En Martijn Kolkman is ondertussen ook al binnen.
1: Goedemorgen. Ja, goedemorgen, tijgers.
2: Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, zonnestraaltje. Ja, zo meteen na 10 weer.
1: De vrolijke vrijdag van Radio 10 met gewoon lekker veel muziek om vast een beetje in de sfeer van het weekend te komen, denk ik, toch?
2: Heel gezellig. Spreken wij elkaar maandag weer. Veel plezier met Martijn en al het andere moois dat Radio 10 vandaag te bieden heeft.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pak hem.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven.

0: 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kijk daarbuiten, een prachtige dag en bovendien...
3: vrolijke!
2: Vrijdag van Radio 10 met zometeen Coldplay voor je. Maar eerst het laatste nieuws. Hanneke weet precies waar we opnieuw een record hebben gebroken.
4: Ja, goedemorgen. En aan de pomp, hè. Door spanningen in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. Dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang klanten te verliezen. Of het nu gaat om bedreigen, uitschelden of iemand fysiek aanvallen. Vanwege agressief gedrag hebben ziekenhuizen vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet. Als voorbeeld geeft RTL een incident op een spoedeisende hulp in Den Haag. Daar waren 5 mensen nodig om een gewelddadige patiënt te overmeesteren. Zweden en Finland hebben straaljagers ingezet om Russische militaire vliegtuigen te onderscheppen. Die waren boven de Finse Golf internationaal gebied ingevlogen. Het is niet de eerste keer dat Moskou dit doet. Experts zeggen dat Rusland wil kijken wat de NAVO-landen doen bij zo'n provocatie. En aardappels en diepvriespatat uit de supermarkt worden niet veel duurder, ondanks de kleine aardappeloogst dit jaar. Dat heeft een marktbureau berekend. Voor telers is de impact wel groot. Ze legden maanden geleden al de inkoopprijs met frietfabrieken vast. Voor bekend was dat de oogst niet goed zou zijn. En dan nog het weer. Het is droog en zonnig. Hier en daar wat wolkensluiers, maar zomerse temperaturen. Vanmiddag 20 tot 24 graden.
2: Flitsmeister, 16 vertragingen worden er gemeld op de A-wegen. En dit zijn de 3 langste. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 22 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug, 15. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Heijenoordtunnel is een ongeluk gebeurd. Vertraging bijna 40 minuten.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: pizzabytes 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over.

0: volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
0: Kom naar Sligro en ontdek...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
3: Martijn Kolkman.

gelijk, hè. De vrolijke vrijdag van Radio 10. Soul Sister met The Way to Your Heart. Maar eigenlijk veel belangrijker, The Way to Your Weekend. Het is vrijdagmorgen. En dat weekend ligt voor je. Zie het als een breed geasfalteerde zesbaansweg met aan het einde... Nee, geen file. Nee, afslag naar 2 dagen vrij. Wat heerlijk. Ja, die laatste werkdag trekken wij gewoon lekker samen achterover... met de grootste hits aller tijden. En vandaag ook jouw laatste kans op tickets van 10 voor Anouk. Anouk horen is tickets van 10 scoren. Heel simpel, hoor je haar een liedje zingen op de radio. Stuur dan tickets, kom je in de uitzending... dan heb je 2 tickets van 10 te pakken voor Anouk. Volgend jaar zomer in Amsterdam. En van de zomer gaan we eerst even naar een klassieker... die je misschien doet denken aan kerstavond... met de restanten van de kerstdis nog in je mondhoeken. Achterover zakken op de bank en kijken naar de All You Need Is Love kerstspecial. En ik heb het even opgezocht. Het is nog maar 92 dagen tot kerst. Dus de pakketjes kun je nu bestellen, dan zijn ze in ieder geval op tijd. De soundtrack van die kerstspecial hoor je nu bij Radio 10. Beach Boys en God Only Knows.

Op Radio 10 met Hold Me. En het komt uit de tijd dat videoclips steeds belangrijker werden. Je moest bij je liedje ook echt een clip hebben. Anders werd je namelijk niet gedraaid op de clipzender MTV. Anders hoorde je er absoluut niet bij. En voor deze videoclip van Hold Me liet Fleetwood Mac zich inspireren door een Belgische schilder. En die schilderijen zijn ook te zien in de clip. Weet je trouwens waarom een Belgische schilder het liefst op een kinderboerderij schildert? Nee? Daar hebben ze namelijk de fijnste ezels.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Eurokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor €28,99.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoorce AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Martijn Koopman.
11: Ja, lekkere oude wijven zomerdag vandaag. 24 graden, maar toch nattigheid. Zometeen namelijk wet.

Angel Eyes van Wet. Ja, en Wet is het allesbehalve dit jaar. 2026 behoort tot op heden tot de 5 droogste jaren ooit gemeten. Ja, ook vandaag komt de nattigheid vooral uit de kraan. Het blijft droog. Temperatuur vanmiddag maximaal 24 graden. En dan is de vraag, kan de korte broek daar echt de kast in? Absoluut niet. Volgende week woensdag staat er lokaal 29 graden ingetekend. De belangrijkste temperatuur voor vandaag is 180 graden. Dat is namelijk de temperatuur van de frietpan vanmiddag tijdens de vrijdagmiddagborrel. En die komt rap dichtbij met de grootste hits aller tijden. Lady Gaga en Britney.

0: Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10. Het goede doel met België. Henk en Henk. Henkie.
1: Zo Martijn, wat zie jij er weer lekker uit vandaag.
0: Nou, dankjewel Henk.
1: Met je slip.
0: Ja, dat zouden we niet vertellen natuurlijk. Goed, we gaan naar onze nieuwslezeres.
2: Hanneke, Hanneke, Hanneke geeft je al het nieuws. Op Radio 10.
0: En ze zit weer heerlijk op haar krukje, koptelefoon, een witte op haar hoofd. En zometeen praat ze hierbij over de ontwikkeling in de wereld. Hanneke van Zessen, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar ga je het zo meteen over hebben?
3: Nou, naast al die ontwikkelingen vond ik ook een onderzoek. Klopt het nu echt dat vrouwen meer praten als mannen? Meer woorden gebruiken?
0: Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Je hoort het uit de mond. Ik zeg er helemaal niks over. Ik ben beter met mannen. Lucy Silvas, dit is Breathe In.

0: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Alle Sikkens verf bestel je bij...
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. 5 november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Zometeen in 4x1 de soundtrack van een van de grootste kaskrakers van 1985. En ook Gloria en Stefan komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet lijken misschien wel stil te staan. Maar minister Heijnen van Financiën zegt dat er achter de schermen van alles gebeurt. Maar verder houdt hij zijn mond.
19: Ik ga er helemaal niks over zeggen. Ik doe aan volledige radiostilte. Mijn ervaring is, als u niks hoort, dat is voor u frustrerend. Maar in Den Haag op de inhoud komen we dan het verst.
18: Het minderheidskabinet moet voor het eind van het jaar akkoord hebben voor de begrotingsplannen met steun van andere partijen. De aardappeloogst valt dit jaar tegen, maar je diepvriesfrietje wordt daar in de supermarkt nauwelijks duurder van. Dat komt doordat fabrikanten hun prijzen al lang hebben vastgelegd in contracten met de boeren. Die zijn dus de dupe, zegt een marktbureau, en leiden verlies. De laatste wedstrijd van sterspeler Lionel Messi voor het Argentijnse elftal is razendsnel uitverkocht. Binnen 2 uur waren er 80.000 kaartjes voor het oefenpotje tegen het Afrikaanse Benin, allemaal weg. Messi komt over 2 weken voor het laatst in actie voor de Argentijnen. En gebruiken vrouwen echt meer woorden op een dag dan mannen?
17: Nou.
18: Er werd gezegd dat vrouwen 20.000 woorden op een dag gebruikten en mannen 7.000. Maar er was nooit wetenschappelijk bewijs voor. Maar nu is er een studie naar gedaan. En wat blijkt? Vrouwen praten gemiddeld maar 1.000 woorden per dag meer. Dat valt dus hartstikke mee. En oudere mannen die praten zelfs meer dan vrouwen. Dus hoe ouder...
17: hoe gekker.
18: Hoe ouder, hoe gekker. Yes. En vooral mannen. Ja. En opvallend ook aan het onderzoek. Vrouwen die denken wel dat ze meer praten. Ze zien zichzelf als praatgraag.
17: Ja. Ga je nog wat zeggen of ga je gelijk het weer doen nu?
18: Want... Zal ik het weer gewoon even heel kort doen?
17: Ja, precies.
18: Na zomerdag, 24 graden, weekend zonnig.
17: Knap hoor, heel knap. 17 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht en Bos voor Culemborg, 30 minuten. De A2 naar Bos Utrecht voor Zaltbommel, 29. En de A15 Ridderkerk Oost-Voorne voor de havens 6200 tot 7000. Is allemaal staan. Daar is de oprit afgesloten, vertraging 20 minuten.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
25: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
25: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
26: Fans van Voordeel,
25: Aldi.
28: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
29: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
30: Honda, the power of dreams.
31: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
32: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
31: Oh, Otrium?
32: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
33: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
34: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
35: Smint.
36: Valt je iets op aan mij?
35: Nieuwe jas?
36: Nee.
35: Nieuwe schoenen?
36: Nee.
35: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
37: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
35: Smint.
38: Boost yourself.
39: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
40: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
41: Opgelost, Autotaalglas.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome.

Toploader, Dancing in the Moonlight. En ik heb het voor je opgezocht. De kans is groot dat je vanavond daadwerkelijk kunt dansen in het maanlicht. Het is redelijk onbevolkt. En dan hebben we ook nog eens een wassende maan. Een wassende maan, ja, dat betekent dat hij behoorlijk flinke jongen. Dat is bijna volle maan, dus veel plezier. En zo werd het exact 11:11. Dat betekent zoals elke dag dat je 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt in 4 creme. Met zometeen een echte klassieker van de Beatles. En een artiest die rete populair is op Google. En vervolgens er heel trots op is. En hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Eerst de soundtrack van een van de grootste kaskrakers van 1985. De film was een rammer, maar de hit was toch een klein beetje een probleem. Back to the Future kwam dat jaar namelijk ook uit. Dan heb je toch een beetje de Cody Gakpo van de films, de absolute nummer 1. Een goede runner-up in de bioscopen was Rocky 4. En Survivor maakte daarvoor deze soundtrack. Muzikaal gezien werd het wel nummer 1, onder andere in België en Zwitserland. En vandaag de eerste in 4x1 op Radio 10. Survivor, dit is Burning Heart.

0: van Kesha en Pitbull Timber. En die, ja, die Pitbull is rete populair. Onder andere stond hij in de Ziggo Dome en de Gelderdoom. En dankzij Google zei hij het volgende.
1: When people talk about a household name and when you work so hard to get to a certain level, you Google Pitbull right now, I come up before the dog.
0: Hoe snel kan je praten? Populairder op Google dan de hond Pitbull, zegt hij. Ja, dan heb je toch een hoop gepresteerd in het leven. Nou, daar kan je het mooi mee doen vandaag. 4 nummer 1 is elke dag achter elkaar de 4x1. Met zometeen een nummer 1 hit over New York. Ja, welke het is, hoor je over 2 minuten. Want eerst is het tijd voor een klassieker van de Beatles. Bovenaan in de hitlijsten onder andere in Zweden, Amerika en Finland. Vandaag de 3e in 4x1. En het liedje heet...

0: New York, The City of Blinding Lights van U2. Goed nieuws mocht je U2-fan zijn. Er zijn geruchten dat ze weer een nieuwe tournee gaan aankondigen, ook door Europa. En dat zou voor de eerste keer sinds 2018 zijn. Mogelijk vandaag al, op de dag dat ze 50 jaar bestaan. Over een half uur is hij hier, jouw middagvriend Jeroen Nieuwenhuizen met Alles Mag op vrijdag. En Jeroen heeft zoals elke dag een lege playlist en is op zoek naar muzikale invulling. Dus wat zou je zo meteen willen horen tussen 12 en 1 in Alles Mag op vrijdag? Het ligt helemaal in jouw handen. Tractatie voor jezelf of misschien voor iemand anders. En je kunt het nu alvast doorgeven. Dan kunnen we een beetje inventariseren wat er binnenkomt via de app van Radio 10. Die kan je gratis downloaden op je smartphone. En dan kan je een berichtje intoetsen of inspreken. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer met extra veel pit en gezelligheid op de vrolijke vrijdag van Radio 10. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Je zingt ze allemaal mee.

0: 810 op radio10.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekgreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Eforce AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Koopman. Ja, het is een heerlijke vrijdag. Zonnig, temperatuur maximaal 24 graden. Met Teddy Swim zometeen voor je. Maar eerst...

0: muzikale kantinejuf van vanmiddag is al binnen. Goedemorgen, Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Goedemorgen, Martijn Kolkman.
0: Gaat weer gebeuren zometeen na 12 uur. Het leukste uur van de Nederlandse radio. Want jij besteedt uit wat er gedraaid wordt.
1: Nou, zeker. En ik zie de appbox al redelijk volstromen met onwijs leuke dingen. Dus we kunnen misschien niet eens alles kwijt vandaag. Maar ja, je kan het natuurlijk gewoon even wel proberen. Ja. Hè? Want wat we vandaag niet draaien, dat kan maandag ook nog wel. Heb je een goed idee? Pak de app van Radio 10. Tik in welke plaat ik moet draaien en stuur het zo snel mogelijk. En je kan natuurlijk ook de boel even inspreken. Hartstikke leuk ook om je stem erbij te horen. En zoals ik het ook dagelijks weer, ook vandaag weer zal zeggen. Het begin moet natuurlijk stevig zijn. Met een beetje energie, een beetje vrolijkheid. Want we gaan richting het weekend. En de vrolijke vrijdag van Radio 10 heet niet voor niks zo. Dus heb je een goeie als bammerammer, geeft hij dan ook even door.
0: Ja, val met de deur in huis om het zo maar te zeggen. Met echt een lekker nummer om de lunch zo meteen af te trappen.
1: Knallen!
0: En als je die bammerammer aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de...
1: bammerammer broodtrommel.
0: Laat het niet schieten. Niet geschoten is altijd mis.

Heaven Must Be Missing an Angel. Tavares bij Radio 10. Vandaag de laatste kans voor jou op tickets van 10 voor Anouk. Anouk horen is tickets van 10 scoren. Wellicht zometeen hoor je haar bij Jeroen Nieuwenhuizen na 12 uur tijdens de lunch. Als jou hoort, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. En natuurlijk, alles mag op vrijdag, komt eraan met jouw favoriete muziek na 12 uur. Veel plezier met Jeroen, fijn weekend. En tot hij er zo is, hoor je nu Mid Your If I Was.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Alleen vandaag bij Bol. Drift Platinum 140 capsules voor 28,99.
10: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Staal Outlets.
11: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avas Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info, radio10.nl.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: En dan gaat hij zometeen voor de vrolijke vrijdagmiddag. Wij hebben een uur lang alles mag. Doe lekker mee met de gratis app van Radio 10. En nu het nieuws, Hanneke van Zessen.
3: Goedemiddag. Na het onrustig verlopen asielprotest in Kesteren, in de Gelderse Betuwe, hebben 9 relschoppers de nacht doorgebracht in de cel. Een 10e verdachte die minderjarig is, heeft zich vanochtend gemeld voor zijn verhoor. Bij de anti-AZC-demonstratie werd gisteravond met vuurwerk gegooid. De ME greep toen in. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Het was een tijd verboden door de droge zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlaktewater. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. In het Westland is een automobilist door de politie uit zijn auto geplukt voor gevaarlijk rijden. Een agent had hem aan de kant gezet omdat zijn passagier geen gordel om had. En toen zag hij dat de bestuurder allebei zijn benen in het gips had. Hij heeft een boete gekregen. En Max Verstappen lijkt in vorm voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er was vanochtend opnieuw een training op het stratencircuit in de hoofdstad Baku. En Max reed de snelste tijd. Bij de trainingen van gisteren eindigt hij ook al in de top 3. Vanmiddag is de kwalificatie en morgen de grote race.
2: Nou, ben benieuwd hoor.
3: Het weer dan nog droog en zonnig. Hier en daar wat sluierbewolking. Vanmiddag lokaal wel 24 graden.
2: Dank je. Er zijn een vertraging op de volgende wegen. 22 in totaal, de top 3. A2 Den Bosch, Utrecht voor Zaltbommel, 39 minuten. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum, 58. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Wijchen, een half uur.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen.
1: Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
15: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
4: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: beginnen met Rick.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je de dozen al volgepropt?
1: Ja, we gaan de goede kant op, Jeroen.
0: Ja, maar heb je ook al een hoop dozen bij het vuil gezet?
1: Ja, ook al, helaas wel. Ja, wie gaat verhuizen, gaat opruimen, hè?
0: Dat is zo, ja. Je wil je nieuwe huis niet meteen bezoedelen met allerlei troep die je al 20 jaar niet hebt aangeraakt.
1: Nee, precies, dat is zonde.
0: Maar zijn er nog juweeltjes van die zolder of uit die berging gekomen?
1: Ja, als je het zegt, ja, dan kom je aan het zoeken en dan inderdaad vind je toch weer die mooie dingetjes van vroeger. Of die mooie herinneringen. Dus ja, er komt altijd wat boven.
0: Ja, en er kan dan meteen een container in.
1: Ja.
0: Hey, en waar ga je naartoe verhuizen? Wat wordt het?
1: Hey, wij blijven in Groenlo, in het mooie Groenlo. Maar we gaan alleen aan de andere kant van de stad wonen, zeg maar. Hoe je het wil noemen.
0: En daar moet je over zijn.
1: We krijgen 2 oktober de sleutel. En eigenlijk willen we gewoon natuurlijk zo snel mogelijk over.
0: Nou, ik wens je er veel succes mee en natuurlijk heel veel woonplezier. Hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, nu nog maar eens eventjes de handjes vuil maken. En

0: wat gaat het worden?
1: Het is een lekker wit bolletje met speculoos.
0: Speculoos, ja, dus ja. Meer speculaas.
1: Ja, zeker, ja, zeker.
0: En wat gaan we erbij draaien?
1: Ja, Peter Schilling met Major Tom.
0: Dat is vandaag. Radio 10,

0: Jean-Paul, Anne-Marie en Clean Bandit vooral, want die maakten het. Het was, ja,
1: Amerika. Rockabye.
0: Nee, dat is niet. Rockabye, hoorde je. En de voorlopig Peter Schelling en Rachel Tom. Dat was de bammerammer voor vandaag.
2: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag. Vrijdag de 25e van september. Even wat nieuws erbij pakken. Als je dit weekend over de Merwedebrug moet, dat is een brug in de A27... Dat is geen enkel probleem.
2: Not.
0: Was maar zo'n feest. Het kan niet. Nee, deze keer een goede reden ook. Hij is vanaf nu 3 dagen dicht tussen Gorinchem en Werkendam voor een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere variant. En op die manier wordt het gewicht van de brug minder, wat nodig is om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken. Er is al een tijd gedoe met vrachtwagens over die brug. Dat ik vertoont allerlei problemen. Nee.
3: Niet de enige brug.
0: Het is ook niet dat je er een van het schap pakt en die erin legt, zeg maar, in een weekend. Nee. Raccoon geeft volgend jaar een extra jubileumconcert in de Ziggo Dome. Naast het concert op 2 oktober staan de Zeeuwen ook op 1 oktober in de Amsterdamse Concertzaal. Dat hebben ze zojuist onthuld en ze vieren hun 30-jarig bestaan. De concerten staan in het teken van oude en nieuwe hits. Dus,
3: 30 jaar?
0: Het is een mooie avond, denk ik. Een mooie rubbish gemaakt. En over die Ziggo Dome gesproken, niemand minder dan Anouk gaat optreden in die concerthal met het Metropool Orkest. Dat hebben we deze week al onthuld. En we hebben tickets voor vrijdag 4 juni. Dan wil je erbij zijn. Even opletten, Anouk horen is tickets scoren. Hoor je een hit van haar, dan stuur je snel mogelijk het woord tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je bij mij in de show, dan heb jij die kaartjes te pakken. Dus wees daar snel bij zometeen als het gebeurt. Want ik kan je vertellen, het gaat gebeuren. Hou de app alvast maar in de aanslag, ook hiervoor. Wat gaan we draaien? Marco, heb jij een lekker plannetje?
4: Goedemiddag, met Marco Langhout. Ik zou graag Bugs Fizz willen hebben. The Land of Make Believe. Groetjes, ik hoor het wel.
0: Yo, nou je hoort het zeker, want dan komt ie hoor.

0: hey, die hadden we daar. Ja, voor Anouk. Die kun je deze week winnen. En ook het weekend nog. Is dat Chantal? Goedemiddag, Chantal.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij zit in de autostoelen.
1: Ik zit in de autostoelen.
0: Ja, niet letterlijk, hè. Je maakt ze.
1: Ik maak ze.
0: Maar doe je dan stoelhoezen repareren of aanpassen voor speciale gelegenheden? Of?
1: Ja, aanpassen, bekleden, en alles wat daaromheen eigenlijk.
0: Aha, oké. Okay. Nou, dan ben jij wel een uitgerust mens, denk ik.
1: Min of meer.
0: Ja, want als je tijdens het werk even een beetje last hebt, dan denk je van, oh, nou, het is zwaar vandaag, ga lekker zitten, toch? Ja.
1: Dan gaan we lekker zitten, zo is dat.
0: Dan moet je wel een beetje energie sparen ook natuurlijk. Als je naar een concert gaat van Anouk, dan gebeurt er wel wat, hè?
1: Zo is het.
0: Ja, heb je dat alles meegemaakt? Of was het de eerste keer als je gaat?
1: Dit moet de eerste keer zijn.
0: Oh jee. En wat is nou een favoriete liedje van je? Niet van jou, maar van Anouk. Waarvan je denkt, ja, dat vind ik heel erg lekker.
1: Nobody's Wise.
0: Ja, dat is wel een knaller.
1: Ja, dat is het wel.
0: Ja. Mm-hmm. Nou, ik zou de tekst nog maar even goed gaan leren. Want je gaat erheen, hoor, in juni.
1: Oh, echt. Super geweldig. Gaaf, man.
0: Gefeliciteerd. 4 juni volgend jaar. 2 tickets van 10 voor Anouk. Met de Metropool Orkest in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze zijn voor jou.
1: Top, dankjewel. Super,
0: heel veel plezier.
1: Super.
0: En de vraag is natuurlijk, wie ga jij meenemen?
1: Ik denk mijn dochter of mijn man.
0: Nee, nu heb je er 2 genoemd. Dat wordt ruzie thuis.
1: Ja. Ja, daar gaan we nog even over nadenken.
0: Nou, de dobbelsteentjes maar op tafel. Vanavond even omdobbelen dan maar.
1: Gaan we doen.
0: Oké, succes ermee. Dag Chantal.
1: Doei.
0: Het is Radio 10 en... Alles mag op vrijdag. Marianne, wat wil jij?
2: Queen met Breakthrough. Geweldig.
0: Oké, dan doen we die zo meteen. Eerst even Dirk.
3: Hey Jeroen, doe je draaien. America met de boorden.
0: Ja.
3: Geweldig nummer. Dank je.
0: Yo, gaan we doen, Dirk.

0: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar Mercedes.

Hoi Jeroen, Esmeralda hier. Vanwege het lekkere weer lijkt het me heerlijk om gewoon Robbie Robertson with Somewhere Down the Crazy River te horen op de radio. Dankjewel.

0: luister maar al, dat zijn ze, de juweeltjes. Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River. En dacht je nou, die is lekker. Nou, zet die dan even op je stemlijstje, want we gaan hem weer doen. De ethisch top 810 komt eraan over anderhalve week. En we gaan volgende week de stemweek doen. Dus dan willen we wel van jou weten wat je favoriete muziek is uit de jaren 80. Misschien is het wel Queen, die we ook draaiden. En Breakthrough, laat maar weten. Volgende week, via de site natuurlijk en de app.
1: Alles mag, alles mag.
0: De week erop gaan we knallen met de beste 810 plaat uit de 80's.
2: Hey Jeroen, met Rolf hier. Zou je voor mij Never Too Much van Luther Vandross willen draaien?
0: Oeh.
2: Een van de mooiste soulstemmen die er is.
0: Nou, hoi. Zeker. Dat is er ook zo een, ja.
3: Hi Jeroen, met Anja. Zou je voor mij Pink willen draaien? En dan het nummer So What. Vind ik een lekker nummer om op te poetsen. En het is weer bijna weekend, dus het moet weer netjes zijn hier. Ja. Groetjes! Uit Brabant.
0: Oké, okay,

0: Godverdikkie zeg. Rolf, die was lekker. Never Too Much, dat was Ludo van Andros. Ja, het is de vrijdag en de editie van Alles Mag zit er alweer bijna op. We doen er nog eentje. Moet wel een beetje een knaller zijn. Eén van het niveau... Nee, meer. Meer van dit. Juist. Nou, Dave, zet hem op.
1: Jeroen hier met een Dave uit Helmond.
0: Ja.
1: Ik wil graag voor alles op vrijdag Leila Kay met Open Sesame.
0: Oeh.
1: Dankjewel. Groetjes ten Dave uit Helmond.

0: tickets scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl. Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pak.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
10: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: En dan gaat hij deel 2 van Jeroen Afternoon. Dat betekent zometeen de top 4000 quiz. En ook muziek van Billy Ocean onder andere. Maar eerst het nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
14: Goedemiddag. Een dag na de asielrellen bij het dorpshuis in Kesteren in de Betuwe is de gemeente verbijsterd dat er zoveel mensen waren en dat het nodig was om de ME in te zetten. Dat gebeurde toen er vuurwerk werd afgestoken. 10 verdachten werden aangehouden. Vorige week ging het ook mis toen bij het gemeentehuis in Opheusden. Volkswagen roept wereldwijd meer dan 2 miljoen voertuigen terug. Er is een probleem met de stuurinrichting, waardoor die mogelijk niet meer goed werken. Het gaat om modellen die gemaakt zijn tussen 2013 en 2024. Welke modellen is nog niet bekend. Ook niet of er in Nederland auto's naar de garage moeten. Manchester United-speler Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez haalt hem als vervanger voor Brian Brobbey. Die viel gisteravond geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Oranje speelt de komende week nog 3 interlands. 2 keer tegen Servië en 1 keer tegen de Grieken. Het weer voor vandaag, vanmiddag lokaal wel 24 graden. En dit weekend grotendeels warm, droog en een graad of 22.
13: Lekker hoor. We gaan eens even naar de weg kijken. 36 vertragingen. Ja, de vrijdag hè. Op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg een 30 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel 30. En de A4 Antwerpen Dinteloord voor Sabina daar ook een 30 minuten vertraging. Dat waren de langste.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: De top 4000 quiz.
1: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, op de vrijdagmiddag nog eens eventjes lekker een paar prijsjes pakken bij Ome Jeroen. Toch? Wil je wel, hè? Nou, dat dacht ik ook. Pak de app van Radio 10 er maar even bij. Kun je zo meteen even het antwoord geven op de oefenvraag. Het is een futiliteitje, maar dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je het een beetje kan. En twee, dat je er ook ontzettend veel zin in hebt om zo meteen over pak een beet gewoon wegleggen neer. Een minuut of acht te gaan spelen hier op de radio. Dus, heb je geopend? Komt die oefenvraag. Van welke Britse band is Mick Hucknall de zanger? Mick Hucknall. Wie is dat? Welke band? Weet je dat? Nou, stuur me dat antwoord zo snel mogelijk eventjes via de app van Radio 10 en speel mee zo meteen. Gaan we eens kijken wat je ervan van bakt, hè?

0: De Fairground van Radio 10. Jawel, natuurlijk staat hij ook in deze lijst.
1: De top 4000 quiz.
0: Gaan wij spelen en dat doen we met Sylvia uit Zoetermeer. Dag Sylvia, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, dan gaan we naar de jaren 70, 80 en 90.
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik er iets van weet. Ik hoop het altijd wel heel hard. Maar ja, als je dan op de radio bent, weet ik niet of dat...
0: Dat is altijd een stukje spannender natuurlijk. Hè? Maar ja, als we naar die decennia kijken, dan stond je op tafel.
2: Ja.
0: En toen?
2: Ja, onder andere, ja. Gewoon lekker feest vieren.
0: Lekker feest vieren, ja.
2: Ja, toch?
0: En je gaat toch feest vieren binnenkort, hè? Want je kaarten gekocht voor Simply Red.
2: Ja, het is wel eens pas volgend jaar. Maar goed, ik ben heel blij dat we erdoor zijn gekomen en dat we kaarten hebben kunnen scoren.
0: Nou, ja, hartstikke leuk. Helemaal goed. Ja, ja. Nou ja, dat is meteen ook het antwoord gegeven op de oefenvraag natuurlijk. Hè, van welke Britse band is Mick Hucknall de zanger? Dat was natuurlijk...
2: Simply Red.
0: Ja. Dan gaan we nu voor het echie. We hebben 4 vragen. Als je die allemaal goed weet te beantwoorden, krijg je het hele prijzenpakket. Lukt het niet helemaal. Ja. Het lijkt me sterk dat je met lege handen eindigt. Maar we gaan gewoon kijken hoeveel je er goed hebt. Yes?
2: Ja, helemaal goed.
0: Veel plezier, hè?
1: Vraag 1.
0: Vandaag vieren we de verjaardag van acteur en rapper Will Smith. Hij mag 58 kaarsjes uitblazen. Zou je niet zeggen als je hem ziet. Die man die is zo... Well preserved. Hij staat in de top 4000 met een ode aan een Amerikaanse stad. Maar welk is dat? A. New York. B. Miami. Of C. Washington.
2: Erg.
0: Will Smith kijkt toch wel. Dat is de Fresh Prince. En natuurlijk ook de gevierde Hollywood acteur. Die van die klap. Met Chris Rock toen...
2: Ik zeg New York. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Jij zegt New York. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou... Dat is inderdaad niet goed. Nee, we zochten Miami. Welcome to Miami. Ja, dat is wel een hele bekende van hem, hoor.
1: Vraag 2.
0: Autorijden op benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. De adviesprijs voor een liter langs de snelweg is nu €2,73. Wel goed nieuws voor de dieselknallers. Was de fractie goedkoper geworden. Er staat ook diesel in de top 4000. De band. Maar met welke hit? A. Sausalito Summer Night. B. San Francisco Summer Night. Of C. San Diego Summer Night.
2: Sausalito Summer Night.
0: Sausalito Summer Night is goed. We zijn van de nul af, Sylvia. We zijn vanaf.
2: Ja,
1: vraag 3.
0: Je krijgt een fragmentje te horen van een echte knijter uit de top 4000. Ik wil van jou weten, hoe heet dit nummer?

0: ja, ja, ja, ja, ja. Dat was het intro.
1: Dat is Viva La Vida van Coldplay.
0: Ja! Hey, lekker! Vraag 4. Dan gaan we naar die laatste vraag. Als je die ook goed hebt, heb je er toch wel 3 van de 4. Dat is helemaal niet verkeerd. Ja. Oké, Hanneke, wat heb jij gedacht?
2: De laatste wedstrijd van Lionel Messi voor Argentinië is binnen 2 uur uitverkocht. Er waren 80.000 kaarten beschikbaar voor het vriendschappelijke duel tegen Benin. Die wordt 6 oktober gespeeld. In augustus zei hij dat hij ging stoppen als international. Hij speelde in totaal 207 interlands. Hij scoorde 125 keer. En hij werd 4 jaar geleden wereldkampioen met zijn team Argentinië.
0: Nou, denk jij dat Benin gaat winnen? Hanneke, denk jij? Met Lionel, met zijn afscheid. Nee, denk het niet, hè?
3: Nee.
0: Normaal al niet, nu helemaal niet. Goed. Het is een legendarisch ding. In Argentinië natuurlijk. Er zal wel een traantje vloeien ook. Maar don't cry for me, Argentina. Die klassieker die hebben we ook nog. Die staat 2 keer in de lijst. Het origineel is van Julie Covington. Maar welke wereldster heeft nog meer een uitvoering gebracht wat ze echt niet onverdienstelijk deed?
1: Was dat Madonna of zeg ik van iets heel geks?
0: Ja! Helemaal goed. Alsjeblieft, je hebt er toch 3. Nou, hey.
1: Nou, leuk.
0: Misschien is de spanning geweest, anders zet je er wel 4. Maar kijk eens even. De Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet. Bam, bam, broodrommel. Het is voor jou.
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Heel veel plezier, Sylvia. Doei, doei, mooi weekend.
1: Dankjewel.

0: op radio10.nl. De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Alle verf super voordelig.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Jeroen Nieuwenhuizen.
15: Ja, daar ben ik aangenaam. Fijn dat je erbij bent. We gaan nog eens even lekker afsluiten met een dikke 10.

0: koud er zo van als je zingt.
1: Ja.
0: Ja, maar als je praat wil je ook niet te versmaden. Hey, maar dan mag ik zo meteen doen. Eerst eens eventjes, als je nu zit te luisteren. Heb jij misschien nog aan het eind van de week iemand niet genoemd die wel een 10 had verdiend? Dan is dit je moment. Dan is dit je kans. Want het podium gaat nog één keer open op de vrijdagmiddag. Speciaal voor al die mensen die wel eens even lekker in het zonnetje gezet mogen worden. Omdat ze bijvoorbeeld iets te vieren hebben. Of je hebt iets aan ze te danken, dat kan ook natuurlijk. Of ze kunnen sowieso wel eens een keertje even gewoon een shout-out gebruiken. Denk er maar eens over na. Maar niet te lang. Zodra je het hebt bedacht, stuur me dan de naam van de persoon die een 10 verdient. De reden waarom die je 10 verdient. En hoe je zelf heet. En dat kun je op twee manieren doen. Je kan het intikken, maar je kan het ook inspreken in de gratis app van Radio 10. Begin alvast maar met opnemen of inspreken, want voor je het weet is het moment voorbij. Ja, Hanneke, wie heb jij vandaag uit het nieuws geplukt?
1: Nou, ik zat op de website van NH Nieuws, het Noord-Hollandse nieuws. En ik zag daar, het is nu eigenlijk de week tegen de eenzaamheid. Er stond een mooi verhaal over Winnie, zij is 27. En Cees, hij is 83. En zij kwamen elkaar tegen op een terras in Amsterdam. Ze raakten aan de praat en Winnie die kwam erachter dat Cees best een eenzame man is. De verslaggever van NH Nieuws die gaat met ze mee als ze samen een uitje maken. En die vraagt aan Cees hoe die eenzaamheid er voor hem uitziet.
2: En dan heb ik een hele lege dag voor me.
3: Wat zijn jullie van elkaar?
4: Vrienden, ja. Ik zou het ook niet anders willen zien.
3: Wat betekenen die bezoekjes van Winnie voor jou?
2: Heel veel.
1: Ja, even een kort fragmentje van hun bezoekje wat ze samen brachten aan een botanische tuin.
0: Mm-hmm.
1: Ik zat dat zo eens te kijken, toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk gewoon die Winnie een dikke 10 geven. Want hoe gaaf is het als je gewoon iemand, niet via een officiële organisatie, maar gewoon iemand aanspreekt op een terras en je raakt in gesprek en je blijkt best wel veel overeenkomsten te hebben, ondanks het leeftijdsverschil. En je hebt zoiets van, nou, we gaan samen gewoon leuke dingen doen, want volgens mij kun jij wel wat leuke dingen in je leven gebruiken.
0: Ja, ik vind dat een hartstikke goed idee. Dus niet alleen voor deze Winnie, maar voor alle Winnies die dit
1: doen. Precies, ja.
0: Dus ben jij of ken jij een Winnie die ook zo in het leven staat en denkt van joh, die persoon ziet er een beetje eenzaam uit. Ik zal eens een praatje maken, want daar begint het gewoon mee. Hè? Gewoon een simpel babbeltje. Hoe maakt u het? En ja, ik heb het ook al vaak gedaan in mijn leven. Dat ik dacht, ik zat dan zelf alleen op terras. Zo kwam het een keer dan uit. Toen dacht ik van nou, er zit ook iemand alleen. Ik ga zo een praatje mee maken, weet je. Nou, zolang mevrouw het niet ziet, gaat altijd goed. Dus, nee, dat is onzin. Nee, doe dat gewoon. Geintje! Nee, wie vindt dit nog meer een dikke 10 naast Winnie? Laat het weten. Dit zijn de Bee Gees.

0: Tuinsalon Mini.
1: Die stuurt graag deerlijke tien uit aan mijn zoon Joshua. Die heeft eindelijk een stageadres gevonden. Heel veel stageplezier, het liefst van mama. Rob zegt, ik wil een dikke 10 geven aan Mick. Het hele jaar keihard gewerkt in de fabriek. En vandaag krijgt hij een welverdiende vakantie van 2 weken op Bonaire. Geniet ervan, Mick. De buren Gijs en Johanna, die krijgen een dikke 10. Ik ben al 2,5 jaar weduwe naar, maar zij staan altijd voor me klaar. Toppers, krijgen van Dirk van Duin. En hier is Axel.
2: Hallo Jeroen, met Axel en Joyce. De broer van Joyce wou ik even een hele dikke 10 geven. Hij heet Sander. Want gisteren waren hun ouders 60 jaar getrouwd. En hij heeft alles verzorgd voor ze. En dan wil ik even een hele dikke 10 geven. Dankjewel.
1: Nou, kijk eens, bij deze zijn nog gefeliciteerd, hè. Hey Arnold, hallo.
3: Hoi Jeroen, ik zou graag mijn dochter Larissa een dikke 10 willen geven. Ik ben onwijs trots op haar, wat ze allemaal bereikt heeft. Bijna haar rijbewijs. Groeten Arnold Tatels. En dat was een heel fijn weekend. Ook voor de rest van de team van Radio 10. Goedemiddag.
1: Ja, nou, dankjewel man. Bianca.
4: Hey Jeroen, met Bianca uit Enkhuis hier. Ik wil mijn lieve Cor graag een dikke 10 geven. Waarom? Nou, die lieve schat heeft voor mij een LP besteld van Middle of the Road. En die krijg ik dus morgen binnen. Hoe lief is dat? Dus vandaar mijn dikke 10 voor mijn lieve Cor. Groetjes uit Enkhuis van Bianca. Fijne uitzending nog.
1: Jo, dankjewel. Hoi Bianca. En dan nog eentje van Harold.
5: Dag Jeroen. Ik wil heel graag voor mijn collega's, de back-office collega's die op kantoor werken, wil ik graag bedanken. En een hele fijne werkdag. En alvast een goed weekend toe wensen. Goed weekend.
1: Nou, kijk eens even. Dat zijn toch mooie berichten allemaal. Heel fijn. Ook nog eentje van

0: De nicotine zijn uitgedeeld in Jeroen Afternoon voor deze week. En dat betekent het einde van deze show. Maar het begin van de rest van de middag. En natuurlijk de opmaat naar het weekend. Om 4 uur hebben we Gijs voor je. Voor Dennis Verheugd. En vergeet het niet, nog steeds kans op kaarten voor Anouk 4 juni volgend jaar met Metropoolorkest in Amsterdam. Hoor je haar, score al die tickets.
1: Dag Jeroen.
0: Dag.

Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pakken.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
11: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Ja, je merkt dat aan alles. Hè? Ja, de werkweek zit er bijna op. Het weekend komt steeds dichterbij. En daar hoort ook de muziek naar te klinken. Wat dacht je van ABBA, Maroon 5 en ook Michael Cimbello? Dat is niet verkeerd, toch? Nee, nou, die hoor je zo. Eerst het nieuws van 2 uur. Hanneke van Zessen, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Het blijft maar druk op de wegen in het midden van het land. En het komt door de afsluiting van de A27. Er wordt gewerkt aan de Merwedebrug. Wie via andere wegen de grote rivieren over wil steken, komt in files van soms wel een uur terecht. De ANWB denkt dat dit nog de hele middag gaat duren, want de avondspits moet straks ook nog beginnen. Op de weg tussen Groningen en Roodeschool is een dode gevallen. Bij het dorp Sint-Annen botste een auto op een vrachtwagen. De automobilist heeft dat niet overleefd. De vrachtwagen belandde in een greppel. De N46 is beide kanten op afgesloten voor onderzoek. De gemeente waar het Gelderse dorp Kesteren onder valt is verbijsterd dat er zoveel mensen waren bij een AZC-demonstratie gisteravond. En ook dat het zo uit de hand liep. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er werden 10 mensen opgepakt. Die worden vandaag door de politie gehoord. En bij de overstromingen in Nepal van een maand geleden heeft het Rode Kruis ruim 2,5 miljoen euro ingezameld op Giro 6868. Het geld gaat naar eten, water en hulppakketten. Zeker nu het winter wordt in de bergen van Nepal zijn die pakketten hard nodig. Duizenden mensen zitten nog steeds zonder huis. En dan het weer vanmiddag 20 tot lokaal wel 24 graden. Dit weekend grotendeels droog en een graad of 22.
19: Lekker hè, ik dacht ik trek mijn korte broek gewoon weer aan.
20: Ja, ja, ik zag het Dennis. Nou ja, ik kan het goed hebben hoor.
19: Ja, nou dankjewel. Fijn weekend.
20: Jij ook.
19: Ja. Eens even kijken. Jemig, 57 vertragingen. Staat het er nou? Ja, dat staat er inderdaad. Waarvan dit de drie langste zijn op dit moment. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest. Daar een half uur. Op diezelfde A2, maar dan de andere kant uit. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. 36 minuten. En ook ruim een half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Dat is dan weer voor de Moerdijkbrug.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
23: Oh. De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan.

0: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
7: Dennis Verheugd.

0: SOS.
1: Ja, misschien is dat wel de kracht van ABBA. Hè? Of het nou maandagmorgen is of vrijdagmiddag, hè? In dit geval. Muziek maakt het meteen net even gezelliger. Ja, en op een vrijdag als deze komt dat natuurlijk extra goed uit. Weekend staat inderdaad inmiddels bijna voor de deur. De sfeer zit er al lekker in op deze vrijdagmiddag. Dus laten we samen van deze dag iets moois maken. En de Sugar Babes, die zorgen eigenlijk ook net voor dat extra beetje weekendgevoel.

als je naar buiten kijkt, dan zou je bijna denken dat de zomer nog een toegift heeft gekregen. Zo'n echte Indian summer. Nou, daar past Bob Marley prima bij. Je hoorde Free Little Birds op Radio 10. Ja, zijn muziek leeft natuurlijk al tientallen jaren voort. Maar ook de volgende generatie laat nog steeds van zich horen. Want zo bracht zijn zoon Ziggy Marley dit jaar een persoonlijke eerbetoon aan zijn vader uit. Het heet Many Mourn for Bob. Ja, kijk en luister die vooral op YouTube. Want dan zie je meteen dat Ziggy niet alleen als zijn vader klinkt, maar ook opvallend veel op hem lijkt. Ja, de familie Marley bewaakt de muzikale erfenis dus nog altijd met liefde. Kunnen we

0: club.nl.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis. Pakken.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259...

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.

0: om te weten. Zo klinkt dus een liefdesliedje. Love Song, Sarah Bareilles op de vrijdagmiddag hier bij 10.
1: Top 4000 Flashback.
0: Ja, voor de flashback van deze vrijdag gaan we terug naar 1991. Er zijn artiesten die een liedje schrijven voor het publiek. Maar ja, er zijn ook artiesten die af en toe een liedje schrijven voor zichzelf. Nou, Heal the Pain, dat voelt een beetje als dat laatste. Het was misschien niet zijn grootste hit, maar wel een van zijn persoonlijke favorieten. Ik heb het over George Michael. Hij schreef het als eerbetoon aan zijn muzikale held Paul McCartney. En ja, in 2005 mocht hij het nummer zelfs samen.

0: met hem opnemen. Nou, ruim 35 jaar later klinkt het nog steeds alsof George Michael gezellig naast je op de bank zit met een gitaar. Heal the Pain stond de afgelopen jaar op
1: 3220.

als er één artiest is die de afgelopen dagen heeft gemerkt dat niet iedereen het met je eens hoeft te zijn, dan is het Ed Sheeran wel. Want rond zijn Amerikaanse tour ontstond al wat discussie. Volgens berichten verloor hij daardoor zelfs bijna 500.000 volgers op Instagram. Dat zijn ongeveer alle inwoners van Eindhoven.

0: is een de eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat is veel.

0: Download de app en start met vinden.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Ja, richting de leukste middagshow van Nederland. Gijs op 10. Richting misschien ook wel tickets voor Anouk. Zo dadelijk richting de virtuele dansvloer. Want Stereo Love van Edward Maya en Vika gaat gedraaid worden. Ook nog Kate Bush en Phil Collins. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag Dennis. Medewerkers en klanten van boodschappenbezorger Flink zijn doelwit van hackers. Volgens de NOS is er ingebroken bij de online supermarkt en worden gebruikers benaderd met een ultimatum. 10 tot 15 euro aan crypto betalen of hun gegevens worden gepubliceerd. Volgens experts is het nieuw dat individuele klanten worden benaderd. Jan Roos en Dennis Schouten moeten volgende maand voor de rechter komen. Justitie vindt dat de twee presentatoren ernstig beledigend, vernederend en seksistisch hebben gepraat over twee vrouwen. Het gebeurde bijna 2 jaar geleden in een uitzending van hun programma Roddelpraat. Volgens Roos en Schouten is de ophef overdreven. Het kabinet en Tata Steel nemen langer de tijd om afspraken te maken over het verduurzamen van de staalfabriek. Eerst was afgesproken dat er deze maand iets definitiefs op tafel zou liggen, maar dat wordt verschoven naar volgend jaar maart. Dat het langer duurt heeft te maken met de dreigende sluiting van 2 vervuilende Tata-fabrieken. En naast begraven en cremeren wordt het nu ook mogelijk om iemand die is overleden te resumeren. Dan wordt het lichaam opgelost in een vloeistof. Het kabinet gaat er daarvoor de wet aanpassen. Ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Ze mogen er straks 2 personen samen in een kist liggen.
8: Nou, dan ga je ook lekker het weekend in.
9: Eet smakelijk allemaal. Het radioteam weer. Vanavond is het helder. Vannacht valt er misschien wat regen, een graadje of 11. Morgen flink wat bewolking. Dan kan er een spatje regen vallen. Er is ook wat zon en dan wordt het 19 tot 22 graden.
8: Nou, heerlijk. Martijn, waar is jouw korte broek eigenlijk?
9: Die heb ik al 2 jaar niet meer terug. Nee, mannen horen niet in een korte broek, vind ik.
8: En bedankt. Goed, tot over een uurtje. Eens even kijken. Ja, blik op de weg, hè. 56 vertragingen meldt Flitsmeister op dit moment. 3 van de grootste heb ik nu voor je. De A2 Den Bosch, Utrecht. Dat is voor Zaltbommel. Bijna 3 kwartier. A15, Gorkum, Ridderkerk. Voor Hendrik, Ido, Ambacht. 40 minuten. En nou, bijna een uur, zeg. Op de A16, Breda, Rotterdam. Door een auto met pech. En dat is voor Zevenbergse Hoek. Sterkte daar.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superfijn.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: kleine textielbak.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Pak.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
12: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.
15: Dennis Verheugd.
16: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
17: Hi, this is Phil Collins here and you're listening to Dennis Verheugd.

Follow the leader, leader, leader. Ja, ik neem je even mee terug naar 1978. Want in de Efteling werd een nieuwe attractie geopend. Ja, er liep in het park een jonge vrouw rond in een witte jurk. Sierlijk dansend tussen de bomen. En ik kan me voorstellen dat er bezoekers waren die dachten van, nou, leuk hoor, die mevrouw in die witte jurk. Maar is dit nou die nieuwe attractie? Nee. Nee, Kate Bush was er eigenlijk alleen om de opening van het nieuwe spookslot wat op te fleuren. Dus nou ja, je kan eigenlijk zeggen dat de Efteling die dag twee attracties cadeau kreeg. Hè? En het spookslot en Kate Bush. Je hoorde Wuthering Heights op deze gezellige vrijdagmiddag. Van harte welkom met hier nog meer gezelligheid.

Listen to my heart, Ellen Dane, hier bij Radio 10. Ja, zo'n plaat die je in één klap weer terugbrengt naar de jaren 80. Goed nieuw trouwens, voor alle liefhebbers van dat decennium. Vanaf komende maandag kun je weer stemmen voor de 80's Top 810. Dus, als Taylor Dane een plekje verdient op jouw lijst... nou, zet haar er vooral tussen, hè? Ja, en vergeet de rest van je favoriete 80's helden niet. Stemmen kan dus vanaf maandag en dat doe je via de app en radio10.nl. En de 80's Top 810 zelf...

0: Team op radioteam.nl.
1: Het is weer Bol-tiendaagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De leukste vrijdagmiddag borrelshow komt er weer aan. Gijs op 10, ook de doorbraakhit van de jaren 80 duo. En nu...

een zanger met een bos donkere krullen en een producer met een matje. Ja, de een heette Thomas Anders, de ander Dieter Bohlen. Samen gingen ze op zoek naar een nieuwe sound. Ja, Dieter die raakte vooral geïnspireerd door Precious Little Diamond van Fox the Fox. En vooral eigenlijk door die hoge stemmen in het refrein. Dat bracht hem op het idee voor een eigen liedje in de stijl van de populaire Italo-disco van die tijd. Ja, niemand wist

0: Ja, mooi is dat, hè? Zo'n vocoder, hoe noem je zo'n ding? Ja, stemvocoder.
1: Ja, zo'n robotachtige. Ja, precies. Ja, je kan er niet doorheen praten. Nee. Zonder van het liedje natuurlijk. Mr. Blue Sky slaat natuurlijk op vandaag. Want vanochtend echt één blauwe lucht. Hè.
0: Had je dit verwacht?
1: Nee, helemaal niet. Daarom heb ik ook mijn korte broek aan.
0: Oh, serieus? Heb je een korte broek aan?
1: Ja, ik heb een korte broek aan.
0: Oh. Ja, okay. Ja. Heb je dat ook wel gemeld bij de receptie en bij de beveiliging?
1: Nee, maar dat weten ze van mij, hoor.
0: Dat ze wel graag van tevoren weten. Ik heb wel een linnen broek aangetrokken. Maar ja, wat doet het ertoe hoe we eruit zien? Het gaat erom wat we doen natuurlijk,
1: dat
0: toch?
1: Is ook. Gijs, hartstikke goedemiddag natuurlijk.
0: Ja, goedemiddag Dennis. We gaan straks gaan wij de vrijdagmiddagborrel openen. En dat doen we natuurlijk elke vrijdagmiddag, omdat het vrijdag is. Dat is wel zo logisch. Twan Huis is onze gast. Natuurlijk een geweldige presentator. Eloquente man.
1: Zeker.
0: Goed besproken. Ik dus niet. Wel bespraakt. En hij heeft natuurlijk college tour gedaan. Doet ook Buitenhof. Heeft natuurlijk ook de talkshow gedaan bij RTL 4. We gaan hem van alles vragen. Maar stel dat jij hem tegenover je hebt. Wat zou je dan van hem willen weten?
1: Nou, ik mis dat eigenlijk, dat programma. Dat college tour.
0: Wanneer komt college tour of college tour?
1: Ja, of
0: wanneer komt het weer terug?
1: Nou, of zijn we door alle belangrijke mensen heen?
0: Dat denk ik niet. Ik denk dat er nog heel veel belangrijke mensen zijn. En hebben we ook waar studenten natuurlijk heel veel vragen aan kunnen stellen. Heb jij vragen aan Twan Huis? Laat het even weten via de Radio 10 app. En dan ga ik het allemaal aan hem vragen. Straks live hier op de radio bij Gijs op 10.
1: Gezellig hoor, de vrijdagmiddagborrelshow, hè?
0: Zeker.
1: Ja. Goed, zo dadelijk veel plezier dus met Gijs en de hele middagcrew.
0: Hallo!
1: Nou, sluit ik eventjes af met een boodschap van Lady Gaga.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: Oh. Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
4: Giga veel.
0: Gratis producten tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Van België tot Annabel. En van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert Avers Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Meesie, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.

0: kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis. Pakken.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4 uur geweest. Het gaat lekker snel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Op de NDSM-kade in Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Er is veel politie op de been en die heeft een groot gebied rond de NDSM-kade afgezet. Er is ook iemand opgepakt. Het kabinet is er onderling uit. Een nieuw voorstel om steun van andere partijen te krijgen voor de begroting, voor de plannen dus. En premier Jetten denkt dat er voor iedereen iets in zit.
10: Een uitgestoken hand aan zowel de rechter als de linkerzijde van de oppositie. Zodat we ook snel door kunnen met onze ambities voor Nederland op het gebied van stikstof, netcongestie, veiligheid, de aanpak van de woningnood en de toekomst van onze economie.
9: Ja, de komende dagen gaat het kabinet er met de andere partijen over praten. Er komt een onderzoek naar misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon, die laatst in het nieuws was. Hij zette veel meer kinderen op de wereld dan mag, terwijl die al jaren in beeld was bij allerlei instanties. De onderzoekers gaan in opdracht van het kabinet tientallen jaren van donaties onderzoeken.
8: Klinkt als Suske en Wiske boek, hè? Massa donor Simon.
9: Ja, precies. Ja. Maar ja, het is natuurlijk voor...
8: Voor die neefjes, nichtjes is het vreselijk.
9: Je het weet heb je straks een relatie met je zus zonder dat je door hebt. Max Verstappen heeft een teleurstellende kwalificatie gereden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zette die tijdens de trainingen nog snelle tijden neer. Bij de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 8e plek. George Russell start morgen vanaf pole en daarachter start Charles Leclerc. Het Radio 10 weer. Vanavond is het helder. Vannacht valt er misschien wat regen. Een graadje of 11 is het dan. Morgen flink wat bewolking. Kan er een spatje regen vallen. Maar dan is er ook wat zon en dan wordt het al 19 tot 22 graden.
8: Ongelooflijk. Nou ja, we genieten er allemaal van, hoor. Deze paar nazomerse dagen. Dankjewel, Martijn.
9: Yes.
8: Gaan we meteen even kijken eigenlijk naar de plekken waar je niet zo geniet. Als je in de file staat. En het is al hartstikke druk, want het is vrijdagmiddag. Waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Op heel veel plekken op de A2 bijvoorbeeld. Richting Utrecht sta je tussen Boxtel Noord en Waardenburg een uur stil. Daarbinnen loopt de vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel op tot 3 kwartier. Richting Den Bosch heb je tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel een uur file. A15 dan, een uur file tussen Gorinchem en knooppunt Ridderkerk. En op de A16 tussen Breda's West en Dordrecht Centrum ook 3 kwartier vertraging.
8: Nou, maar heel veel sterkte allemaal daar. Zorg dat je veilig thuis komt, want het is vrijdag. We hebben ook de vrijdagmiddagborrel hier bij Gijs op 10. Twan Huis is onze gast. En als je vragen aan hem hebt, je kan ze gewoon stellen via een WhatsAppje, via de Radio 10 app. En ik heb ook muziek voor je van Ellie Goulding, Love Me Like You Do en cabaret van Jan-Jaap van der Wal. Allemaal binnen een paar minuten.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel.
7: De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.

0: kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Fifty Shades of Grey was die bijzondere film waar dit uitkwam. En niet zomaar een bijzondere film, het was ook een film die vertaald is in het Nederlands, 50 tinten grijs. En daar heeft Martijn Nijhuis nog een aantal passages uit voorgelezen op speciaal verzoek. Weet je dat nog uit je hoofd of kun je nog iets verzinnen daarvan?
1: Ja, het was iets met hij stootte zijn warmende liefdesdolk in haar geopende kelk of zoiets. Ja.
0: Zo. Nou, dit is een normale vrijdag voor Martijn Nijhuis. Ja, het is weer begonnen hoor. Zo, wees welkom. De vrijdagmiddagborrel. Vandaag hebben wij Twan Huis de gast. Yeah. Nou ja, als hij hier het pand binnenkomt, want hij had zijn auto op een verkeerde plek neergezet. Hij moet zijn auto nu even verplaatsen. Nee, dat komt, hij had zijn auto op de plek van John de Mol neergezet. Je mag hem overal neerzetten, behalve op die plek. Dus hij komt zo hier naartoe. En we gaan lekker de vrijdagmiddagborrel en het weekend natuurlijk ook openen. Welkom bij Gijs op 10. Het is vrijdag. Het is de meeste muziek in de middagshow. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew. Oh. Zitten wij lekker bij op de achterbank. En we rijden met je mee deze hele file.

0: benzine tanken is opnieuw duurder geworden. Dat las ik net. Adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,72.
1: Wat?
0: Ja, het is echt een nieuw record. €2,72. Het is vooral het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Sinds het uitbreken van het conflict is een liter benzine bijna 50 cent duurder geworden. Ook diesel is inmiddels historisch duur. De olieprijs is flink gestegen, onder meer doordat de aanvoer via de straat van Hormuz vrijwel stil ligt. Iran en de Verenigde Staten praten ondertussen over een mogelijk staakt het vuren. Ja, nou, dat kan ook nog wel even duren, dat staakt het vuren. Maar voorlopig blijft de verwachting dat de brandstofprijzen gewoon hoog blijven. Jan Jaap van der Wal, die weet hoe de prijzen overigens zijn bij onze zuidenburen, want hij woont daar.
2: In België is het nog €1,64. Maar ik heb toch ook het idee, daar zie ik België ook over aan, dat ze gewoon vergeten zijn om de olieprijs te verhogen. Dat iedereen ook zei, en jullie hebben toch ook verhoogd? Ja, ja. €2, ja, ja. Ja, ja.
3: 3 miljard.

0: eerlijk zeggen, Martijn. Staat dit in een favoriet lijstje van je? Of heb je zoiets van, dit ben ik ook volledig vergeten?
1: Ik was het vergeten,
0: dat dacht
1: maar
0: ik al, ja.
1: Misschien komt het dan in een lijstje.
0: Maar als je terug hoort, dan denk je van, oh, wat lekker, wat fijn. Oh, Stuart and Free, Let It Be, 2003. Toen brachten ze het uit. En Simple Minds en Alive en Kicking. 1985 hoorde je daarvoor. Nou, ik ben niet heel gauw jaloers, maar sommige mensen kunnen zoveel en zijn er ook zo ongelooflijk goed in, dat het eigenlijk wel jaloersmakend is. Zo'n prachtig exemplaar van dat mens heb ik hier ook in de studio. Vraag in de studio om uitgebreid mee te borrelen deze nazomer vrijdagmiddag. Hij is, hou je vast, journalist, presentator, schrijver, Amerika-kenner, spreker, documentairemaker, dagvoorzitter, interviewer, wandelaar en ook schrijver over wandelaars. En hij doet het allemaal zo goed dat je zeker weet dat het altijd als een huis staat. Dames en heren, hooggeëerd publiek, mag ik een groot applaus voor onze vrijdagmiddaggast van formaat 12.
2: Van Huis! Jezus, wat een introductie.
0: Ja, nee, wat. Nee, maar, dat, nee, maar uit alles, het is niet gelogen. Alles wat ik gezegd heb, dat klopt ook.
2: Nou, ik ben vereerd.
0: Ja, oké, okay, ja. Nou, dat is heel fijn. En fijn dat je er ook bent. Heb je een plekje voor je auto gevonden? Dat is een belangrijke vraag.
2: Ik dacht, ik ben op weg hier naartoe, kwam ik langs een wasserette.
0: Ja.
2: En ik ging met mijn auto erin. Een heel leuk gesprek gehad met een jongen die zei, wat een mooie auto heb jij. Dus ik kwam helemaal brandschoon aan bij Talpa.
0: Ja.
2: En ik denk, er zijn 3 gereserveerde parkeerplaatsen, 03, 02, 01. Die van 01, dat is John de Mol.
0: Ja.
2: Dan ga ik daarop staan.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus ik loop hier binnen en de bewaker meteen van, meneer, staat op de... Dat kan absoluut niet. Dus,
0: ja, nou ja, dat heb ik ook al 3 keer meegemaakt.
2: Ja.
0: Dat ik daar mijn auto op neem.
2: Maar hij komt hier toch nooit, dus dat maakt nou.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Ja,
2: dat hij hier nu niet is.
0: Nee. Nou, dat kunnen we straks wel even gaan testen. Want hij zit hier 2 verdiepingen boven.
2: Echt waar?
0: En hij is hier vaker dan dat je denkt.
2: Denk je?
0: Ja, absoluut.
2: Ik denk dat we moeten uitnodigen in de studio hier.
0: Dat gaan we binnenkort een keer doen op vrijdagmiddag.
2: Nee, Twan,
0: heel fijn dat je er bent. We gaan even een vragenvuur met jou doen. Dat doen we elke vrijdagmiddag. 40 seconden krijg je de tijd.
2: Wow.
0: Zo snel mogelijk antwoord geven. Ja. Het zijn echt dilemma's. En je kunt je voorstellen waar die dilemma's allemaal voor staan. Maar je moet kiezen. Je moet er altijd eentje kiezen. Zullen we doen?
2: Ja, ja.
0: Oké, daar gaat hij. Rijsten fly of abrikozen fly?
2: Rijsten.
0: College tour of college tour?
2: College tour.
0: College tour of Nova?
2: College tour.
0: College tour of Nieuwsuur?
2: College tour.
0: Buitenhof of RTL Late Night?
2: Buitenhof.
0: Zevenum of Amsterdam?
2: Amsterdam.
0: Amsterdam of New York?
2: New York.
0: Limburg of Nederland?
2: Limbappe.
0: Nee, je moet kiezen.
2: Ja, dat is Limburg.
0: Oh, Limbappe.
2: Ja, ja.
0: Bill of Hillary Clinton?
2: Dat is lastig.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Bill.
0: Wandelschoenen of televisiestudio?
2: Wandelschoenen.
0: Wandelen in de Alpen of wandelen door Manhattan?
2: Manhattan.
0: Robbie Williams of Bill Gates?
2: Robbie Williams.
0: New York of Washington D.C.?
2: New York.
0: Limburgse fly of Amerikaanse cheesecake?
2: Limburgse fly.
0: Oké. Okay. Nog iets waar je op terug wil komen?
2: Ja. Wandelen in New York of de Alpen?
0: Nee, ja, wandelen in de Alpen of wandelen in Manhattan?
2: Ja, daar ging te snel. Alpen.
0: Waarom wil je daarop terugkomen? Wat?
2: Nou,
0: Manhattan is toch veel gaver dan de Alpen?
2: Wandelen in de stad vind ik heel erg leuk.
0: Ja.
2: Maar wandelen in de Alpen is spectaculair en geestverruimend. En dan heb je niks meer nodig aan MDMA of whatever.
0: Ja.
2: Het gaat vanzelf.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan heb je dat bij deze heb je rechtgezet. Twan Huis bij ons in de studio. Stel, je hebt een vraag aan hem. Laat het maar eventjes weten via de Radio 10 app. En je kan mij gewoon een WhatsAppje sturen. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, het kabinet heeft zijn plannen voor het komende jaar een beetje aangepast. Gaat nu opnieuw overleggen met de partijen die niet in de regering zitten.
0: Oh.
1: En ja, Twan Huis is dus de gast. Maar wat weet jij eigenlijk al van hem?
0: Ik weet alles van Twan.
1: Ja, dan gaan we zo even testen met een ultrakorte Twan Huis quiz.
0: Oké. En ik hoor een piep in mijn oor, maar dat zal wel goed zijn, want dit hoor je ook zo.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Alle Sigma verf bestel je bij
12: verfwinkel.nl. De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Ja, goedemiddag. Vanavond helder weer. Vannacht een beetje regen, 11 graden. Het is koud. Ja, morgen bewolking, meer kans op wat regen, maar ook zon. 21 graden worden dan. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
15: Goedemiddag op 102 plekken. Op de A2 is het in beide richtingen flink druk. Richting Utrecht staat tussen Bokstel Noord en Waardenburg een uur stil. Richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Zaltbommel ook een uur vertraging. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam staat tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom 3 kwartier stil door een ongeluk. En op de A15 Gorkum-Rotterdam heb je tussen Gorkum en Knoop het Ridderkerk ook een uur vertraging.
14: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso deze hele file en met Twan Huis en natuurlijk de hele middag. Crew! Hallo. Blijven wij gewoon lekker bij je op de achterbank zitten. En we blijven lekker bij je. Straks ook top 4040 seconden. Dat maakt die file net even wat lekkerder. En muziek van Cher en Shakira. Dat hoor je allemaal in de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Gijs. Het kabinet gaat de komende dagen praten met de partijen die niet in de regering zitten over de plannen voor het komende jaar. Die begroting is op een paar punten veranderd. Zo zijn er zaken veranderd die te maken hebben met de koopkracht en met de uitkeringen. In Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten op de NDSM-kade. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Wel is er een verdachte aangehouden. De politie heeft de omgeving van de NDSM-kade in Amsterdam afgezet. De politie is klaar met het zoeken naar sporen in en om het dorp Overasselt in Gelderland. Daar werd eerder deze maand een beveiliger van een drugscrimineel doodgeschoten. Het gebeurde door een bende gewapende mannen.
14: Ja, dat hebben we allemaal gezien natuurlijk. Hè?
16: Precies.
14: Ja, goed. Tenminste, goede beelden waren niet te zien, maar het waren allemaal van die beveiligingsbeelden. Die,
16: ja, een berichtje waarvan je denkt, waarom zeg ik het? Want ja, we weten niet wat het bewijsmateriaal is. Dus dat horen we later
14: nog. Nou ja, ik zat er met Twan even net over te praten. Die vroeg zich ook al, waarom zegt hij dit eigenlijk? Ja.
16: Is dit nou spannend voor jou? Want jij als meester interviewer, dat je naast iemand zit. Ik zag jou toch wat.
14: Nee, dat is niet spannend. Want Twan en ik, wij kennen elkaar een beetje. Ja, wij zijn collega's geweest. We hebben bij de KRO-NCRV gewerkt.
16: Ik hoor een soort nerveus hoesje. Dat hoor ik alleen als je...
14: Nerveus hoesje? Ik was niet aan het hoesten.
16: Ah, ja. Nee, oké. Okay. Nee. We gaan het zien. Je praat zo meteen verder met Twan Huis. Maar wat weet je eigenlijk al van hem?
14: Nou, ik zei wel dat ik alles weet, maar dat is natuurlijk niet...
16: Oh, nu trekt hij die kotel weer in.
14: Dat is natuurlijk niet helemaal waar.
17: Ik hoop het niet.
16: Gijs, de basis van een goed interview is natuurlijk dat je goed bent voorbereid.
14: Dat
16: dus
14: is waar.
16: Even een ultrakorte quiz over Twan Huis.
14: Wacht even, zijn dit vragen die je zou moeten weten?
16: Ik vind van wel.
14: Oké.
16: Even voor de duidelijkheid. Twan, je mag hem niet helpen.
17: Nee.
16: Je mag alleen achteraf zeggen of hij het goed heeft.
17: Ja.
14: Oké.
16: Klaar voor Gijs?
14: Ja, tuurlijk.
18: Nummer 1.
16: In de college tour met Mark Rutte in 2011 werden door een student twee bijzondere vragen gesteld. Welke waren dat?
14: Dit zijn dan vragen die je niet zomaar... Nou, Twan, kom er maar in.
16: Nee. Ik ga je eerst de eerste vraag laten horen. Okay. Dan misschien krijg je dan een idee.
19: Okay. Ik zie vaak op tv en dan vraag ik mezelf af... hoe kan het dat u nog geen vriendin heeft?
14: Oh ja. Ja, nou weet ik het weer.
16: En wat was de tweede vraag?
14: Valt u op mannen?
16: Nee.
14: Oh.
16: Deze is fout. Ze zijn namelijk...
19: Dat is niet de vraag.
17: Maar dat is dan wel de vraag.
14: Oké, okay, nou...
19: Ik vroeg me af, wilt u misschien met mij trouwen?
14: Nou, dat is langs mij heen gegaan.
16: Wat was nou het antwoord van Rutte? Typisch Rutte natuurlijk. Hij zei geen ja en hij zei geen nee. Hij zei, stuur je cv maar op.
14: Wow. Was dat leuk om Rutte te interviewen?
17: Nou, er zit nog iets aan, achteraan. Want wat er gebeurt na deze vrouwelijke studenten... Mm-hmm. Die krijgt dus nee te horen van Rutte. En dan staat er achter haar een jongen op.
14: Ja.
17: En die vraagt, wilt u dan met mij trouwen?

0: tegen mij, mijn televisiecollega, die zei: waarom heb je niet ingegrepen? Ik zeg: hoezo?
1: Ja, wat
0: dat was een duidelijke hint naar of Rutte homoseksueel was. En ik zeg: nou, het is dat je het nu vertelt, maar ik heb daar geen seconde bij stilgestaan.
1: Nee. Maar wat heeft Rutte daarop geantwoord?
0: Ja, dat weet ik niet meer.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
2: Ja, het glit allemaal als teflon van hem af.
1: Want, ja, nee, natuurlijk. Ja, dat begrijp ik wel.
3: Nummer 2.
2: Nou, Twan komt natuurlijk uit de provincie
1: Limburg.
2: Ja, nou wil ik jou niet voor de bus gooien waar Twan bij is, maar ik doe toch even. Okay. Jij zit op
1: je gaat
2: Limburger...
1: weer eens Limburgs aan mij vragen en dan moet ik vertalen dan.
2: Robin, zit jij soms best een beetje te pesten?
1: Nee, helemaal niet.
2: Nou, okay.
1: Zit jou te pesten, ja, maar Robin niet.
2: Twan werd laatst geïnterviewd en toen zei hij iets over de geboorte van zijn zoon. En dat deed hij in het Limburgs. En de vraag is, ik kon het makkelijk verstaan, maar de vraag is of jij het ook verstaat. Wat zei hij hier?
4: Ik kwam nog niet zomaar naar buiten. Toen kwam ik er nog een paar minuten achter dat ik hem in het dialect toesprook. Van, komt goed en die mam komt zo. En die...
1: Nou, hij praat zijn kind in dialect, praat hij.
2: Ja, heel goed.
1: Daar zegt hij wel tegen.
2: En hij zegt in het begin, hij kwam niet zo makkelijk naar buiten.
1: Nee.
2: En, wat zei hij aan het eind?
1: Dat is goed, hoor.
0: Zo is dat.
1: Ja, zo, dat verstond ik.
2: Je moeder komt zo. Zei
0: je moeder. Klopt.
2: Ja, precies.
1: Je gaat toch niet vragen of je de vraag goed gesteld hebt?
2: Nou ja,
1: het antwoord
2: ook. Er stond geen ondertiteling bij, dus ik moest een beetje gokken.
3: Nummer 3.
2: Nou, je hebt er al 2 fout, Gijs. Je kunt het goed maken. Ja. Alles of niks. Wij kennen elkaar al 13 jaar, Gijs.
1: Zeker.
2: Jij schrijft mijn naam nog steeds verkeerd.
1: Ja.
2: Weet jij wel hoe je de naam Twan Huis schrijft?
1: Ja, natuurlijk weet ik dat.
2: Nou?
1: T-W-A-N.
2: Ja.
1: H-U-Y-S.
2: Wow, je hebt het helemaal goed.
5: Maar dat is opzet. De naam van Twan Huis fout gespeld in het draaiboek.
1: Maar ik heb daar niks over. Maar ik heb daar niks over gezegd. Maar ik heb dat al de hele middag.
6: Nog even buffelen. Je dag zit er bijna op.
1: Staat je eikels, hè? Ja, echt, hè? Ja.
0: 5 dagen van de week, zei je.
1: Ja. Ik ga binnenkort met John even praten. De grootste hit, alle tijd.

0: Ja, en dit was ook het WK, het officiële lied van het WK. Die Die, Shakira en Burna Boy en Cher, If I Could Turn Back Time. Dat hoorde je daarvoor. Het weekend staat voor de deur, de wijn staat koud. Bitterballen zijn wel. Heb je al een bitterbal gepakt trouwens?
1: Nog niet, maar ik ben een beetje verkouden, dus ik hou me in.
0: Ja, dan moet je geen bitterbal eten.
1: Nee.
0: Nee, dat zei mijn moeder vroeger ook altijd. Als je ziek bent, dan kun je geen lekkere dingen eten. Nou, trek je wandelschoenen maar aan voor de man die normaal kilometers maakt in interviews, maar nu helemaal naar onze studio is gelopen, omdat hij zijn auto helemaal ver weg heeft moeten parkeren. Welkom in ons huis, Twan Huis. Wat fijn dat je er bent. Ja. Naast presentator van College Tour en Buitenhof, begenadigd wandelaar, schrijver en schrijver over die wandelingen. Dat vroeg ik me ook al meteen af. Hoe kun je nou schrijven over wandelen? Wandelen is toch gewoon helemaal leegmakend en ja. Daar kun je toch niks over zeggen?
1: Nou ja, ik had bijna 4 jaar geleden nu het plan opgevat om met mijn zoon, die toen 16 was, een wandeling te maken van München naar Venetië. En je hebt gelijk, wandelen is eigenlijk, je kan het alleen doen. Ik deed het met mijn zoon. Maar ik had wel meteen het idee, deze wandeling heet Het Droompad. Zo heet het boek ook dat ik erover heb geschreven. En mensen die mij deze wandeling aanraden zeiden, het is echt de allermooiste wandeling van Europa. Je gaat door een spectaculair landschap. En mijn idee was, dan ga ik het met mijn zoon hebben over zijn leven. En wat hij ervan verwacht allemaal. Dat ga ik dan opschrijven. Het wordt vast een mooi boek.
0: Maar jouw zoon is 16.
1: Die was 16.
0: Ja, die had toch zoiets van, pa, ik weet niet wat je gedronken hebt of gerookt hebt of zo. Maar dit vind ik een heel slecht idee.
1: Precies dat.
0: Ja, precies heeft hij zo gereageerd.
1: Ja, nou, had een iets andere zin. Pap, ik ben op mijn leeftijd 16 dat ik afstand van jou moet nemen.
0: zeker geen
1: intensieve projecten met jou moet aangaan. En toen zei ik, van wat een mooie openingszin van mijn boek. En toen zei een boek, dat al helemaal niet.
0: Oh nee. Dat is,
1: dus het eerste voorstel was heel slecht en mislukt. En
0: maar hoezo zei jij toch ja?
1: Nou, hij zei uiteindelijk, een week later heb ik nog een keer geprobeerd. En het is een lieverd, want hij zei ook weer later natuurlijk, waarop jij ooit ja gezegd? Dus ik heb moeite met nee zeggen. Mm-hmm. Maar een week later vroeg ik het nog eens. En toen zei hij van, nou weet je, als we het in etappes kunnen doen, in 2 keer, want het is 550 kilometer en 32 dagen.
0: Ja.
1: In etappes, 2 zomers lang, misschien is dat een idee. Toen zei ik meteen van, ja, dat vind ik ook eigenlijk veel
0: beter. Oh, dus jullie hebben er 2 zomers aan besteed,
1: Het plan was om het in 2 zomers te doen. En dat is in die zin niet gelukt, tijdens de tweede zomer waren we in de bergen en kregen we het bericht via mijn vrouw. Die belde me op en die zei van, ja, ik heb heel slecht nieuws. Je vader is net gevallen in de keuken.
0: Oh jee.
1: En je moeder is bij hem, ambulancepersoneel is bij hem, de buren zijn daar. Maar het ziet er niet naar uit dat hij het redt.
0: Och.
1: En hij had een hersenbloeding en was een uur later is hij overleden.
0: Oh jee.
1: Dus toen zijn we meteen teruggereisd en dacht ik ook van, dit plan wordt niks meer. Laat staan een boek. Maar ja, later, nadat we afscheid hadden genomen van mijn vader, toen zei mijn zoon van, ja, ik wil het nu wel afmaken.
0: Mm-hmm.
1: En al doen we het voor opa. Maar als er nu weer iets gebeurt, dan is er iets.
0: Dan zijn er hogere machten die zeggen van, dit kan eigenlijk niet meer.
1: Ja,
0: maar dit was eigenlijk ook toch een trip die je met je vader wilde maken. Je wilde met je vader toch ook zo'n wandeling maken?
1: Ja, maar niet dit. Dit zou veel te zwaar zijn voor mijn vader. Want toen ik op het idee kwam, was hij al eind 80.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht een paar dagen in Zuid-Limburg en de verhalen horen die ik nog niet ken. We hadden een hele goede band, ook met mijn moeder. Mijn vader was echt sweetie pie. Maar ik dacht, er zit nog meer verhaal in hem. En hij hoorde van het plan en toen heeft hij niet tegen mij gezegd dat hij het niet wilde doen, maar tegen mijn moeder heeft hij gezegd, ik word hier heel nerveus van. Dat had te maken met het feit dat hij in dementieland terecht was gekomen.
0: Oh.
1: Hij was bang dat hij in een hotelkamer de weg kwijt zou raken of wat dan ook.
0: Oh.
1: Daar strandde het plan vader-zoon.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat het verhaal omgedraaide, zei ik, ik ging niet met mijn vader op pad, maar ik ging met mijn zoon op pad.
0: Ja. Wat fijn dat je dat wel hebt kunnen doen.
1: Ja, nee, dat is in alle opzichten een geweldige reis geworden. Ook al is mijn vader in jaar 2 overleden. En mijn moeder is overleden tijdens het schrijven van het boek. Dus het boek heeft een heel ander karakter gekregen.
0: Dat snap ik, ja.
1: Het is het afscheid en tegelijkertijd een in memoriam van mijn ouders. Mijn ouders hebben ons, mijn zus en mij, het wandelen geleerd.
0: Oké. Okay. Ik zal dit nooit meer zeggen. Je hebt heel veel om over te schrijven. Dus tijdens die wandelingen gebeuren er dus heel veel dingen.
1: Heel veel, ja.
0: En ben je dan ook een messcherpe interviewer? Interview jij je zoon dan? Of?
1: Grappig dat je dat vraagt. Want tijdens de eerste wandeling deed ik dat. En stelde ik zoveel stomme vragen aan hem. Dat hij eigenlijk na 2:20 al zei, je bent me aan het interviewen. En je bent hier nu niet bij Buitenhof. Hou ermee op.
0: Ja, stoppen, pa.
1: Ja, het blijkt dat ik in een studio hier als een lamp op rood gaat, dan kan ik het best.
0: Mm-hmm.
1: Maar met mijn zoon ging het eigenlijk helemaal niet. En zeker de eerste dagen moesten we ook wel echt een modus vinden van hoe gaan we dit allemaal doen.
0: Ja.
1: Hij kreeg bovendien op iedere teen 4 blaren, dus dat zat ook niet mee. Maar
0: nee.
1: Nee, in de loop van de 3 jaar, de tweede passage die we deden in 24 was echt heel mooi. En vorig jaar was het fantastisch.
0: En je kan ook af en toe stil zijn natuurlijk. Hè? Want, ja, want je hebt natuurlijk heel veel tijd om met elkaar te lopen en door te brengen.
1: Dus hij vond mij een... ik leed volgens hem een beetje aan verbale diarree, wat ook zo is.
0: Blijf je maar praten. Wordt dat dan ongemakkelijk of zo?
1: Nou, ik hou van verhalen vertellen en vragen stellen. Ik ben nieuwsgierig naar anderen. Terwijl hij veel meer van de stilte is. En dat heeft hij me ook geleerd in de loop van die 2-3 jaar. Dan hou je mond.
0: Oké. Stel, ik zit bij Buitenhof, hè? Ja. Of bij College Tour. Nou, nee, je gaat me altijd verbeteren dat het College Tour is.
1: Nee, maakt niet uit. Allebei is prima.
0: Wat zou je dan als openingsvraag aan mij willen stellen?
1: Goeie vraag. Wat vind je het leukste aan dit programma wat je 5 dagen per week doet, 3 uur per dag? Het spreken met mensen, het interviewen van mensen of de platen aan, de muziek aankondigen en op een podium zetten die je fantastisch vindt?
0: Ja, dat is ook wel een interessante vraag. Ik vind het hartstikke leuk om met jou te praten. Ik vind het sowieso, ik vind het niet zo leuk om met Martijn te praten, maar ik vind het wel, ik vind eigenlijk de combinatie nog het allermooiste. Ja. Wat kun je daar niet leuk aan vinden? Met leuke mensen praten en dan ook nog eens je favoriete muziek draaien. Dus is dat een goed antwoord? Ben ik dan?
1: Elton John, altijd leuk.
0: Nee, dat is Billy Joel.
1: Oh, damn. Billy Joel, altijd leuk.
0: Amerika-deskundige Twan Huis ook bij ons.
1: Dan boeien er niet mee met die playlist. Ik weet er niks vanaf.
0: It's my life.

0: bij ons in de studio. Wil je hem iets vragen, stuur even een audio-appje. Dat zou misschien wel leuk zijn. Alle vragen die beantwoord je, toch? Je bent,
1: zeker, ja, ja, tuurlijk.
0: Ik vind het ook wel fijn om geïnterviewd te worden. Nou, dat gaat zo direct gaat het ook gebeuren. Stuur maar een audio-appje via de gratis Radio 10-app... en dan komt het vanzelf in orde. Straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
2: Nou, het kabinet heeft zijn plannen voor onder meer de uitkeringen iets aangepast. Mm-hmm. En in de gemeente Westland heeft een man een bekeuring gekregen... voor een van de raarste verkeersovertredingen ooit.
0: En wat is dat dan?
2: Hoor je zo meteen.
0: Okay.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
5: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Goedemiddag, inmiddels alweer 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Bij de NDSM-kade in Amsterdam is vlakbij de pont iemand doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er is iemand voor opgepakt. Het gebied is afgesloten voor onderzoek. De ponten vanaf het Centraal Station meren nu niet aan bij de NDSM-werf. Het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. De komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de uitkeringen en voor de koopkracht. Dus hoeveel je kunt kopen met je geld. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wil de premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund.
8: En waarom nu wel dan?
9: Omdat ze die steun nodig hebben natuurlijk.
8: Oh ja, natuurlijk, ja.
9: In de Grand Prix van Azerbeidzjan mag Max Verstappen morgen starten vanaf de 8e plek. In de kwalificatie reed de Red Bull-coureur een teleurstellende tijd. Max baalt, want de auto deed door een half lege batterij ineens niet meer wat hij wilde, zegt hij tegen Viaplay.
10: Weet je, je doet het hele weekend zo goed voorbereiden, de auto gaat goed en dan valt alles in elkaar in de kwalificatie en daar kan je niks meer van maken.
9: Ja, George Russell van Mercedes start van pole position. Klassementsleider Kimi Antonelli raakte de muur trouwens, die is ongedeerd, maar moet het daardoor doen met de 16e startplek. En in de gemeente Westland heeft een man een bekeuring gekregen voor een, laten we zeggen, bijzondere verkeersovertreding.
8: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
9: De politie ging op hem af omdat hij geen gordel droeg. Dat komt al vaker voor.
8: Mm-hmm.
9: Maar toen die man de deur open deed, moesten ze even knipperen, want alle twee zijn benen zaten in het gips.
8: Hè?
9: Ja, daar zou je bijna respect voor hebben als het dan toch lukt om te gaan rijden. Het gips liep trouwens tot beide benen, maar tot de knie.
8: Oké. Okay. Oh, dan is het niet zo erg.
9: Nee, dan kan je natuurlijk prima auto rijden.
8: Ja.
9: Tuurlijk, nee.
8: Maar je hebt toch wel gevoel nog in je. Je kan toch gewoon. En als je een automaat hebt, dan is het toch helemaal niks aan.
9: Hij heeft een bekeuring gekregen voor het potentieel kunnen veroorzaken van een ongeluk, omdat je niet snel genoeg kunt schakelen. Hij zat in een schakelauto.
8: Oh, oké.
9: Okay. Radio 10 weer vanavond.
8: Ja, jij rijdt toch ook auto?
9: Wel eens een aangepast autootje natuurlijk. Dus Nee, wel een grote Volvo. Maar wel in automaat, gelukkig. Vanavond helder, vannacht misschien wat regenen. Graad of 11. Morgen bewolking, kans op wat regen, ook wat zon. En dan wordt het al 19 tot 22 graden.
8: Ja, ongelooflijk lekker.

0: Goedemiddag, ja, heel erg druk. Ruim 650 kilometer aan files totaal. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je tussen Gorkum en Knoopend Ridderkerk een uur stil. En op de A50 Arnhem-Os heb je tussen Knoopend Grijshoord en Ravenstein ook een uur vertraging.
1: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Het Van Huis is in de house. We hebben de vrijdagmiddagborrel en we gaan straks jouw weekend lekker inluiden met Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours binnen een paar minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro. Tijd voor

regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Pas Echt Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: even kijken, hoe laat is het nu? Het is nu 5:08. En je weet natuurlijk, het is vrijdagmiddag. Het is de vrijdagmiddagborrel. En dan is die werkweek toch ook een beetje afgelopen. Nou, dat klopt als een bus.
1: Je weekend is begonnen!
2: You ready to kick some ass?
1: Gijs op 10.

zomer weer omturnen naar nieuwe muziek. Dit was dan het origineel van Suzy Quatro en Chris Norman, Stumbling In. En die nieuwe muziek is natuurlijk een enorme zomerhit geworden. Dat was 2 jaar geleden het geval.

0: over Amerika. Komt het nog goed met Amerika, Twan?
1: Nou, uiteindelijk zal het goed komen, maar het gaat wel lang duren. Ja, is het, de invloed van Trump is natuurlijk sowieso, is hij nog meer dan 2 jaar president. Dus hij kan nog veel schade aanrichten.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarna, ik denk wel, bijvoorbeeld zijn opvolger, die zal ook denken van, goh, deze man, Trump, weten we, heeft tot nu toe $2 miljard in zijn zak gestoken.
0: Ja.
1: En zijn familie wil je niet eens weten. Maar in ieder geval, hij is heel rijk.
0: Je bedoelt qua corrupte dingen die er allemaal gebeurd zijn achter de schermen.
1: Met de meme coins en met vastgoed kopen in het Midden-Oosten. En het is zo in die open dat ook steeds meer Amerikanen daar een scheidhekel aan krijgen. Vooral omdat het zo slecht gaat met in Amerika met mensen die een laag inkomen hebben. Of de middeninkomens.
0: Ja.
1: Dus er zijn over, voor veel mensen zal het misschien niet zo interessant zijn. Het is niet de presidentsverkiezing, maar op 3 november, op een dinsdag, heb je wat Amerikanen de midterms noemen. En dat gaat dan om het parlement, Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En het begint erop te lijken dat Trump daar een enorm pak slaag gaat krijgen. Dat het echt heel veel moeilijker voor hem zal worden om daarna nog iets voor elkaar te krijgen.
0: En dat is de reden waarom hij natuurlijk alle Amerikanen $5000 heeft aangeboden. Ja. Als hij nog in de re-election komt. Dus,
1: totale onzin is, want dat, als je dat uitsmeert over alle Amerikanen die daar recht op zouden hebben, volgens hem, gaat het om $1 triljoen.
0: Ja, waar halen ze dat dan weer vandaan?
1: Ja, want, dat was ik nog vergeten te vertellen. Het land heeft op dit moment $40.000 miljard schuld.
0: Okay.
1: Oftewel $40 triljard. Mm-hmm. En dat is nog nooit zo hoog geweest. En het is een soort enge vulkaan waarop iedereen aan het dansen is. Er zijn ook heel veel beleggers in Nederland, met name de pensioenfondsen, die halen heel veel geld terug uit Amerika omdat ze niet meer vertrouwen.
0: Nee. Je hebt gezegd dat je was correspondent in Amerika. Ja. Je hebt de presidentsverkiezingen verslagen. Maar toen jij wegging, toen heb je afscheid genomen van je vrienden, zo van, ik kom hier niet meer terug.
1: Nou, de laatste keer dat ik er was was in november 2024. Dus toen werd Trump gekozen. En eigenlijk had ik toen al in de gaten, een week van tevoren, hoorde je mensen op straat vertellen die normaal nooit op Republikeinen stemmen. Dus Latino's, mensen uit Zuid-Amerika, en African Americans in Harlem, merkte ik dat heel sterk, die plotseling achter hem stonden.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik, oké, hij gaat winnen. En Joe Biden was ook verschrikkelijk, en zijn opvolger Kamala Harris was helemaal niks.
0: Nee.
1: Dus, maar toen dacht ik wel, van dit gaat heel veel schade berokkenen, en ik doe een afscheidsrondje langs mijn vrienden in New York.
0: Ja.
1: Omdat ik dacht, ik kom voorlopig niet meer terug. En nu hebben we het er bij Pauw en de Wit over om toch rond de midterms, dus op 3 november en de week daarvoor, dat ik misschien die kant op ga om in het programmaverslag te doen.
0: Nou, dan moet je je vrienden weer even bellen. Dat je weer even terug bent. Even iets anders. Een college tour.
1: Ja.
0: Niet meer op tv, wel online.
1: Klopt. Ik ben 2,5 jaar geleden begonnen aan de Universiteit van Leiden met masterstudenten journalistiek.
0: Uh-huh.
1: Om het programma te maken. En wij zijn het gaan publiceren op YouTube en op Spotify, iTunes. En toen bleek dat plotseling heel goed bekeken te worden door de jongste generatie die je wil bereiken. En wat nog leuker was,
0: de studentengeneratie, toch?
1: Ja,
0: ook wel
1: ouder. Maar de bedoeling was eerst om de beste journalisten van Nederland te interviewen. Dat hebben we ook gedaan. Maar in de eerste editie zat bijvoorbeeld Sonja Barend.
0: Mm-hmm.
1: En dat bleek achteraf haar laatste interview te worden. Want Sonja Barend is in april dit jaar overleden.
0: Klopt.
1: Maar ook Dirk Sauer, een hele goede collega van mij. Die overigens ook is overleden.
0: Ook is overleden, tijdens een zeiltocht, geloof ik.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Maar ook Sinan Chan en Noah Valen. En iedereen vindt het heel erg leuk. En we zijn nu met een nieuwe serie bezig. Ja, ook weer hartstikke interessant.
0: Maar komt het nog op tv? Kunnen wij het? Want niet iedereen volgt het. Ja, nee. Tenminste, wij zijn geen studenten meer. Martijn, je denkt dat hij af en toe student is. Kunnen wij het ook op tv zien? Want ik zou dit ook wel voor SBS kunnen
1: zien. Ik denk, eerlijk gezegd, het is een publieke omroepprogramma. Daar is het begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En je weet dat er heel veel bezuinigd wordt bij de publieke omroep. Zie je daar niet zo snel terugkomen. Maar eerlijk gezegd vind ik het zelf heel erg leuk. Publieke omroep heeft een groot probleem met wat dan heet lineaire uitzendingen, live televisie, op de zenders. Daar wordt steeds minder naar gekeken. En ik heb echt het gevoel alsof ik in een nieuwe wereld terecht ben gekomen die veel beter past bij deze
0: online tijd. Bedoel je?
1: Ja.
0: Nou ja, het leuke is dat bij ons wordt er alleen maar beter gekeken lineair bij SBS, bij Talpa.
1: Is dat zo?
0: Ja. Zal ik een keer regelen dat jij op de plek van John mag komen te staan? Dat je gewoon een gesprek met hem hebt? En dat, wie weet, kan dat dan hier een keer worden uitgevoerd?
1: Nee, ik vind John wel leuk. Hij is een oud-gast van
0: We hebben nog iets anders leuks voor je geregeld. We zijn naar verschillende college en scholen geweest in Nederland. We hebben studenten gevraagd of zij een vraag hadden.
1: Goed.
0: Ben je klaar voor het Twans college?
1: I'm ready.
0: Oké. Even kijken. Remco, die zit op de school voor journalistiek, denk ik, in Zwolle.
2: Ik dan met Remco. Mijn vraag is, als jij geen journalist was geworden, wat had je dan gedaan?
0: Ja. Dwars door de tune heen te praten, heb ik het idee, of niet? Ja, oké.
1: Okay. Een hele moeilijke vraag, want ik wist vanaf hele jonge leeftijd dat ik dit wilde worden. En tot nu toe is het nog steeds mijn allergrootste passie. Maar geen journalist worden, dan was ik, ja, het klinkt een beetje raar, reiziger. En boeken.
0: Reiziger?
1: Ja, reiziger en daar boeken over schrijven. Dan was ik dat gaan doen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus dan, ik reis graag.
0: Weet je wat Gordon doet? Dat hij, die zit in het vliegtuig.
1: Gordon,
0: die
1: is de laatste waar ik aan dacht.
0: Okay. Ja, wij ook eigenlijk. Maar die maakt ook een verslag van zijn reis.
1: Ja, ja.
0: Mag je natuurlijk wel business class mag je vliegen.
1: Nou, dan ik gaat nooit.
0: Nee, oké. Okay. Goed, reiziger. En we hebben er nog eentje voor je. Robert.
3: Hallo Twan. Hier met Robert. Ik kom zojuist terug van mijn vakantie van Tenerife. En het was echt fantastisch. Maar wat is eigenlijk jouw favoriete vakantiebestemming?
0: Oh.
3: Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja. Nou, mijn favoriete vakantiebestemming is een piepklein eilandje. En daar ben ik al heel lang niet meer geweest. Maar toen we in New York woonden, gingen we daar ieder jaar naartoe. Dat heet Jost van Dijk. Geheimtip nu. Jost van Dijk is vernoemd naar, waarschijnlijk, zo wil het verhaal, een lesbische piraten uit Nederland.
0: Ja.
1: En het is een Caribisch eiland wat vlakbij Necker Island ligt. En dat is natuurlijk van Richard Branson.
0: Mm-hmm.
1: En veel mensen hadden er toen niet van gehoord. Dus wij zaten daar, wij ontdekten dat op een gegeven moment. Het was echt geweldig. En het was zo klein en toerisme had nog niet toegeslagen dat er op het strand was een bar. En die bar, dat was een honor bar. Daar had ik nooit van gehoord. Dus je kon de hele week drinken en aan het einde van de week dan betaalde je de rekening. Dat komt toen nog, ja.
0: Wat goed.
1: Jost van Dijk, ja, heel mooi eiland.
0: En daar ga je af en toe nog wel eens naartoe?
1: Nee, ik ben er al heel lang niet meer geweest.
0: Oh,
1: maar als je het me nu zo vraagt, vond ik dat heel erg leuk. Ik ben een eilandenfanaat.
0: Ja.
1: Ik hou heel erg van
0: Weet je, als we aan jou denken, want wij zaten vanmiddag op de redactie, zaten we er ook over te praten. Ben jij iemand die wel eens uit de band springt? speel je wel eens, weet ik veel, een of ander schietspel op de PlayStation? Of heb je sommige guilty pleasures wat niemand van jou weet?
1: Niemand van me weet. Ik ben bang van niet. Ik vind, wandelen is natuurlijk totaal niet sexy. Hoewel heel veel mensen doen dat tegenwoordig.
0: Het hoeft niet sexy te zijn. Maar of Yves Berendsen, weet je wel, terug in de tijd. Dat je dat meezingt in de auto.
1: Als je nou had gezegd Stevie Wonder.
0: Nou ja, dat is
1: oké. Okay. Maar
0: je bent gewoon een rustige man. Je bent eigenlijk zoals wij je kennen van tv. En
1: ik ben redelijk matig ook met drank. Ik gebruik geen drugs. Hmm. Dus nee, kan je nergens op verrassen, denk ik. Saai, hè?
0: Nee.
1: Weet je dan een vrijdagmiddag?
0: We hebben hier niks aan buiten brengen zo direct. Dat is natuurlijk. Ik heb er nog een vraag van Joy.
4: Hey Twan, je stelt deze vraag altijd op het einde van college tour. Dus het leek me eigenlijk wel een hele leuke vraag om hem eens terug te stellen aan jou. Wat wil je de studenten nog meegeven?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, dat is een leuke vraag. Ik krijg een vraag. En wat ik tegenwoordig zeg, mijn antwoorden die variëren in de loop der jaren. Maar nu zeg ik, neem risico. Ga niet iets uit de weg omdat je bang bent om op je bek te gaan. Uiteindelijk leer je daar veel meer van. Dat is een cliché. Maar als iets mislukt, leer je daar heel veel van. Ik heb het zelf ook een aantal keren meegemaakt. Dat iets niet lukte. En daar heb je meer aan uiteindelijk dan aan successen. Die leuk zijn hoor. Ik kreeg gisteren te horen in het programma van Jeroen Pauw dat ik genomineerd was voor de Sonja Barend Award. Met heel veel anderen trouwens.
0: Nou, maar applaus. Ja, wat goed. Ja.
1: Dat is heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk hoop je prijzen te krijgen voor je werk. Allemaal hartstikke mooi. Maar een keer hard onderuit gaan.
0: Het is wel goed en brengt je verder.
1: Brengt je verder en je moet daar niet bang voor zijn. Dus wees niet verkrampt, neem een risico. En als het een keer mislukt, dan is het niet erg.
0: Jouw nieuwe boek, Het Droompad. Het ligt nu in de winkel, Twan Huis. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Twan Huis. Dankjewel voor je komst hier naar de studio.

0: Born Crying. Het is jammer, hè, dat hij eigenlijk alweer weg is, Twan Huis. Dat is, hij moest ook wel weer weg, maar...
1: Wat een ontzettend
0: aardige man gewoon. Ja, ja, en zoals hij altijd presenteert op tv, zo is hij gewoon ook in het echt.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Fijn dat hij geweest is. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: In Amsterdam is een medewerker van de gevangenis doodgeschoten. En het is gek weer. Het ene moment zweet je uit je trui, het andere moment is het te koud in je shirt.
0: Mm-hmm.
1: Zometeen het kledingadvies voor de komende dagen.
0: Fijn.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Nu.

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Ja, goedemiddag. Vanavond is het helder weer. Vannacht kans op wat regen, morgen bewolking. Opnieuw kans op wat regen, maar ook wat zon. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gier, want die weet immers waar het allemaal stilstaat. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen Bokstel Noord en Kerkdriel. A4 richting Rotterdam sta je 3 kwartier vast tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein. En op de A15 richting Rotterdam heb je 1 uur vertraging tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk.
6: Oké, maak je niet te druk, hè. Zorg ervoor dat je gewoon veilig thuis komt. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven lekker bij je met de top 4000 in 40 seconden. Dat gaan wij zo spelen. Maar eerst, omdat het alweer 5:30 is. Het Radio 10 Nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Gijs. De persoon die vanmiddag werd doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De dader is opgepakt. De politie heeft het gebied afgesloten voor onderzoek. Hackers hebben toegeslagen bij boodschappenbezorger Flink en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Als die klanten niet 10 tot 15 euro aan crypto betalen, worden hun gegevens openbaar gemaakt, dat meldt de NOS. En Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen heeft opgelicht. Investeerders werd beloofd dat ze hun inzet snel terug zouden krijgen, maar je raadt het al.
6: Ja, niet gebeurd.
8: Gebeurde nooit.
6: Nee. Oké. Okay. En heel veel mensen zitten dan in Dubai, hè? Waarom is Dubai? Omdat
8: je daar geen belasting betaalt.
6: Nou ja, plus ook omdat je niet zo snel werd uitgeleverd. Maar dat is de laatste tijd is dat wel anders. Want ik heb het gevoel dat heel veel mensen worden uitgeleverd door Dubai.
8: Ja, precies. Okay. Het gebeurt wat vaker, inderdaad. Goed. Dus blijf maar lekker hier.
6: en tot zover.
8: Ja, precies.
6: Het geweldige advies van Martijn.
8: Ik denk geen belasting. Ja. Maar goed, ik hoor jou over eigenlijk alleen maar het mooie weer dat eraan komt. Ook omdat je gelijk hebt gekregen natuurlijk.
6: Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb gelijk gekregen. En dat is vaker zo. Maar ja. Dat is op zich niet zo'n probleem. Ik geniet er ook van.
8: Ja, snap.
6: Want ik vind het wel heel jammer dat het door de opwarming van de waarde komt.
8: Van de aarde komt, ja.
6: Maar ik vind het wel heel fijn. Ja. Ik vind het echt zo prettig weer.
7: Ah, ik vind het helemaal vreselijk om maar geen krachttermen te gebruiken.
6: Helemaal vreselijk?
7: Ik heb nu gewoon een dikke trui aan terwijl het buiten echt dik 20 graden is.
6: Ja, maar je wist toch toen je vanochtend wegging dat de zon scheen?
7: Want sommige mensen...
6: Je was niet om 6 uur vanochtend, was je al onderweg.
7: Nee, maar wel 7 uur. Vanmorgen was het 7 graden.
8: Ja,
7: ik moest naar de tandarts. Ik ging kapot van de kou.
6: Oh, je moest naar de tandarts. Ja, toen ben je weer even teruggegaan, toch?
8: Het is gewoon raar hier, jongens.
6: Terug in je bed.
7: Jawel.
8: Robin heeft echt een punt. Het is gewoon ingewikkeld. Je weet niet meer wat je aan moet trekken. Dus ik heb onze eigen weerman Robert de Vries even om kledingadvies gevraagd voor de komende dagen.
9: Af en toe even een truitje aan, met name het weekend in het midden en noorden van het land. Het is eventjes wat minder warm. Dat geldt eigenlijk ook nog wel voor de maandag. Dan kan er zelfs ook een beetje regen vallen. Maar als je kijkt naar dinsdag en woensdag, ja, dan kunnen echt de zomerkleren aan. Hoge temperaturen. Ik denk zelfs wel eventjes de zwembroek in het zuiden van het land.

0: Ja. Dus straks, ga jij ook toetje toeter spelen, of niet?
1: Nee, dat was niet mijn bedoeling. Nee. Oh. Je hoorde op het laatste toetje de stem van de piepjonge Erik de Zwart. Mm-hmm. Schrijf je even mee?
0: Ik schrijf even mee.
1: Vandaag kan het truitje nog prima mee naar buiten. Voor de heren een lekker shirt eronder. Voor de dames een blouseje en een dunne trui. In het weekend een lange broek, een vestje of een licht jack. Deze is dan geen overbodige luxe. Maandag voor de vrouwen sowieso een jasje. Voor de mannen een dun jack. Over je shirt. En de paraplu niet vergeten natuurlijk. Dinsdag en woensdag kunnen de t-shirts uit de kast. Net als de polo, het blouseje en de luchtige broek. Mm-hmm. En dus voor de luisteraars in het zuiden van het land. Een zomerjurkje of een korte broek.
2: Vond wel een slechte imitatie van Jeroen van Enkel.
1: Ja, dat doet hij stukken beter. Ja.
0: Zeker.

Bruno Mars draaien met Locked Out of Heaven. Staat op nummer 1893. Hij staat met het liefst 11 noteringen in de top 4000. Welke op bruiloft de extreem populaire plaat is zijn laatste?

0: je alleen maar oeh, want is hij toch ongelooflijk goed. En vooral het concert wat hij gaf natuurlijk in de Ziggo.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: En ik zeg wel Ziggo, maar het is de Johan Cruijff Arena. Want ja, in de Ziggo konden maar te weinig mensen. En hij wilde namelijk voor veel meer mensen wilde hij dat concert geven. En zijn manager die dacht, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Locked Out of Heaven, Edwin, goedemiddag.
2: Hey.
0: Goedemiddag. Edwin, 60 jaar, je komt uit Zoetermeer, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de vraag, wat is de laagste notering van Bruno Mars in de top 4000? Dat is...
2: Marry You.
0: Marry You, 3891. Als we niet uitkijken, dan dondert hij er zomaar uit dit jaar. Dus misschien moeten we even een Bruno Mars actie moeten we gaan organiseren om die plaats...

0: of de artiest noemen. Het mag alle twee, maar ik zou het maar bij één laten, want dat scheelt je weer wat tijd. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 titels, dan wel artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgdegoed, Edwin.
1: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: Dat zou mooi zijn, hè? Je bent, je bent nog niet zenuwachtig, hè? Ik proef wat zenuwen aan de andere kant van de lijn. Klopt dat, of niet?
1: Zeker, dat klopt.
0: Oké. Okay. En zou je de telefoon even van de speaker af kunnen halen?
1: Ja.
0: Want dan kun je het beter verstaan.
1: Ja, hij is eraf.
0: En anders, oké. Dus dan kun je het beter verstaan. Want ik wil natuurlijk heel graag dat jij die 100 euro wint. De directie van dit radiostation vindt dat wat vervelender. Want we hebben bijna deze hele week alleen maar 100 euro weggegeven aan thuisbezorgdegoed.
1: Ja, het wordt een duur weekje voor jullie.
0: Maar kijk, mij maakt dat niet uit, hè. Als onze luisteraars er beter van worden, vind ik het alleen maar goed. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Edwin, moet ik je nog iets uitleggen? Is het allemaal duidelijk?
1: Ik denk dat het wel duidelijk is.
0: Oké. Nou, dan gaan we lekker beginnen met fragment nummer 1.
1: Bruno Mars,
0: huppakee. Hier is nummer 2 alweer.
1: Piano Man.
0: De Piano Man van Billy Joel. Heel goed. Of zoals Twan Huis zou zeggen, Elton John. Hier is er nog één.
1: When the night is cloudy. Pas.
0: Nee.
1: Let it be.
0: Ja, let it be. Ja, When the night is cloudy. Dat is natuurlijk een onderdeel van het nummer, maar het is let it be. Oké, niks aan de hand, joh. Ik heb er nog één.
1: Pas.
0: Oh, ja. Dit begrijp ik dus heel goed. Want ik heb ooit een keertje Purple Rain van Prince gehoord. Heb ik de gitaarsolo gehoord. En dat nummer heb ik wel duizenden keren gehoord. Maar opeens dacht ik, hoe heet dat nummer ook? Yes. Nou, dat heb je waarschijnlijk bij dit nummer ook. Coldplay en Clocks. Ja. Het is het intro van Clocks.
1: Ja.
0: Oké, ik heb nog een fragment voor je.
1: Vandaag
0: is rood. Marco Borsato is goed. En dit is het volgende fragment.
1: Baby come back,
0: ja. Ook goed, van Player. Ik heb nog een fragment.
1: Captain Jack.
0: Jij denkt ook, ik haal gewoon alles wat ik hoor. Dat is wel zo slim natuurlijk.
1: Ja, zo werkt het denk ik.
0: Ja, niet altijd hoor, kan ik je zeggen. Nee, Captain Jack. Dat was ook al een makkelijke titel en een makkelijke artiest. Hier is het volgende fragment, let op.
2: Was het nog maar zo?
1: Gordon.
0: Ja, heel goed. Ik dacht dat je wilde zeggen, was het nog maar zo, dat het nummer zo heette. Maar dat is niet zo. Gordon is goed. Kon ik nog maar even bij je zijn. Inmiddels heb jij 6 fragmenten geraden. 4 moet je er nog. En 13 seconden heb je nog over. Ja, dat is spannend. Nou, de hele middagcrew.
3: Hallo!
0: Wij leven met je mee, hè? Zoals je begrijpt. Dus we hopen allemaal dat het lukt voor je, Edwin. Oké, let goed op. Hier is het volgende fragment. Camila Cabello en Havana. Of Habana. Zeg je niks?
1: Nee.
0: Het is een grote hit in de top 4000. Ik heb er nog één. Ja. Misschien ken je dit?
1: That's the way I like it.
0: Ja, heel goed. Ja. That's the way I like it van Case in the Sunshine Band. En nog één. Pump It Up is niet goed. Dat is eigenlijk een nummer van... you know you pump it up, don't you know pump it up. Maar dit is Pump Up the Jam van Technotronic.
1: Ja.
0: Je moet er nog 3, Edwin. Je hebt nog 3 seconden over. Niets is onmogelijk, maar dit riekt er wel een beetje naar. Laten we even kijken of je deze al herkent.
1: De Police?
0: Ja, de Police is helemaal goed. Het probleem was dat het tijdje toch een beetje heeft ingehaald. Ja. Dus ik vind het heel jammer. Maar ik heb wel de Gijsblokjes voor je, hè?
1: Hartstikke leuk.
0: Dat vind ik ook, ja. Dan drijf
1: en
0: ik toch
1: vond het ontzettend leuk om een keer mee te mogen.
0: Nou, ik vond het ontzettend leuk dat je sowieso een keertje meedeed met ons. Misschien binnenkort, over een half jaar of zo, dat je nog een keer meedoet. Gaan we gewoon een revanche nemen. Kijken of het dan wel is.
1: Helemaal goed.
0: Oké.
1: Dankjewel,
0: Gijs. Fijn weekend en geniet van de Gijsblokjes. Ze komen zo snel mogelijk naar je toe.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Tot ziens. Doei.
0: Gijs op 10 met Tom Cochran. Life is a Highway.

0: Isley Brothers hebben het ook al eens gezongen. Life is a Highway. En Tom Cochran, die doet het nog eigenlijk net... Nou, ik wilde zeggen net iets beter, maar dat klopt niet helemaal natuurlijk. Life is a Highway, dat hoorde je hier bij de meeste muziek in de middagshow. Oftewel, Gijs op 10. We zijn hier elke maandag tot en met vrijdag. En we vertellen je ook precies wat er in de wereld gebeurt. Martijn, wat zit er in het nieuws?
1: Op een vol terras in Amsterdam-Noord is iemand doodgeschoten. Mm. En wat deed jij toen je 13 was? Nou, een puber uit Zeeland heeft zijn eerste meesterwerk afgeleverd.
0: Oké.
1: Wat het is, dat hoor je zo.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. En dit hoor je ook zo.

0: Katalouk.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
8: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven.

0: december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Meesie, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info, radio10.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. De man die vanmiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam-Noord was een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schutter is opgepakt. Een vrouw die erbij was zegt tegen AT5 dat die schutter rustig op de politie stond te wachten.
2: Hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie.
1: Nou, de schietpartij was op de NDSM-kade, waar ook de veerpont naar Amsterdam Centraal aankomt. Voetbalclub Manchester City heeft jarenlang de financiële regels van de Engelse Premier League overtreden, heeft een tribunaal besloten. Er lagen 115 aanklachten op tafel, bijna allemaal zijn ze bewezen. De gevolgen kunnen groot zijn. In het ergste geval moet Manchester City titels terug gaan geven. Oh. Kinderartsen vinden het een goed idee als festivalbezoekers of als festivals de bezoekers van hun, die onder de 18 zijn, een blaastest laten doen. Hebben ze gedronken, dan komen ze er niet in, staat in dat plan. Tegen RTL zeggen kinderartsen dat ze het een goed middel vinden. Zeker omdat veel jongeren met alcoholvergiftiging op de eerste hulp terechtkomen. En in Zeeland heeft een jongen van 13 gewoon even een boek geschreven. Ja, zoals Omroep Zeeland het samenvat.
3: Ik ben Luke.
4: En hij schreef een boek.
1: Ja, het is trouwens niet het eerste boek dat hij heeft geschreven.
3: Ik schrijf denk ik al sinds groep 4 al echt verhalen en boeken. Dus het is echt, ik doe het echt al heel lang.
1: Ja, het is wel het eerste boek dat ook echt wordt uitgebracht. En een hoge oplage ook. Het heet De Reset. En het is een superspannend boek, vindt hij zelf.
3: Een jongen die in slaap valt en hij wordt wakker in de toekomst. Er zijn monsters, spannend. Ja, vandaar de reset ook, want het wordt eigenlijk allemaal gereset, de hele wereld.
0: Ah, je wordt wat een wijsneus.
1: Ja, goed hè. Nou, je kunt ook hartstikke trots zijn.
0: Ik bedoel, nee, natuurlijk. Als je een zoon is, ben je hartstikke trots. Ja, toch? Maar aangezien het mijn zoon niet is, ben ik het een wijsneus.
1: Mensen dachten nog even dat hij het met AI had geschreven, maar dat is niet zo. Zijn moeder heeft het hem allemaal zelf zien schrijven. Het is ook gecheckt op AI en het is allemaal, staat er wat echt typische 13-jarige foutjes in. Nou, mijn zoon kan nog een zin schrijven zonder spelfouten. Deze schrijft gewoon een complete roman.
0: Ik kan me ook niet voorstellen dat Milan een boek schrijft.
1: Nee, ik ga uitleggen wat het verschil is tussen mij en me. Maar goed,
0: ja. Het Radio is er een verschil tussen?
1: Of mijn en me.
0: Oh ja.
1: Het Radio 10 weer. Vanavond helder, vannacht kans op een spatje regen. Een graad of 11. Morgen bewolking, ook kans op wat regen, maar misschien ook wat zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden.
0: En volgende week, wanneer is dat dan? 26, 27 graden?
1: Eind van de week.
0: Och, jongen.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, ja, heel erg druk helaas. Flinke vertraging nog steeds op de A2 in beide richtingen. Richting Utrecht sta je tussen Bokstel Noord en Waardenburg 3 kwartier stil. Richting Den Bosch ruim 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 richting Rotterdam sta je tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht 1 uur en 1 kwartier stil. En ook op de A16 richting Rotterdam heb je 3 kwartier vertraging tussen Rijsbergen en Dordrecht door een vrachtauto met pech.
0: Maar wat we hebben gemerkt, meestal op vrijdagmiddag, dan gaan die files heel snel voorbij. Dat lost heel snel op, toch?
1: Ja, maar dan beginnen ze eerder, maar dan zijn ze normaal gesproken ook al rond de tijdstip afgelopen. Oh ja, okay. Dus ja.
0: Nou, dan wens ik je heel veel sterkte met die files nu nog. Nou ja, voordat je het weet ben je thuis. Hè. Wij blijven in ieder geval lekker bij je met onder andere het vergeten liedje. Daar kun je even over nadenken. En ik ga ook Anouk voor je draaien met Girl binnen een paar minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Staal Outlets.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: 27. En we draaiden Anouk. En je weet wat de bedoeling is. Als je een nummer van Anouk hoort, dan stuur je tickets via de Radio 10 app om tickets voor haar Ziggo Dome concert te winnen. Martijn, ik kan je vertellen, dat is massaal gebeurd.
1: Ja, ik ben niet verbaasd.
0: Hadden wij van de week honderden, mag ik nu, overdrijf ik als ik zeg dat het er misschien wel een paar duizend
2: mensen
0: zijn?
2: Mensen zijn thuis, die zijn massaal aan het appen.
0: Ja, die duizenden. Zijn echt duizenden.
2: Absoluut. Zelf.
0: Maar kunnen we de computer dan een opdracht geven om gewoon iemand terug te bellen?
2: Ik hoop dat die op tilt slaat, maar laten we
0: het proberen. Oké, nou, laten we het gewoon nemen.
3: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Laten we het gewoon gaan proberen, waarom ook niet? En als je de telefoon opneemt en je bent ongelooflijk enthousiast, dan zijn die tickets voor jou. Zo niet, gaan we door naar de volgende. Dus dan, dat is wel even belangrijk. Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo?
4: Hallo, met Ingrid.
0: Hallo Ingrid, met Gijs en Martijn en de hele middagcrew.
5: Hallo!
0: Hallo! Hi. Hi. Nou, we hebben heel slecht nieuws voor je. Je wint geen tickets.
4: Oh.
0: Nee, dat is, nee, dat is een grapje. Nee, ik kan dat zo slecht. Anouk, daar ga je naartoe.
4: Yay!
0: Ja, Ingrid, van harte gefeliciteerd. Je mag naar Anouk toe. Je hebt 2 tickets gewonnen. Het is gelukt.
4: Yay!
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Vrijdag 4 juni gaat het gebeuren. Je mag naar Anouk met het Metropool Orkest in de Ziggo Dome 2027. En nou, laat je weten even hoe het geweest is na afloop.
4: Ga ik zeker doen.
0: Oké, Ingrid, fijne avond, hè? Fijn weekend. En mocht je denken, ach joh, zo'n concert, daar ben ik niet zo'n fan van. Nou, je bent niet de enige. Zelfs sommige artiesten die snappen er ook helemaal niks van.
6: Als ik jullie dan zo zie bij elkaar, dat ik denk van jeetje, die komen dan allemaal zo. In de rij staan, kaartje kopen, dat zou ik zelf nooit doen. Nee joh. Je hebt toch een tv? Ja.

0: In februari kwam deze samenwerking uit. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat deze niet komende winter in de top 4000 staat. En ja, dus als ze al zoveel hits hebben gescoord, dan verdienen ze natuurlijk ongelooflijk veel geld. Heeft niks met de top 4000 te maken, want dat is volledig vrijwillig. Iedereen die in de top 4000 staat, die doet dat vrijwillig. En die wil ook niet dat er wordt afgerekend. Dus dat is heel fijn.
1: We kunnen straks weer stemmen voor de top 80's top 810.
0: Ja, het is moeilijk, hè?
2: Vanaf
0: volgende week kan dat gebeuren. Maar goed, fijn dat je me daar aan herinnert. Ik ga mijn lijstje even invullen. Kun jij mij dan vertellen wat er in het nieuws zit?
1: Ja, natuurlijk. Martijn. Kinderen die uit huid moesten door de toeslagenaffaire, die krijgen binnenkort excuses. Oh. En Amsterdam is in rep en roer, want de nummers van de metro veranderen.
3: Niet.
1: Ja, waarom dat zo verschrikkelijk is, dat doe je zo meteen.
0: Ja, dat snap ik wel.
4: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB3 constructieplaat 15 mm voor 10,99.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
7: Mulemilk, the moo you can't resist.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
9: Ja, goedenavond. Vanavond helder. Vannacht een spatje regen bij een graadje of 11. Morgen bewolking, wat meer regen, maar ook zon. 21 graden wordt het dan. Nou, we hadden het er net over dat de files wat langer bleven staan dan normaal. Ik ben benieuwd hoe het nu is. Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
10: Goedenavond. Nog steeds op 44 plekken. Goed, zo. Voor bijna 300 kilometer aan file. Oh, heel erg veel van vrijdagavond. Ja, op de A2 Utrecht en Bos nog steeds een uur file bijvoorbeeld. Tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 richting Rotterdam staan een uur stil tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk. En op de A16 richting Rotterdam 3 kwartier tussen Breda-West en Dordrecht.
9: Nou, super vervelend. Nou, daar heb ik wel een goede tip voor je. Als je nog steeds in de auto zit.
11: Het

0: kwartier. Over een half uur is het programma al afgelopen. Goed, 1:05. Het is hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Mensen die de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam hebben zien gebeuren, zijn met een bus naar het politiebureau gebracht, zegt de AT5. Daar doen ze hun verhaal en krijgen ze eventueel slachtofferhulp. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Bijvoorbeeld doordat ze uit huis werden geplaatst. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden. Het was alleen nog niet duidelijk wanneer. Op het strand van Ameland is een dode walvis aangespoeld. Het grote beest blijft daar voorlopig liggen, zegt Rijkswaterstaat. Want ja, voor allerlei andere dieren betekent zo'n karkas natuurlijk lekker eten.
0: Ja, precies, ja.
1: Mensen bij Ameland krijgen wel het advies om er niet te dichtbij in de buurt te komen. Maar voor iedereen die dacht, hey, Gijs Staverman, dat was niet zo. Het is een dode walvis en die blijft daar nog even.
0: Dit kun je toch niet maken gewoon?
1: Ah, joh.
0: Nee, dat begrijp
1: ik. Je bent toch heel groot?
0: Ja, maar niet heel ik ben niet walvis dik.
1: Nee, je bent wel ietsje dikker. Ja, zeker maar.
0: En trouwens, het is een... nou ja, laat maar.
2: Heb je ook zo'n gat waar heel veel water uit komt?
0: Ja, dat heb ik wel, maar dan moet ik wel op mijn buik liggen.
1: Gijs, er is flinke ophef in een deel van Amsterdam. In Amsterdam Zuidoost is dat. Daar worden, hou je vast, de nummers van de metro veranderd. Ja, je hebt daar nu nog de lijnen 50 tot en met 54.
3: 53 en 54 is natuurlijk een heel bekend begrip, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
1: Ja, en die nummers die hebben ze al vanaf het begin in 1977. Want ze hadden al bussen die daar reden, toen zijn ze gewoon door gaan nummeren. Mm-hmm. Nu gaan ze heten M1 tot en met M4. Nou, jongeren vinden dat best handig, zeggen ze bij AT5.
4: Misschien makkelijker te onderhouden.
1: Ja, de gemeente zegt, nee, maar dit heeft een beetje internationale uitstraling, zo'n nummer met een M ervoor.
3: Ik zie niet in op welke manier 1, 2, 3, 4 een beter internationaal karakter heeft dan 53 en 54.
5: Nou, de gemeente zegt al meer wat.
1: Ja, nou.
0: Ja, dat is mooi. Dat is het algehele geluid van Amsterdammers.
1: Deze vrouw in Amsterdam is bang dat ze straks wanhopig gaat verdwalen.
6: De jongeren gaan je kunnen onthouden, maar de ouderen gaan moeilijk voor hen zijn. Dus dan pakken ze verkeerde metro en dan gaan ze verkeerde plaatsen.
1: Ja, straks pakken ze gewoon de verkeerde metro.
0: Nou, zeker. Ik snap het wel.
1: Ja, het wordt ook nog even kort samengevat wat waarschijnlijk de echte reden is voor de boosheid.
7: Ik hou niet zo van veranderingen, tenzij het positief is.
1: Ja, jij wist het misschien al, Gijs, want je hebt in Amsterdam gewoond.
0: Zeker.
1: De metro werkt al met kleuren naast een nummer. Dat is voor mensen die niet zo goed kunnen lezen.
0: Ja, en dat ze de kleuren onthouden. En dan, maar dan moet je je voorstellen hoe vervelend dit is. Dat nu de gemeente gaat zeggen, ja, we gaan wat internationale kleuren doen. Dus dan wordt rood, in plaats van rood, wordt geel.
1: Dat ze inderdaad doen. Ja, en dat doen ze met een goede reden, Gijs.
0: Want?
1: Goed nieuws voor Rick van de redactie. Mm-hmm. De kleuren worden aangepast voor mensen die kleurenblind zijn. Die stappen nu soms best vaak in de verkeerde metro.
0: Rick weet geen eens wat een metro is.
1: En dat is ook weer waar.
0: Hij kan het geen eens spellen. Hij heeft er nog nooit in gezeten.
2: Nee, jij gaat lekker vaak met de trein.
0: Ja, met Erik de Zwart.

0: Stella Supreme. Britse Formule 1 liefhebbers die kunnen op 1 juli 2027 weer hun hart ophalen voor de Grand Prix op Silverstone. Maar muziekliefhebbers ook. Het geheel is al lang geen dagje racen meer, maar een meerdaags festival met auto's, muziek, lekker eten en natuurlijk racen. Degene die in 2027 het hele feest aftrapt is Robbie Williams. Als je weinig met Formule 1 hebt, dan kun je ook gewoon een kaartje kopen voor Robbie Williams. Maar die is zelf ook een ontzettende F1 fanaat.
1: Vergeet me nietje.
0: Ja, doet er niet zoveel toe. Je kan gewoon ook naar zijn concert gaan. Tiffany hoorde je trouwens ook nog. I think we're alone now. Anneke uit Veenendaal. Goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs.
0: Goedenavond. Anneke Jansen, jij wilde een plaat horen omdat jij helemaal losging op de billen en op het ooglapje. Nou, dat moet je even uitleggen.
2: Nou, dat ga ik zeker even uitleggen. Okay. Volgens mij is het nummer uit 1982. Rondom die tijd.
0: Klopt, toen was 1982. Je hebt helemaal gelijk.
2: Ja. En toen was ik nog een redelijk lagere schoolmeisje. En toen was ik heel erg onder de indruk. Niet van al die billen in die jeans die voorbij kwamen lopen. Nee. Dat is wat het clipje was. Ik was helemaal verbaasd over dat ooglapje. Wat is dat dan?
0: Ray Sawyer, daar heb je het over. Dat is de man van, zullen we het maar zeggen, Dr. Hook.
2: En
0: de Medicine Show. Ray Sawyer, dat was een van de voormannen van Dr. Hook. En dat was een beetje zijn handelsmerk geworden, hè, dat ooglapje.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik heb Madonna daar laatst ook wel eens een keer mee gezien. Dat maakt niet uit. Maar als klein meisje was ik helemaal gefocust op dat ooglapje en niet op al die billen.
0: Nee. Oké, nou dan schrappen we de billen en dan laten we het ooglapje laten we lekker staan. Welke van Dr. Hook heb je uitgekozen?
2: Blue Jeans.
0: Baby makes a blue jeans talk. En die ga ik met liefde voor je draaien. Ik wens je een geweldig weekend.
2: Dat wens ik jullie ook allemaal daar.
0: Oké, dag Anneke.

0: of zoiets.
1: Ik denk dat Sjoel voor de deur staat, want Sjoel is namelijk winnaar. Sjoel van de Hes, dames en heren, is in de openmaken! Nee, dat moet je. Nee, dit is eigenlijk zo. Hey, doe die deur eens open. Hey, ja. Doe die deur.
2: Ik zit ertussen.
1: Sorry. Ja, dat doe ik altijd bij mijn kleinkind. Nee, dit, nou, dat. Kijk, hij heeft wel humor. Hij moet daar wel om lachen. En,
3: zien, denk ik.
1: Ja, je ziet het toch? Doe die deur open. Nou, dat vindt hij heel grappig. En maar ik heb dit dus vorige keer bijna 3 kwartier achter elkaar gedaan. Want dan vindt hij het leuk. En dan zit

0: Nee. Volgende week zaterdag weer.
1: Oké. Okay. Nou, heel goed. De crypto knijter knoepert. We zijn dit geweldige item begonnen. Wat nu al een Gouden Roos nominatie krijgt, denk ik. Of heeft
0: dat
1: al.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Met Lex. We wilden eerst met Edwin dat doen. Edwin vond het zelf niet zo'n goed idee. Toen schoot het in zijn rug. En nu is het helemaal zo van, nou, het kan niet meer. Want hij zit wat later natuurlijk op de avond. Dus dat is een beetje lastig. En nu doen wij het ook op vrijdagavond. Heb je een goede bedacht? Want wij zijn een beetje on the roll.
0: Ik heb een hele goede bedacht.
1: Oh, serieus?
0: Okay. Ik stel jullie nooit teleur, toch? Of wel?
1: Nee, dat is ineens antwoord. Nee. Okay. Jij vercryptnotiseert een plaat. Je maakt een cryptische omschrijving van een nummer wat je straks gaat draaien na 7 uur. Ja. En wij moeten raden welke plaat het is. Als wij het niet raden, heeft team luisteraar de mogelijkheid.
0: Ja. Nou, komt ie, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik krijg je maar niet uit mijn hoofd dankzij het ritme van een wereldstad.
2: Just can't get you out of my head, Kylie Minogue?
3: Ja,
2: ja, dacht ik ook.
0: Nee. Hartstikke
3: fout. Oh, I've been thinking about you.
0: Ja!

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
7: Langer mee doen is goedkoper.
6: Zeker, kwaliteit rendeert.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
14: En de belangrijkste vraag van vanavond: wat doet Madonna op haar popcorn? Dat hoor je zo meteen. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
15: Ja, goedenavond, Jules. De dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Het was mooi weer en veel mensen hebben die schietpartij dus zien gebeuren. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en ook voor hun verklaringen. In mei blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. Daar hebben volgens de NS bijna 50.000 mensen last van gehad. De spoorblokkade leidde tot een schadepost van 100.000 euro, zegt de NS. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden, het was alleen niet duidelijk wanneer. Door die toeslagenaffaire raakten de ouders van de kinderen in de schulden en een paar duizend kinderen zelf werden uit huis geplaatst. En de paus is voor het eerst sinds 2008 op bezoek in Frankrijk. Hij heeft in zijn pausmobiel door Parijs gereden. Langs de route was het erg druk, er stonden zo'n 300.000 zwaaiende mensen. Nou, morgen reist de paus verder, dan ontmoet hij 7 slachtoffers die misbruikt werden door leden van de kerk. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht koelt het snel af naar een graadje of 10. Morgen wisselend bewolkt, in het noorden 's ochtends wat regen. Later ook wat zon En dan wordt het al 17 tot 22 graden.
14: Martijn, fijn weekend.
15: Ja, jij
14: ook. Dan radioteam verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Everdingen en Beest. 36 minuten. De A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 37 minuten ook. En dan de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. 47 minuten door een auto met pech.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Je belt,

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga je mis. Pak hem.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Want ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij zo'n sfeervolle vrijdagavond als deze. Ja, toch? Ja, en Madonna die zit vooral aan de popcorn tegenwoordig. Want dat eet ze namelijk heel erg veel. De ene na de andere schaal. In een interview deze zomer zei ze namelijk, Madonna, dat zij aan een popcorn-dieet is begonnen. Maar dan zonder poedersuiker of gesmolten boter daaroverheen, maar biergist.
1: Hè?
0: Ja, biergist, want daar zit heel veel vitamine B in. Misschien kun je dat zelf thuis ook wel eens even uitproberen vanavond. Of dat smaakt heel erg lekker, of in het ergste geval is het even boven de prullenbak hangen om het uit te spugen. En de queen of popcorn, in dit geval La Isla Bonita bij Radio 10. Jules op de plek van Dennis vanavond, die is lekker vrij. Maar sowieso ook gewoon met je favoriete spel op vrijdagavond zometeen het a cappella dilemma. Maak je kans op de Radio 10 zonnebril, want je weet, bij Radio 10 schijnt de zon altijd.

0: de Ziggo Dome in Amsterdam, Bryan Adams. En misschien kan hij meteen wel Mel C meenemen als special guest. Kunnen ze samen op het podium even When You're Gone door de Ziggo Dome blazen. Je hoorde Bryan Adams en Mel C en When You're Gone bij Radio 10.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ja, het is een mooie vrijdag vandaag. De zon die heeft lekker geschenen. Dat heb je vast wel gezien. En mijn zoon, die had helemaal een mooie vrijdag. Want de vissen die beten vandaag extra goed door die zon leek wel. Want hij heeft namelijk een snoek gevangen. Mijn zoon Mees van 11, dus het was echt zijn geluksdag. En ja, misschien is het ook wel jouw geluksdag vandaag. Want je maakt namelijk kans bij dit spel op onder andere waanzinnige prijzen. Wat dacht je van onder andere de Radio 10 Topper drinkfles? De Radio 10 zonnebril? Stijlvol en elegant voor op die mooie neus van je. Ook nog de Radio 10 pet. En voor om die mooie voeten van je, de Radio 10 sokken. En die moet je dan vooral niet kwijtraken in de wasmachine. Want je weet wat wasmachines meestal doen. Die vreten je sokken op. Dit is je opgave.
2: Everybody look up and feel the hope that we've been waiting on. Everybody's glad, the sound of freedom and glad is on.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ja, deze weet je wel. De titel van het liedje en de naam van de band of artiest. Pak

0: op radio10.nl.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
6: Beleef een unieke

0: capsules voor 28,99.
1: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
9: Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress vrijdagavond van Radio 10 met zometeen Total Touch. En nu Level 42.

0: Je bent bij Radio 10. Geniet van je heerlijke vrijdagavond. En goedenavond, Richard.
1: Hoi, hey, goedenavond.
0: Hoi. Hoe erg ben jij toe aan het weekend, Richard?
1: Heel erg. Ik moet nog een stukje rijden. Ik ben pas om 9 uur thuis. Dus ik ben wel toe aan weekend.
0: En wat is het eerste wat je doet als je thuis komt?
1: Ik denk dat ik een lekker glas cola ga pakken. Echt op de bank zitten.
0: Dat is zo lekker, hè? Dan die bruisende belletjes in je cola glas.
1: Ja, klopt.
0: En dan even je ogen ook sluiten als je de eerste slok neemt, hè?
1: Ja, even gewoon echt van genieten.
0: Ja. Ja. Nou, ik hoop dat jij heel veel geluk hebt bij het oplossen van deze opgave van het a cappella dilemma bij Radio 10. Dus een uitgeklede versie van een bekende Radio 10 hit, alleen de zang hoor je. Welke is dit? Everybody look up and feel the hope that we've been waiting on.
2: Everybody's glad, the sound of freedom and glad is on. Het a cappella dilemma.
0: Richard, vertel.
1: Ik denk dat het Brand New Day is met Diana Ross en Michael Jackson.
0: Ja, de Wistars dus.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja, top.
0: En dat betekent dat jij overladen wordt met prijzen bij Radio 10. Je krijgt de Radio 10 pet, de stijlvolle Radio 10 zonnebril. En ook nog de Radio 10 sokken voor om die mooie voeten van je. En de Radio 10 dopper drinkfles zit binnenkort aan jouw lippen.
1: Oh, schitterend. Gaaf.
0: Leuk, hè?
1: Ja, lekker.
0: Hey, maak er een fantastisch weekend van. Rust goed uit. En geniet nog even van Diana Ross, Michael Jackson, The Wiz Stars bij Radio 10.
1: Top, dank je.

Ben je er ook klaar voor? Want morgen is het zover, dan zet je weer je beste beentje voor. Dan stroop je je mouwen op tot ze niet verder kunnen. Want morgen is het namelijk Nationale Burendag in Nederland. Met overal in het land activiteiten bedoeld om buren dichter bij elkaar te brengen. Zoals buurtborrels, weet je wel, burenbingo's of gezellig samen onkruid wieden. Met de buurvrouw of buurman of samen de auto wassen. Want ja, wat verbroedert nou meer dan samen met je buurman of buurvrouw zo'n natte spons vasthouden en over de motorkap van je auto laten glijden. Wat ook voor verbroedering zorgt, de beste hits in Ethisch at Eet zometeen bij Radio 10. Een uur lang, dus leef je vooral uit via de Radio 10-app. Spreek jouw audiobericht even in. Vertel welke ethisch hit je zo geweldig vindt. En vooral ook waarom die zo mooi is. Maak er even een leuk verhaaltje van. Een lekkere, vrolijke ethisch hit wat past bij het weekend. Zullen we dat afspreken? De Radio 10-app is daarvoor dus je beste vriend. One

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Alle Sik & Verf bestel je bij
12: de allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Het allerbeste uit de 80's en jij kiest welke dat zijn. Zometeen in 80's at 8 bij Radio 10. En nu het nieuws van 8 uur.
22: Collega's van de gevangenismedewerker die op de Amsterdamse NDSM-kade is doodgeschoten zeggen onthutst te zijn. Dat meldt Crime Station. De man was afdelingshoofd in de gevangenis in Zaanstad en werkte eerder in de Belmer Baaijes. Inmiddels is ook het vuurwapen gevonden in het ei dat de verdachte weggooide na de schietpartij. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar Eindhoven, waar iets verdachts is gevonden in een parkje. Bij een prullenbak lag iets in een zak. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het leek op wat cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. Een wet die het mogelijk zou maken om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. En na de teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zijn auto uit elkaar om onderdelen te vervangen. Zo klaagde Max dat de batterij niet genoeg vermogen leverde. Normaal krijg je strafpunten als je nieuwe onderdelen in een auto zet, maar dat gebeurt nu niet omdat ze al op de plank lagen. Het radioteam weer door Weer Online. Het blijft droog, maar koelt snel af. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. Verder wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden.
21: Radioteam verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A2. Utrecht-Sertogenbosch tussen Everdingen en Geldermalsen 26 minuten. De A2 is Sertogenbosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 28 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk ook daar aan een vertraging tussen Sliedrecht-Oost en Ridderkerk-Zuid van 25 minuten.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: Tournee, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: 80 jaar de tuit vast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: loodje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Jules van Est.
7: En omdat je niet meer naar de ethisch kan, komen de ethisch gewoon naar jou. Ethisch het eet bij Radio 10, vaste prik elk weekend, daar knap je van op. Dus welke ethisch hit past perfect bij jouw autorit vanavond, jouw avondje borrelen met vrienden of je vrijdagavond een relaxed avond. Het liefst eentje die lekker vrolijk is met een beetje die weekendsfeer, weet je wel. Laat dus vooral zo snel mogelijk even weten via de Radio 10 app welke ethisch hit jij vanavond wil horen en spreek even jouw audiobericht in. En Paula Visser die zegt via de Radio 10 app een vreselijk drukke week gehad, maar

0: tropisch warm, zon, kans op onweer en 31 graden. Het weer vandaag op Jamaica. Ik heb het even voor je opgezocht. Het eiland van Bob Marley natuurlijk. Samen met The Wailers hoorde je One Love, People Get Ready. En de muziek van Bob Marley die blijft voortleven, want die Wailers die treden nog steeds op. Dit weekend zelfs 3 concerten in Amerika. Dat is kassa voor de Wailers. En lekker optreden op je oude dag, dat is ook mooi om te horen natuurlijk. Je bent bij 80's at 8 Radio 10. En op welke 80's hit ben jij nog steeds ontzettend verliefd? Bij welke 80's hit gaat dat 80's vuur van je nog steeds harder branden? Laat het snel even weten via de Radio 10-app. Waar kan ik je blij mee maken op deze mooie, sfeervolle, gezellige vrijdagavond? Pak de Radio 10-app er even bij en spreek jouw audiobericht in en vertel vol liefde en passie welke 80's hit je zou willen horen vanavond. Dat heeft Els ook gedaan.
1: Hallo, met Els Jonker.
0: Hoi.
1: Heel graag op in 80's at 8 de komende jaar combinaat met Don't Leave Me This Way. In mijn tiende jaren een heerlijke plaat om in het weekend op te dansen. En nu gewoon om naar te luisteren. Fijn weekend allemaal.
0: Jij ook, El.

0: 81 jaar is hij, maar hij voelt zich nog steeds 18. Bruist van de energie. Wat een mooie vent is dat, hè? Rod Stewart en Baby Jane bij Radio 10 in 80's at 8. Gekozen door Daan van Laar via de Radio 10-app. 80's at 8. Dankjewel, Daan. En vanaf aanstaande maandag 5 oktober de 80's top 810 bij Radio 10. En vanaf aanstaande maandag de 80's top 810 stemweek. Want ja, zonder stemweek geen lijst, zo is het ook. En die online stembus op radio10.nl die wordt aanstaande maandagochtend geopend. In de ochtendshow Radio 10 staat op met Jan-Willem en Jeroen. Dus begin voorzichtig alvast met het maken van jouw lijstje met jouw 80's favorieten. Dan kun je hem de komende week even invullen op de site dus, radio10.nl. En alles wat je in je lijstje zet, kun je nu ook alvast laten weten via de Radio 10-app voor 80's at 8. Wat wil je horen uit de 80's? Nou, Jelle die heeft er ook over nagedacht en die komt met het volgende. Ja, dan moet hij het wel.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Ik zou heel graag de Culture Club willen horen. Ik vind dat echt een 80's sound hebben. Vooral Do You Really Want To Hurt Me. Dus draai deze maar. Samen lekker in de auto. Jelle en Marijn, wij zitten er klaar voor. Draai je die hap. Heerlijk.

0: Radio10.nl. Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: 80's at 8.

0: Bij Radio 10. Niet te verwarren met Bonnie Blue. Die is weer beter in heel andere dingen. Nee, Bonnie Tyler en Holding Out for a Hero. Doenja Pijnenburg, jij wilde Bonnie horen. Via de Radio 10 app heb je dat laten weten. En wat je wil, dat kun je krijgen in Ethisch at Eet bij Radio 10 op deze heerlijke vrijdagavond. Goed dat je erbij bent. Maak het comfortabel en vooral heel gezellig voor jezelf. En laat weten welke ethisch hit bij deze vrijdagavond past. Spreek hem even in via de Radio 10 app. Dat heeft, Erika Oudshoorn ook gedaan.
1: Hallo Jules, voor de ethisch at Eetie zouden wij wel First Time First Love van Robin Beck willen horen. Het liedje was een hit toen wij elkaars First Love waren. En nu zitten we bijna 38 jaar later nog steeds gelukkig met elkaar in de auto naar jullie te luisteren. We horen hem graag.
0: Ah, wat een mooi romantisch verhaal. Komt eraan zometeen bij Radio 10 dus. En nu nog een appje van Ilona. Die zegt Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ja, en dat is een beetje een soort randgeval. Want die is namelijk gemaakt in 1979. Een hit geworden ook in datzelfde jaar. Maar ook nog in de eerste weken van 1980 in de hitlijst.

Ja, en de kans is heel groot dat Erika Oudshoren, want zij appte namelijk via de Radio 10-app voor Robin Beck en First Time. De kans is heel groot dat Erika momenteel heel zwoel en verliefd nog steeds in de ogen van haar partner kijkt. Want dit is namelijk hun liedje, wat al 38 jaar met hun meegaat in hun liefdesrelatie. Ah, wat een romantiek op vrijdagavond. Mooi is dat, hè? Hey, zometeen bij Radio 10 de Top 4000 Classics. Alles wat deze vrijdagavond nog mooier maakt dan dat hij al is. Met Jan-Paul. Met onder andere voor je in de line-up Pet Shop Boys, Amy Winehouse en ABBA. En heel veel andere grote hits uit de grootste hitlijst aller tijden.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Van België tot Anabel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AFAS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Meesie, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Alle info radio10.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
11: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Het ANP-nieuws van 9 uur.
21: Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van 1 miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En de politie vergoedt de schade van een fotograaf die afgelopen weekend tijdens een protest op het Haagse Malieveld in het water belandde. Op beelden is te zien dat de man door een agent in het water werd geduwd. Volgens de politie gebeurde dat om ruimte te maken en had de agent niet gezien dat er water achter de fotograaf was. Het radioteam weer door Weer Online. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
22: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
27: doei doei
26: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
28: Vergeet je niet in te smeren.
26: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
30: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
31: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
32: What a war!
31: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
30: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
33: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
34: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
35: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
36: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
37: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Het zijn de achternamen van de dames achter elkaar gezet. Wilson Phillips, Hold On. Bij Radio 10 een hele goede avond. Ja, we tikken de werkweek af en we luiden het weekend in op deze vrijdagavond. Mijn naam is Jean-Paul en wat goed dat je erbij bent. Ja, ik heb een extra dosis van het beste uit de top 4000 voor je. Een hele mooie selectie. Ja, staat voor je klaar. En ik kan daar wel een beetje in schuiven. Ik heb daar nog wat plek. Dus heb je een goede suggestie? Jouw favoriet uit de lijst geef je door via de app van Radio 10. En mocht je je afvragen, ja, maar ja, wat staat er dan allemaal in die lijst? Nou, dat kun je op je gemak nalezen. Op radio10.nl. Daar staat de volledige top 4000. Zometeen een klassieker van Amy Winehouse, waarin ze zich heeft laten inspireren door een hele bekende hit van Marvin Gaye. Maar eerst McFadden en Whitehead. Ain't No Stopping Us Now, nu op Radio 10.

Sommige artiesten die schrijven liefdesliedjes over de romantische kant van een relatie. Nou, Amy Winehouse die deed juist het tegenovergestelde. Want op haar album Back to Black zingt ze over het moment waarop je je beseft dat een relatie voorbij is. En dat je uiteindelijk ook weer verder moet. Hè? En dat was ook autobiografisch. Dat had heel veel te maken met haar relatie met Blake. Hè? En het leuke is van dit liedje, ze samplede hierin ook de klassieker van Marvin Gaye samen met Tammy Terrell. Ain't No Stopping Us. Nee, Ain't No High Enough. Moet ik het zeggen, ja. Amy Winehouse, dus Tears Dry On Their Own. En Ain't No Stopping Us Now, die hoorde je daarvoor. Dat was natuurlijk McFadden en Whitehead. Ik haalde ze even door elkaar. Hey, het zijn de top 4000 classics voor de vrijdagavond. Met zometeen de Eagles. En eerst is hier ABBA.

0: zijn de Eagles op 10 in de top 4000 classics met zometeen Frans Gal. En het liedje over de bijzondere relatie tussen John Lennon en Yoko Ono. Hoor je zo.
1: Je zingt ze allemaal mee.

0: 810 op radio10.nl.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
5: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.

0: was de tijd van het beroemde protest van John Lennon en Yoko Ono. Hè?
1: Top 4000 Classics.
0: Dat was tegen met name de Vietnamoorlog en zinloos geweld wereldwijd. En ja, dat deden ze met een vreedzaam protest vanuit bed. Onder andere ook hier in Amsterdam in het Hilton Hotel. Ja, en de Beatles die schreven er een liedje over. The Ballad of John and Yoko was dat. En je hoorde ook Frans Gal, Ella Ella. Opvallend is trouwens dat de opname van The Ballad of Yoko Ono en John Lennon alleen werd gemaakt door John Lennon en Paul McCartney. De andere twee Beatles die waren niet eens in de buurt. George Harrison was in het buitenland en Ringo Starr die was met filmopnames bezig op dat moment. En John Lennon en Paul McCartney die schreven dat nummer in één dag. En toch klinkt het als een echte Beatles-plaat. Je hoorde ze natuurlijk in de top 4000 classics van Radio 10. Met zometeen de zanger met die enorme rauwe stem. Alsof hij elke ochtend ontbeet met schuurpapier. Maar eerst Freddie Mercury. Hier is Living on My Own.

Magda en de Munnik bij Radio 10. Met deze week en ook het hele weekend jouw kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome op vrijdag 4 juni en zondag 6 juni. Volgend jaar duurt nog even, maar goed. Je kunt die tickets maar beter gewoon hebben inmiddels. Hoor je dit weekend een hit van Anouk voorbij komen? Dan snel reageren via de app van Radio 10 met het woordje tickets. En dan ben jij er gewoon bij het concert van Anouk. Dat is ook wel uniek, hè? Tegenwoordig doet ze dat niet meer zo heel veel, dat optreden. Maar ze maakt een uitzondering voor volgend jaar. En daar zorg gewoon dat je erbij bent. Ja, een politiecontrole op Sunset Boulevard in Los Angeles. Dat werd de onverwachte inspiratie voor de hit die je nu gaat horen. Een medewerkster van de platenmaatschappij van Donna Summer die werd ten onrechte aangezien voor een prostituee. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat Donna Summer begon na te denken over het leven van vrouwen die op straat werken. Dat gevoel dat werkte ze uit in een liedje dat niet neerbuigend was, maar juist met begrip en respect naar die vrouwen keek. Bad Girls hoor je nu in het weekend van

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: Ardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
8: Mulemilk, the moo you can't resist.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn 2 concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En nog een afvaller voor het Nederlands elftal. PSV'er Geertruida heeft de ploeg verlaten. Hij heeft een lichte blessure opgelopen en komt niet in actie in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen door bondscoach Xavi. Eerder haakte ook Brian Brobbey af met een blessure. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
15: doei doei
14: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
8: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: blijft een prachtig liedje. Terecht dat hij in de top 4000 staat. Op nummer 328 afgelopen jaar. De Goo Goo Dolls en Iris.
1: Top 4000 Classics.
0: Het is de vrijdagavond van Radio 10. En dat betekent zoals elke week, zo tot middernacht. Eigenlijk elke dag van de week. De allergrootste hits aller tijden uit de grootste hitlijst aller tijden. Nou ja, mocht je dit weekend een feestje op de planning hebben staan, waar dan ja, dankzij de muziek het dak eraf gaat, dan is de kans wel vrij groot dat je Pink gaat horen. Get the party started. Top. Ja, ik ga hem zo meteen al voor je draaien om even in die stemming te komen. En Erika die reageert nog via de app van Radio 10. Dat mag je trouwens altijd doen. Hè. Laat vooral iets van je horen. Leuk om te horen als je erbij bent. Heb je misschien nog een goede top 4000 suggestie? Dan geef je die ook vooral even door in een berichtje. In ieder geval zegt Erika, ja, mijn favoriete classic, dat is die van de Bellamy Brothers. Hey, die is leuk. Let Your Love Flow. Erika, je hoort ze nu in de top 4000 classics van Radio 10. Hier zijn

Het startsignaal van elk feestje waar het dak er vanaf kan gaan. Get the party started. Pink hoorde je op Radio 10. Ja, de Bee Gees, die hoor je zo meteen. Maar eerst George Michael. Na een reeks energieke hits eind jaren 80, toen wilde hij ook laten horen hoe sterk hij was als zanger en songwriter van wat rustigere liedjes. En voor zijn eerste soloalbum Faith schreef hij een ingetogen ballad over iemand die opnieuw verliefd dreigt te worden, maar bang is om weer gekwetst te raken. En hij nam het op in 8 uur tijd. Daarmee ook bewezen dat hij ook dit kan. Hier is George Michael en One More Try.

0: broodbeleg.
1: En er zijn meer dan 10 verschillende soorten.
0: Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Staal Outlets.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Youfone.

just a perfect day. Drink sangria in the

0: Lou Reed. Toch wel bekend van zijn wat donkere liedjes.
1: Top 4000
0: Classics. En dat reflecteert misschien ook wel zijn eigen persoonlijkheid. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar dat is een beetje het beeld wat van hem is. Hij is ook in zijn tienerjaren opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Daar heeft hij wel eens over verteld. Met name zijn ouders die drongen hierop aan. En daar moest hij ook flink onder de medicatie. Hij heeft zelfs elektroshocktherapie ondergaan. Ja, wel vrij heftig. Dat krijg je natuurlijk niet zomaar. Nou ja, allemaal het verleden van Lou Reed. En ook een inspiratie geweest voor de liedjes die hij later heeft geschreven. Maar niet het liedje dat je net hoorde. Want dat is eigenlijk precies wat het is. Een perfecte dag omschreven. Waarop hij samen met zijn toenmalige verloofde in Central Park in New York was. Ja, gewoon gezellig wat drinken. Genieten van elkaars gezelschap. Gewoon een perfect day. Lou Reed, met recht een klassieker uit de top 4000. Geldt ook voor Roy Orbison, die je zo meteen hoort. Na Natalie Imbruglia. Dit is Thorn op 10. I

Het begon allemaal met Boyzone, hè, voor deze zanger. Maar solo deed hij het ook erg goed. En nog steeds eigenlijk, want hij heeft wereldwijd heel veel fans. En daarom start hij ook volgend jaar met zijn Just Getting Started World Tour. En daarmee gaat hij gewoon de hele wereld rond. En ook heel veel Europese steden gaat hij langs, waaronder Amsterdam. Op 6 september volgend jaar, dan staat hij in de AFAS Live. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster, hoorde je. Hij staat 3 keer in de lijst, waaronder met deze op nummertje 3102... in de top 4000 van afgelopen jaar. Ja, deze band die deed het wel even iets beter, want zij staan 13 keer in de lijst. Onder andere met Bombay, Golden Earring, nu bij Radio 10.

0: Dus snel even bollen.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor €28,99.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce. Zorgeloos HR.
2: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Youforce. Het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pakken.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken. Dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis. En het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobby af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Tina Turner op 10 en The Way of the World. En daarvoor hoorde je nog Blondie.
1: Top 4000.
0: Classics. Het laatste uurtje van je vrijdag. Jan-Paul hier. En samen gaan we hand in hand richting middernacht. Met de Top 4000 Classics natuurlijk. Hè. Ja, misschien dat je TikTok gebruikt. Kan. Grote kans dat je het niet gebruikt. Uiteindelijk wereldwijd zijn er meer mensen die TikTok niet gebruiken dan wel. Hè, als je erover nadenkt. Maar goed, het is vooral iets onder de jongere generatie over het algemeen genomen. Maar dat wil niet zeggen dat het platform een enorme impact kan hebben. Want Ilse de Lange heeft dat ook gemerkt. Een TikTok-video ging viral met een van haar groothits destijds. Waarvan zij dacht van nou, dat was toen en dat nooit meer. Maar eigenlijk is het dankzij TikTok opnieuw een hit geworden. Ja, Ilse had geen idee wat daarover kwam, joh. En dat is op zich wel goed nieuws voor alle vergeten artiesten met vergeten hits. Het kan zomaar weer populair worden, dankzij TikTok bijvoorbeeld. Nou, die nieuwe hit van Ilse de Lange, die hoor je zo meteen. En eerst zijn hier de Dire Straits op Radio 10. Sultans

dit ging wel heel makkelijk, hè? Zonder ook maar iets ervoor te hebben gedaan. Zonder enige promotie, zonder marketing, zonder optredens. Is dit gewoon opnieuw een hit voor haar geworden? Dankzij een TikTok-video. Ja, het moet voor Ilse de Lange hebben gevoeld als een soort van loterij winnen. Je verwacht het niet en dan in één keer is het raak. Het moet echt een heerlijk gevoel zijn geweest. Ja, een minder goed gevoel had Lionel Richie de afgelopen tijd. Hij is een paar keer onwel geworden, ook tijdens optredens. En dat bleek onder andere te kunnen komen door een hartritmestoornis. En daar is hij ook laatst voor geopereerd. En hij maakt het goed, gelukkig, dat is goed nieuws. Maar hij zal de komende tijd wel even rust nemen. Dus een aantal optredens zijn inmiddels afgezegd. Nou goed, we geven hem nu ook even rust, hè, want deze hit is zonder Lionel Richie. Maar wel de rest van de Commodores. Dit is de Night Shift bij Radio 10.

0: Al Stewart op 10. In de top 4000 classics van Radio 10. Met Casey en de Sunshine Band zometeen. Hall & Oates komt er ook aan. En een hele grote hit van Roxette. Wat eigenlijk een kerstliedje was. Hoor je zo.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: U-Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Van België tot Alamel en van een kopje koffie tot Specialized. Op zaterdag 12 december verandert AVOS Live in de grootste nederpoptempel van Nederland. De Nacht van de Nederpop XXL. Met Henk Westbroek, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Mooi en nog veel meer. Een avond vol herkenning, nostalgie en meezingen. Komende week kans op tickets van 10 voor de Nacht van de Nederpop XXL. Al info radio10.nl.
5: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.

0: hit van afgelopen jaar. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band op 10. Ja, het is het gewoon het allerbeste uit de top 4000 op deze vrijdagavond. Hè?
1: Top 4000. Ja.
0: Classics. De echte classics. Linda die reageert nog even via de app van 10. Ze zegt, mijn favoriete band is Texas. Ik hou van de stem van zangeres Charlene. Zou je alsjeblieft iets van ze willen draaien? Nou, dat gaan we gewoon doen, Linda. Texas, die hoor je zo. Ook Phil Collins komt eraan. Maar eerst een hele grote hit. Een van de grootste hits van Roxette, dat kun je wel zeggen. Maar het was eigenlijk een kerstliedje. In 1987, toen bracht ze het uit. Onder de titel, en dan moet ik heel volledig zijn, It Must Have Been Love. Tussen haakjes, Christmas for the Broken Hearted. Dat was de titel voluit. En ja, het was eigenlijk alleen maar een hit in Zweden geworden. Als toen Hollywood, de filmindustrie, op zoek was naar een liedje, een muziek voor de film Pretty Woman. Toen kreeg eigenlijk dit nummer een tweede kans. Ja, al die kerstverwijzingen die verdwenen uit de tekst. En de plaat werd opnieuw uitgebracht. En ja, goed, de rest is gewoon geschiedenis.

Dat laat ze weten via de app. Maar ja, niet alleen van Linda, want er is heel veel gestemd voor deze in de top 4000. Ook afgelopen jaar 5 keer staan ze in de lijst. Ronden met Inner Smile en die hoorde je net, Texas, in de top 4000 classics op deze vrijdagavond. Straks na 12 uur non-stop de grootste hits aller tijden. En ik ben er morgenavond gewoon weer vanaf 6 uur in het weekend van 10. Ik spreek je dan heel graag weer. Ik heb nog zometeen R.E.M. voor je en deze van Radio. And You Can't Change That. En zo is het ook, hè. Gewoon je radio op 10 houden.

0: kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want

0: Guido, met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a walk!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
11: Licht

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht. Daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane had zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. Dan het Radio 10 weer, door Weer Online. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Radio 10. Het ANP nieuws van 1 uur.
5: De regering gaat komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En die ziet er niet goed uit. Het is nog maar de vraag of hij maandag in actie komt tegen de Belgen. Die wonnen trouwens onder leiding van Mark van Bommel knap met 2-0 van Italië. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: Iran is bereid om binnen een week de straat van Hormuz weer te openen. Maar dan is Amerika wel aan zet, zeggen ze. Iran wil dat de Amerikanen onder meer hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan een staakt het vuren in Libanon. In een paar Oekraïense plaatsjes heerst er hongersnood. Ze liggen midden in de frontlinie en de Russen hebben er allemaal landmijnen omheen gelegd. De 6000 mensen zijn bezig aan hun laatste voorraden, zegt een Oekraïense minister. Die wil dat de VN ingrijpt. Sommige families zouden inmiddels onkruid koken en zelfs honden eten. Het stinkt in de buurt van Hengelo en mensen bellen er ongerust over naar de brandweer. De stank komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een typische geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar mensen in Hengelo kunnen er de komende dagen ook nog last van hebben. En de Braziliaanse president Lula heeft vlak voor de verkiezingen nog een belangrijk besluit genomen. Online gokken is in Brazilië per direct verboden. Er zijn veel zorgen over het gokken dat 2 jaar geleden werd toegestaan. Er wordt elk jaar 10 miljard euro vergokt in Brazilië. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.